0: Iedere zaterdagochtend van 10 tot 12 is er de late ochtendshow Start Me Up.
1: Niets leuker dan het weekend ingaan met het laatste nieuws, leuke items, dito gasten en natuurlijk de streektelefoon.
0: Dus luister, iedere zaterdag van 10 tot 12 naar Start Me Up
1: bij Jam FM.
2: This is Jam FM. Jam Mix On with Marcel Hergarden. Jam on Saturday.
3: Jam, jam.
2: Jam FM.
3: Turn that damn music up.
2: Jam Mix On. Showtime!

0: op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Een grote brand bij een recyclingbedrijf in Rotterdam-Zuid zorgt voor een flinke rookoverlast in de regio. De Maastunnel is door die rook in beide richtingen afgesloten en op de omliggende wegen staan files. De brand woedt in een hoop schroot en wordt onder meer bestreden met 2 blusboten van het havenbedrijf. Er raakte tot nu toe niemand gewond. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Naast het Rotterdamse recyclingbedrijf waar de brand woedt, ligt het onlangs geopende attractiepark Spelen bij Belen. Door de aanhoudende droogte ontstaan steeds meer scheuren in dijken in het westen van Nederland. In Zuid-Holland worden daarom al 2 waterkeringen versneld hersteld om verdere schade te voorkomen. Het zijn een kade langs de Does bij Hoogmade en een dijk bij Reewijk. Waterschappen voeren extra inspecties uit, vooral bij veendijken die gevoelig zijn voor uitdroging. Er is momenteel geen direct gevaar voor doorbraken, maar de waterschappen houden de situatie wel nauwlettend in de gaten. Spanje voert vanaf nu tijdelijke grenscontroles in voor alle reizigers uit Italië. Dat is een reactie op de controles die Italië eerder instelde voor alle reizigers uit Spanje na de grote toestroom van migranten in de Spaanse exclave Ceuta. De Spaanse controles blijven volgens de regering van kracht tot en met 7 september. Beide landen namen de maatregelen na de migratiecrisis van vorige week, toen tienduizenden, vooral jonge mannen, de Spaanse exclave Ceuta bestormden. De meeste van hen zijn inmiddels weer terug in Marokko. En de Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met nieuwe sancties tegen Iran en Rusland. Als nu ook het Huis van Afgevaardigden ermee akkoord gaat, kan president Trump extra importheffingen opleggen aan alle landen die Russische energie kopen. Daarmee willen de Verenigde Staten de economische druk op Rusland verder opvoeren. De Oekraïense president Zelensky noemt de nieuwe sancties een belangrijke stap om de oorlogskas van Rusland te beperken. Die wordt vooral gevuld met energieopbrengsten. Het weer, het is droog met kans op mist bij zo'n 5 graden in het noorden en oosten tot 14 vlak aan de kust bij een zwakke tot matige zuidoostenwind. Overdag wordt het zonnig en droog bij 24 tot 29 graden.

0: All-Star Fresh neemt je mee op een turntable trip to the universe. Classic material. Zaterdagavond om 8 uur. The Freak Mix Club. Met de favoriete classics van All-Star Fresh. In the mix.
1: That's some different shit on a different tip.
0: Classic material and The Freak Mix Club. Vrijdag en zaterdagavond.

0: op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Een grote brand bij een recyclingbedrijf in Rotterdam-Zuid zorgt voor een flinke rookoverlast in de regio. De Maastunnel is door die rook in beide richtingen afgesloten en op de omliggende wegen staan files. De brand woedt in een hoop schroot en wordt onder meer bestreden met 2 blusboten van het havenbedrijf. Er raakte tot nu toe niemand gewond. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Naast het Rotterdamse recyclingbedrijf waar de brand woedt, ligt het onlangs geopende attractiepark Spelen bij Belen. Door de aanhoudende droogte ontstaan steeds meer scheuren in dijken in het westen van Nederland. In Zuid-Holland worden daarom al 2 waterkeringen versneld hersteld om verdere schade te voorkomen. Het zijn een kade langs de Does bij Hoogmade en een dijk bij Reewijk. Waterschappen voeren extra inspecties uit, vooral bij veendijken die gevoelig zijn voor uitdroging. Er is momenteel geen direct gevaar voor doorbraken, maar de waterschappen houden de situatie wel nauwlettend in de gaten. Spanje voert vanaf nu tijdelijke grenscontroles in voor alle reizigers uit Italië. Dat is een reactie op de controles die Italië eerder instelde voor alle reizigers uit Spanje na de grote toestroom van migranten in de Spaanse exclave Ceuta. De Spaanse controles blijven volgens de regering van kracht tot en met 7 september. Beide landen namen de maatregelen na de migratiecrisis van vorige week, toen tienduizenden, vooral jonge mannen, de Spaanse exclave Ceuta bestormden. De meeste van hen zijn inmiddels weer terug in Marokko. En de Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met nieuwe sancties tegen Iran en Rusland. Als nu ook het Huis van Afgevaardigden ermee akkoord gaat, kan president Trump extra importheffingen opleggen aan alle landen die Russische energie kopen. Daarmee willen de Verenigde Staten de economische druk op Rusland verder opvoeren. De Oekraïense president Zelensky noemt de nieuwe sancties een belangrijke stap om de oorlogskas van Rusland te beperken. Die wordt vooral gevuld met energieopbrengsten. Het weer, het is droog met kans op mist bij zo'n 5 graden in het noorden en oosten tot 14 vlak aan de kust bij een zwakke tot matige zuidoostenwind. Overdag wordt het zonnig en droog bij 24 tot 29 graden.

Make me wanna fly so high with you, girl. Yeah, baby. Sam Jack.

onlangs geopende attractiepark Spelen bij Belen. Een blushelikopter is neergestort tijdens de bestrijding van een grote natuurbrand in de Amerikaanse staat Utah. Aan boord van dat toestel waren 2 mensen, maar over hun toestand is nog niets bekend. De helikopter was een van de 7 toestellen die meehielpen om de brand te bestrijden die door de blikseminslag was ontstaan. De brand in Utah heeft inmiddels ruim 400 vierkante kilometer in zijn greep en is pas voor een vijfde onder controle. De blushelikoptercrash wordt nog onderzocht. Door de aanhoudende droogte ontstaan steeds meer scheuren in dijken in het westen van Nederland. In Zuid-Holland worden daarom al 2 waterkeringen versneld hersteld om verdere schade te voorkomen. Het zijn een kade langs de Does bij Hoogmade en een dijk bij Reewijk. Waterschappen voeren extra inspecties uit, vooral bij veendijken die gevoelig zijn voor uitdroging. Er is momenteel geen direct gevaar voor doorbraken, maar de waterschappen houden de situatie wel nauwlettend in de gaten. En België heeft de overname van het helikopterbedrijf Noordzee Helikopters Vlaanderen uit Oostende door een Chinees bedrijf tegengehouden. Volgens de regering brengt die verkoop risico's mee voor de nationale veiligheid en de defensiesector. NHV vervoert personeel naar windparken en olieplatforms en is ook actief in Nederland, onder meer vanuit Den Helder en Rotterdam. Het bedrijf maakt bovendien kans op een onderhoudsopdracht voor militaire helikopters van de Belgische Defensie. Het weer, op veel plaatsen is het al snel zonnig. De temperatuur loopt voor de middag al op tot een graad of 20 of 23. Vanmiddag is het zonnig en droog en bij een zwakke oostelijke wind wordt het uiteindelijk 23 tot 28 graden.

0: this week's Hot Jam. New music. Jam FM.
1: Come on.
2: Je radio gaat op de zaterdag tussen 2 en 4 uur 's middags heel anders klinken. Richard Koning, Marina de Beurs en René Tepas verblijden je met leuke en opmerkelijke nieuwsberichten. Uiteenlopende gasten uit de regio en ver daarbuiten. Sport en entertainment, tune in voor een dier, what's cooking, party en movie updates, streekverhalen en een terugblik op belangrijke gebeurtenissen. En natuurlijk ook heel veel smooth en funky music. Dus laat je verrassen en luister elke zaterdag van 2 tot 4 uur naar Tune In Jam FM.
0: Are you ready? New music first. Always on Jam 104.9.
3: Hi, I'm Princess Frasia, and you're listening to my new single on Jam FM. Always smooth and funky.
0: Jam FM 104.9 FM. New music first. Always on Jam 104.9.

0: op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. De brandweer heeft bij de grote brand bij een recyclingbedrijf in Rotterdam-Zuid onder meer een drone en een blusboot ingezet om de vuurzee onder controle te krijgen. Hoe het kon dat er tussen de 50 en 100 ton afval in brand kwam te staan is nog onduidelijk. Er kwam veel rook vrij en daarvoor is een NL-alert verstuurd. De Maastunnel moest in beide richtingen worden afgesloten. Er raakte niemand gewond. Naast de brandhaard in Rotterdam-Zuid ligt het onlangs geopende attractiepark Spelen bij Belen. Een blushelikopter is neergestort tijdens de bestrijding van een

Veendijk bij Reewijk. Waterschappen voeren extra inspecties uit, vooral bij veendijken die gevoelig zijn voor uitdroging. Er is momenteel geen direct gevaar voor doorbraken, maar de waterschappen houden de situatie wel nauwlettend in de gaten. En België heeft de overname van het helikopterbedrijf Noordzee Helikopters Vlaanderen uit Oostende door een Chinees bedrijf tegengehouden. Volgens de regering brengt die verkoop risico's mee voor de nationale veiligheid en de defensiesector. NHV vervoert personeel naar windparken en olieplatforms en is ook actief in Nederland, onder meer vanuit Den Helder en Rotterdam. Het bedrijf maakt bovendien kans op een onderhoudsopdracht voor militaire helikopters van de Belgische Defensie. Het weer, op veel plaatsen is het al snel zonnig. De temperatuur loopt voor de middag al op tot een graad of 20 of 23. Vanmiddag is het zonnig en droog en bij een zwakke oostelijke wind wordt het uiteindelijk 23 tot 28 graden.

0: week's hot jam. New music. Jam FM.
1: Come on.
2: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
3: In the summertime. Deze hele zomer vliegen de DJ's.

0: is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
1: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duivenrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl. Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig.

0: perfect voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. Scalasol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
1: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
2: Omdat ik samen verder wil.
3: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
2: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
4: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 7 uur.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. De Oekraïense president Zelensky brengt vandaag voor het eerst in zijn functie een bezoek aan Servië. Hij spreekt daar dan met zijn Servische collega Vučić. Het bezoek is opmerkelijk, want Servië onderhoudt goede banden met Rusland en heeft geen sancties tegen Moskou ingesteld. Wel veroordeelde het land bij de Verenigde Naties de Russische invasie en ook erkende Servië de Russische annexaties niet. Servië heeft Oekraïne ook voor tientallen miljoen euro's aan niet-militaire hulp gegeven. Abelardo de la Espriella is beëdigd als de nieuwe president van Colombia. De rechtse politicus won de verkiezingen in juni met minder dan 1 procentpunt verschil. Hij wil hard gaan optreden tegen drugskartels en gewapende groepen en daarnaast de overheidsuitgaven flink terugdringen. De la Espriella volgt de linkse president Gustavo Petro op. Voor het eerst in de recente geschiedenis van Colombia vond de inauguratie niet in de hoofdstad Bogotá plaats, maar in Cali. Dat is de hoofdstad van de salsa. De brandweer heeft bij de grote brand bij een recyclingbedrijf in Rotterdam-Zuid onder meer een drone en een blusboot ingezet om de vuurzee onder controle te krijgen. Hoe het kon dat er tussen de 50 en 100 ton afval in brand kwam te staan is nog onduidelijk. Er kwam veel rook vrij en daarvoor is een NL-alert verstuurd. De Maastunnel moest in beide richtingen worden afgesloten. Er raakte niemand gewond. Naast de brandhaard in Rotterdam-Zuid ligt het onlangs geopende attractiepark Spelen bij Belen. Een blushelikopter is neergestort tijdens de bestrijding van een grote natuurbrand in de Amerikaanse staat Utah. Aan boord van dat toestel waren 2 mensen, maar over hun toestand is nog niets bekend. De helikopter was een van de 7 toestellen die meehielpen om de brand te bestrijden die door de blikseminslag was ontstaan. De brand in Utah heeft inmiddels ruim 400 vierkante kilometer in zijn greep en is pas voor een vijfde onder controle. De blushelikoptercrash wordt nog onderzocht. Het weer, op veel plaatsen is het al snel zonnig. De temperatuur loopt voor de middag al op tot een graad of 20 of 23. Vanmiddag is het zonnig en droog en bij een zwakke oostelijke wind wordt het uiteindelijk 23 tot 28 graden.

0: this summer.
1: Hot Jam.
0: Always on Jam 104.9.

0: Jam. New music. Jam FM.
1: Come on.
2: Time for lunch. Iedere zaterdag van 12 tot 2. Als je alle achtergronden van onze artiesten te weten wilt komen, stem je af op Time for Lunch. Time for Lunch. Met Nada, Julia en Marvin. Altijd een positieve vibe op Jam FM.

0: laten zien als ze de studio uit mogen.
1: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivendrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
2: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac, geweldig lopen, gegarandeerd.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20, ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar

0: drone en een blusboot. Er kwam vannacht veel rook vrij die in de wijde omgeving stankoverlast gaf. De directe omgeving kreeg een NL-alert en de Maastunnel werd in beide richtingen afgesloten, maar die is inmiddels weer open. Er raakte niemand gewond. Volgens onderzoek van ABN AMRO werd er deze zomer tijdens code rood door de hitte duidelijk minder geld uitgegeven. Dat was vooral buiten de grote steden te merken, waar meer ouderen wonen die binnenbleven. Er werd daar minder benzine getankt en er werd ook minder contant geld opgenomen toen de thermometer richting de 40 graden ging. In steden zochten mensen juist vaker verkoelende horecazaken op. Koele supermarkten zagen overal meer klanten. Abelardo de la Espriella is beëdigd als de nieuwe president van Colombia. De rechtse politicus won de verkiezingen in juni met minder dan 1 procentpunt verschil. Hij wil hard optreden tegen drugskartels en gewapende groepen en daarnaast de overheidsuitgaven flink terugdringen. De la Espriella volgt de linkse president Gustavo Petro op. Voor het eerst in de recente geschiedenis van Colombia vond de inauguratie niet in de hoofdstad Bogota plaats, maar in Cali. Dat is de hoofdstad van de salsa. En in verband met de droogte mogen schapen en ander vee vanaf vanavond 6 uur niet meer op de dijken van Texel grazen. Het verbod geldt ook voor plekken langs de Waddenzee in de kop van Noord-Holland op het vasteland. Het gras groeit door de aanhoudende droogte niet meer aan. De grasmat is belangrijk om ervoor te zorgen dat de dijk stabiel blijft en moet voldoende tijd hebben om te herstellen voordat het stormseizoen begint. Het weer droog en zonnig met temperaturen van 23 graden op de Wadden tot maximaal 28 graden in het zuiden bij een zwakke oostelijke wind.
1: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
2: Brandweer redt bewoners uit brandende flat in Amstelveen. En trillende trucks zoeken naar aardwarmte onder Amsterdam. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. In de Missouri-flat in Amstelveen is vrijdagochtend een grote brand uitgebroken, waarbij veel rook vrijkwam. De brandweer haalde bewoners uit het gebouw en bracht hen in veiligheid. De bewoners worden voorlopig opgevangen in wijkcentrum De Bolder en wachten daarop nieuws over wanneer ze terug naar huis kunnen. Volgens bewoner Erik Delahaye begon de brand mogelijk in een meterkast op de 5e verdieping. Vanaf 17 augustus rijden speciale trucks door Amsterdam en omgeving om te onderzoeken waar aardwarmte uit de grond kan worden gehaald. De voertuigen veroorzaken korte trillingen die bewoners soms kunnen horen en voelen, ook 's nachts. Wie dicht bij een meetplek woont, kan daardoor wakker worden en krijgt ongeveer 2 weken van tevoren een brief. Het onderzoek loopt over zo'n 160 kilometer en duurt naar verwachting tot december. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: van half negen.
1: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Volgens de veiligheidsregio is de grote brand bij een recyclingsbedrijf in Rotterdam-Zuid, die gisteravond begon, inmiddels onder controle. Volgens onderzoek van ABN AMRO werd er deze zomer tijdens code rood door de hitte duidelijk minder geld uitgegeven. Dat was vooral buiten de grote steden te merken, waar meer ouderen wonen die binnenbleven. Abelardo de la Espriella is beëdigd als de nieuwe president van Colombia. De rechtse politicus won de verkiezingen in juni met minder dan 1 procentpunt verschil. En in verband met de droogte mogen schapen en ander vee vanaf vanavond 6 uur niet meer op de dijken van Texel grazen. Het weer droog en zonnig met temperaturen van 23 graden op de Wadden tot maximaal 28 graden in het zuiden bij een zwakke oostelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op het Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Waterschap neemt extra maatregelen tegen aanhoudende droogte en sociale huurwoningen worden opgeleverd in Amstelveen. Mijn naam is Maurice Becker. Waterschap Amstel, Gooi en Vecht neemt extra maatregelen tegen de aanhoudende droogte. Zo wordt de Muiden Trekvaart afgesloten om zout water tegen te houden. Ook komen er mogelijk noodpompen. Door de warmte is er op sommige plekken ook blauwalg in zwemwater ontstaan. Aan de Kuimenlaan in Amstelveen worden in oktober dit jaar nieuwe sociale huurwoningen opgeleverd. Ruim 70 woningen worden de eerste 5 jaar verhuurd aan Oekraïners. De huizen keren terug op de plek waar in 2006 oude woningen werden gesloopt. Dankzij samenwerking en een snelle bouwmethode zijn de nieuwe appartementen in korte tijd gerealiseerd. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Iedere zaterdagochtend van 10 tot 12 is er de late ochtendshow Start Me Up.
4: Niets leuker dan het weekend ingaan met het laatste nieuws, leuke items, dito gasten en natuurlijk de streektelefoon.
3: Dus luister, iedere zaterdag van 10 tot 12 naar Start Me Up
4: bij Jam FM.

0: leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
1: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivenrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
2: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
4: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 9 uur.
5: Dit is Rob Krammendam met het radionieuws op Jam FM. Bij Russische aanvallen in de regio rond Kiev zijn vannacht in een voorstad minstens 3 mensen om het leven gekomen. Ook andere regio's van het land werden opnieuw bestookt met drones, ballistische raketten en zweefbommen. Door een tekort aan Patriot-raketten heeft Oekraïne steeds meer moeite om met name die ballistische raketten te onderscheppen. In Rusland zouden vannacht opnieuw meerdere raffinaderijen geraakt zijn door Oekraïnse drones. Volgens de veiligheidsregio is de grote brand bij een recyclingsbedrijf in Rotterdam-Zuid na een hele nacht blussen inmiddels onder controle. Er wordt nog wel nageblust. De brand die gisteravond ontstond werd onder meer bestreden met een drone en een blusboot. Er kwam vannacht veel rook vrij die in de wijde omgeving stankoverlast gaf. De directe omgeving kreeg een NL-alert. De Maastunnel werd afgesloten, maar is sinds vanmorgen weer open. En daar raakte niemand gewond. Volgens onderzoek van ABN AMRO werd er deze zomer tijdens Code Rood door de hitte duidelijk minder geld uitgegeven. Dat was vooral buiten de grote steden te merken, waar meer ouderen wonen die binnenbleven. Er werd daar minder benzine getankt en er werd ook minder contant geld opgenomen toen de thermometer richting de 40 graden ging. In steden zochten mensen juist vaker verkoelende horecazaken op. Koele supermarkten zagen overal meer klanten. En er lopen steeds meer gemeenten

ziekenhuis na flinke brand in Uithoorn. En N201 twee weekenden dicht voor nieuw asfalt. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Onder een wooncomplex in Uithoorn is donderdagnacht brand uitgebroken bij een aanhangwagen met daarop een boot. Het vuur sloeg over naar andere voertuigen en de rook trok de woningen boven de parkeerplaats in. 7 bewoners werden nagekeken door ambulancepersoneel en 4 van hen moesten naar het ziekenhuis. De politie onderzoekt of de brand mogelijk is aangestoken. Een deel van de N201 tussen de Fokkerweg en de Legmeerdijk gaat van 13 tot 17 augustus en van 20 tot 24 augustus helemaal dicht. De provincie vervangt daar het asfalt en werkt ook in de Waterwolftunnel. Verkeer moet rekening houden met de omleidingen via onder meer de A4, A9, N231 en N232. Als het werk niet door kan gaan, staat het weekend van 27 tot 31 augustus als reserve gepland. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur. Lees je op onze website jamfm.nl.

0: nieuws van 9:30.
1: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Bij Russische aanvallen in de regio rond Kiev zijn vannacht in een voorstad minstens 3 mensen om het leven gekomen. In Rusland zouden vannacht opnieuw meerdere raffinaderijen geraakt zijn door Oekraïense drones. Volgens de veiligheidsregio is de grote brand bij een recyclingsbedrijf in Rotterdam-Zuid na een hele nacht blussen inmiddels onder controle. Er wordt nog wel nageblust. Volgens onderzoek van ABN AMRO werd er deze zomer tijdens Code Rood door de hitte duidelijk minder geld uitgegeven. Dat was vooral buiten de grote steden te merken, waar meer ouderen wonen die binnenbleven. En er lopen steeds meer gemeenten vast bij de opvang van asielzoekers, meldt nu.nl. Volgens COA en provincies is meer handhaving nodig. Het weer droog en zonnig met temperaturen van 23 graden op de Wadden tot maximaal 28 graden in het zuiden bij een zwakke oostelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Inloopspreekuur voor besparen van energie en kunstenaar Rabo Ploeger exposeert. Mijn naam is Maurice Becker. Op donderdag 20 augustus is er in Duivendrecht een inloopspreekuur voor het besparen van energie. Energiecoaches geven gratis tips om geld te besparen. Samen wordt er gekeken naar de energierekening om op eenvoudige manieren minder energie te gebruiken. Het inloopspreekuur is in het Dorpspunt, dat is op het Dorpsplein 60 in Duivendrecht. De Oude Kerkse kunstenaar Rabo Ploeger exposeert deze zomer op 2 plekken. Tot en met 16 augustus zijn zijn schilderijen te zien in de Nieuwe Galerie in Amstelveen. Ook doet hij mee aan een tentoonstelling in Museum Heerenveen. Die loopt tot 1 november dit jaar. Fred Kuiper, Rabo zijn echte naam, woont en werkt in Oude Kerk aan de Amstel. Tot zover, meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Vrijdagavond om 7 uur.
4: Zaterdagavond om 8 uur.
3: DJ All Star Fresh
4: neemt je mee op een turntable trip to the universe.
3: Classic material.
4: Zaterdagavond om 8 uur.
3: The Freak Mix Club.
4: Met de favoriete classics van All Star Fresh in the mix.
5: That's some different shit on a different tip.
4: Classic material and The Freak Mix Club. Vrijdag en zaterdagavond.

0: Beleef de magie van het Witte Doek.
1: Come experience the amazing illusions of
0: Jam FM at the movies.
2: Met deze week wederom twee nieuwe films die je vanaf nu zelf op het grote scherm kunt gaan bekijken. Mijn naam is Remke Franken en dit zijn onze Jam FM filmtips hier in de metropoolregio Groot-Amsterdam, Amstelveen en Ouder-Amstel. Een film waar al meerdere versies van bestaan, maar nu dan ook een van de beroemde regisseur Christopher Nolan, die recent met de film Oppenheimer ook al een bioscoophit te pakken had, de film The Odyssey. Voor wie het verhaal niet kent, gaat het over de oorlogsheld Odysseus die na 10 jaar strijd eindelijk Troje innam, maar dan verdwaalt en verschillende goden en monsters moet trotseren. Dit omdat hij de heilige gastvrijheid van Zeus heeft geschonden. Na 20 jaar bereikt hij eindelijk zijn thuis, vermomd als bedelaar omdat er allemaal mannen hem staan op te wachten om hem van de troon te stoten. Hiervoor bereidt hij een plan voor om de indringers uit zijn paleis te kunnen jagen en te kunnen herenigen met zijn vrouw en zoon. Met Matt Damon, Anne Hathaway en Robert Pattinson in de hoofdrollen kun je deze versie van The Odyssey vanaf 16 jaar in 2D of IMAX gaan zien. De tweede film waar je deze week nog heen kunt is getiteld The Furious. Een misdaadthriller over de ontvoering van de dochter van Wang Wei. Weer een typisch gevalletje dat de ontvoerders de verkeerde papa tegenover zich krijgen. Als ook de politie corrupt blijkt en dus ook niet wil helpen zijn dochter terug te vinden, neemt Wang Wei het heft in eigen hand. Samen met een meedogenloze, ook al woedende journalist, waarvan zijn vrouw ook al wordt vermist, gaan de twee furious hoofdpersonen de strijd aan met de ontvoerders in een nogal gewelddadig verhaal waarbij je niet een van de ontvoerders zou willen zijn. De actiefriller The Furious kun je ook vanaf nu vanaf 16 jaar gaan zien in de bioscoop. Deze week 2 films over zoektochten in The Odyssey of de film The Furious. Als jij ook van plan bent een van deze 2 films te gaan bezoeken, wensen wij van Jam FM wederom weer heel veel kijkplezier. Dan zien we natuurlijk graag hier snel weer terug bij een nieuwe Jam FM met de movies.
3: Jam FM, always smooth and funky. This is

0: is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
1: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duiverrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
2: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw pasvormen van extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 10 uur.
5: Dit is Rob Krammendam met het radionieuws op Jam FM. Volgens RTL Nieuws kunnen de schappen van Nederlandse supermarkten al snel leegraken in noodsituaties. Bijvoorbeeld als er stroom uitvalt, maar ook bij extreem weer of cyberaanvallen. Dat komt onder meer doordat Nederlandse supermarkten kleine voorraden hebben die onder normale omstandigheden heel efficiënt precies op tijd worden aangevuld. De supermarktbranche zegt wel geleerd te hebben van onder andere de coronaperiode en de oorlog in Oekraïne. Er is dit jaar al tientallen keren ingebroken in brandweerkazernes door het hele land en vannacht was het weer raak, dit keer in Aalsmeer. Na een achtervolging door de politie uit Haarlemmermeer lieten de verdachten hun auto in Amsterdam achter en sprongen vervolgens het water in. Agenten konden ze daar oppakken. De auto is in beslag genomen en wordt onderzocht. Inbrekers zijn steeds uit op redgereedschap, bijvoorbeeld spullen om auto's open te knippen. Bij Russische aanvallen in de regio rond Kiev zijn vannacht in een voorstad minstens 3 mensen om het leven gekomen. Ook andere regio's van het land werden opnieuw bestookt met drones, ballistische raketten en zweefbommen. Door een tekort aan Patriot-raketten heeft Oekraïne steeds meer moeite om met name die ballistische raketten te onderscheppen. In Rusland zouden vannacht opnieuw meerdere raffinaderijen geraakt zijn door Oekraïnse drones. En er lopen steeds meer gemeenten vast bij de opvang van asielzoekers, meldt nu.nl. Inmiddels staan 24 gemeenten die de wet niet goed uitvoeren op een waarschuwingslijst. 14 daarvan kwamen daar de afgelopen week op en de verwachting is dat het daar niet bij blijft. De spreidingswet die 2 jaar geleden werd aangenomen moet zorgen voor voldoende opvang en een eerlijke verdeling van asielzoekers onder gemeenten. Volgens COA en provincies is meer handhaving nodig. Het weer. Het is vandaag droog en zonnig met maxima van 23 graden op de Wadden tot maximaal 28 in het zuiden bij een zwakke oostelijke wind. Morgen nog een paar graden warmer dan vandaag. Tot zover het radio nieuws op Jam FM.
4: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
6: Maakplaatclub weer van start. Een feestelijk evenement.

0: daarin ook kennis te laten maken met technologie, media en creativiteit. Amsterdam Kunst houdt op zaterdag 22 augustus in samenwerking met Museum Cobra en Museum Jan een feestelijk evenement in de buitenlucht. Rond het stadsgat Amstelveen, het Oude Dorp en in het Broersenpark gaat een groot aantal kunstenaars in de buitenlucht een nieuw kunstwerk maken. Dit kan variëren van onder andere tekeningen, schilderijen tot fotografie en zo kunnen bezoekers van het event en inwoners de vorderingen op de voet volgen. De dag erna, zondag 23 augustus, worden de gemaakte kunstwerken tentoongesteld in Museum Cobra en op beide dagen is het mogelijk om een werk aan te schaffen. Zaterdag start het event 's morgens om 9 uur. Zondag is museum geopend van 10 uur in de ochtend tot 5 uur in de middag. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur en lees je op onze website jamfm.nl.
1: Jam your summer with the station that makes you smile. This is the jamming summer.
2: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulvol en altijd dichtbij. Geniet van de zon en de unieke Jam FM muziekmix. Met het volume op maximaal. Wij zijn Jam FM.
3: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen. In the
4: summertime. Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duivenrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.

0: Graaf live Oude Kerk aan de Plas is dit de zaterdagmorgen. Hier in Oude Kerk aan de Amstel, waar je aan de oostkant van Oude Kerk prima te gast bent op deze zonnige zaterdagmorgen. Uit een onbewolkt hemel gebeuren is dit een heerlijke zaterdag zo in het over de helft van de zomervakantie in Nederland aan te schuiven. Muzikaal op de frequentie 104.9 of digitaal via de app, via de DAB ontvangst of in de auto waar je dan ook rijdt. Terug van vakantie, nog op weg van vakantie. Hartelijk welkom, want met Simone en ondergetekende heet u weer van harte welkom. Simone, wat hebben we vandaag als onderwerp als de dag van vandaag?
1: Als de dag van vandaag? Ja. Oh, we zijn alweer aanbeland bij de dag van vandaag. Ja, oké dan. We gaan beginnen. Vandaag de dag is het, jawel, Internationale Kattendag.
0: Heb jij katten?
1: Nee, wel gehad. Maar voor mij is het iedere dag eigenlijk kattendag, seculiere dag.
0: Dus je weet met dit warme weer hoe katten hun eigen koelplekje vinden? Of moet je daarvoor voorzorgsmaatregelen voor nemen?
1: Nee, ze zoeken dat helemaal zelf uit.
0: Oké. Nou, dan hebben we deze dag scherp gezet. En dan de dag van het verleden hebben we als onderwerp.
1: Ja, de Rolling Stones die traden op in 1964 op 8 augustus in het Courthouse. En ja, het was eigenlijk ook meteen het eerste optreden dat de rock'n'roll band op Europees vaste land geeft. En André van Duin staat in het voorprogramma en Jos Brink die moest de nummers aan elkaar praten. En ja, als de Rolling Stones 4 nummers hebben gespeeld, ja, dan komt er eigenlijk, ja, breekt er een grote chaos los, waardoor het optreden wordt gestaakt. Pianist Ian Stewart die krijgt bijvoorbeeld een fles in zijn gezicht. En de bandleden zelf moeten zelfs vluchten. En ja, er zijn maar liefst 100 politieagenten nodig om de hele zaal te ontruimen. Ja. Dat was in 1964.
0: Hè? Ja, dat was even terug in de tijd.
1: Ja, klopt.
0: 64, 40 jaar erbij, 20 jaar, dat is 60 jaar terug. Waar blijft de tijd?
1: Waar blijft de tijd, ja. En het is ook de start van de competitie voor het voetbal.
0: Dit weekend, ja. Vandaag helemaal in het nieuws. Gisteravond de eerste wedstrijd en een nieuwe regel die uit het wereldkampioenschap voetbal is overgenomen dan ook naar het Nederlandse voetbal is, dat als er gewisseld wordt met spelers, dat ze dan niet 11e van het veld aflopen, maar dat is de nieuwe regel. Binnen 10 seconden moeten ze het veld af.
1: Jongen. Ja. Nou.
0: Komt er eindelijk dynamiek op het voetbalveld naar het Nederlandse voetbalveld.
1: Zo is dat.
0: Tot zover deze waterwetenswaardigheden. Direct een heel leuk gesprek met niemand minder dan Susanne Wallinga van het Museum Cobra. Als ik dat in goede volgorde zeg, met stemgeluid is de stem van Susanne als deze.
2: Goedemorgen allemaal, ik hou ook van katten.
0: Jij hebt katten?
2: Ik heb heel lang katten gehad. Maar wie ook van katten hield, was Andy Warhol.
0: Oké. Kijk nou. Direct nog meer wetenswaardigheden en een leuk gesprek hier aan Oude Kerk aan de Plas. Watertemperatuur 23 graden en muziek van Change. En Change was deze week wel heel bijzonder. Met een live optreden in... Daniel, live optreden. Ik ben even...
3: Show.
0: Ja? Ik ben de naam even kwijt.
1: Paradiso,
0: ja, natuurlijk. Het was heel gezellig. En de muziek was hartstikke leuk. Het live optreden was om uit een doosje voor te stellen. En we hebben met een aantal collega's van Jam FM daar een prima ochtendavond gehad. Muziek van Change. En niet zo bekend, maar wel lekker swinging. Sweet, soft en lazy muziek voor de zaterdagmorgen. Here is Embrace Me Right Now.
4: Tune in at the beach, Jam FM. Wie schuift er vandaag bij ons aan?

0: muziek van Change. Naar aanleiding van het concert Paradiso. Ik heb hem nu weer scherp. De alcoholdampen zijn opgedraaid. Och, al die feestweken hier in de Kop van Noord-Holland.
1: Jij maakt er een leuke zomer van.
0: Ik maak er iedere zomer een leuke zomer van. Of het nu live met Jam FM is of met andere activiteiten. Live aan de plas, Oude Kerk aan de Amstel. Van harte welkom. Het terras is zonovergoten, warm. Dus neem een goede zonnecap of iets anders. Zonnebrand heb ik hier op tafel ook al zien staan. Neem dat alsjeblieft mee. Watertemperatuur 23 graden. En dan kun je hier vanaf het zand het water in. Je kan vanaf het gras het water in. Dus welke voorkeur je ook hebt, het past altijd maar. Aan tafel bijgeschoven, directeur Suzanne Wallinga van Museum Cobra. In die volgorde sinds hoeveel jaar geleden?
1: Oh, bijna 2 jaar alweer.
0: Bijna weer 2 jaar geleden. Dat betekent dat je de opstartprocedure voor jezelf op dit moment in goed vaarwater. Of was het een aansluitend geheel met je vorige functie dat je zegt, nou, dit liep eigenlijk als een zonnetje door?
1: Laten we zeggen, het liep als een zonnetje door.
2: Hoe ben je zo in deze branche terechtgekomen?
1: Oh, ik heb altijd in de kunst gewerkt. Mijn moeder was docent kunstgeschiedenis. En ik wilde altijd in de kunst werken en heb altijd tentoonstellingen gemaakt op verschillende plekken. En het is altijd mijn passie geweest.
2: En moderne kunst? Of wat is er zoveel soorten kunst?
1: Hedendaags wel echt. Dus vaak dan zeggen we met levende kunstenaars. Dat is altijd een beetje, het klinkt wat cru, maar zo is het toch. En ook modern. Dus modern, dat is iets, begin 20e eeuw. Dus Cobra bijvoorbeeld is moderne kunst. Ja, en dan van eigenlijk 20e eeuw tot nu.
0: Tot nu, oké. Okay. En actueel staat er aan te komen waarop je bent aangeschoven.
1: Nou, we hebben een hele mooie zomer. Want we zitten hier natuurlijk weer in het zomerprogramma. Weet je, we hebben lekker aan de plas. En we hebben nog steeds de Andy Warhol tentoonstelling, de Textiles. Dat is heel bijzonder, want we kennen allemaal Andy Warhol, maar we kennen helemaal niet zijn textielontwerpen. En dat is heel, niet zo gek dat zo is, want die textielontwerpen, die waren eigenlijk nooit bekend. En die zijn allemaal bij elkaar gehaald door een verzamelaar. En die zijn nu allemaal voor het eerst in Nederland te zien.
2: Dat was een privécollectie?
1: Het is een privécollectie.
2: Oh, en die is tijdelijk bij jullie te
1: zien. En dat is heel leuk, want dat zijn ook hele zomerse ontwerpen, want Andy Warhol hield heel erg van ijsjes, van snoepgoed, van planten, van insecten. Dat zie je allemaal in zijn textielen terug.
0: En die textielen zijn 360 te bezichtigen? Of is dat op een glas, achter een glasplaat gepresenteerd?
1: Nee, die zijn allemaal, die kun je echt mooi bekijken. Die zijn allemaal opgesteld op poppen. Ja, want die stoffen die werden dan gekocht door warenhuizen.
0: Ja.
1: En daar werden vervolgens allerlei kledingstukken van gemaakt. En zo zijn ze ook opgesteld. En wij wilden dat heel graag doen, omdat wij ook heel veel textiel in de collectie hebben van Cobra kunstenaars. Onder Karel Appel, Anton Rooskens, Corneijen. En we hebben ook met het Stedelijk Museum, Textielmuseum, allemaal stukken geleend. Kunstmuseum Den Haag, Schiedam. Echt heel leuk. En dat zijn hele spannende, frisse, kleurrijke stoffen. Die zijn eigenlijk nog nooit te zien geweest ook. Dus het is een heel leuk
2: bijzonder,
1: inkijkje in wat er eigenlijk nog meer, wat deden deze kunstenaars nog meer.
2: Ja.
0: En deze tentoonstelling loopt door tot hoever in september?
1: Die loopt nog even door in september. We gaan hem waarschijnlijk verlengen, want hij loopt heel goed. En we hebben daarnaast hele leuke programma's. Bijvoorbeeld, je kunt ook zelf aan de slag in ons atelier. We hebben een pop art factory.
2: Oh,
0: speciaal voor de zomermaanden of de hele
1: tentoonstelling? Maar het is zo, onze mensen in het atelier zijn zo enthousiast dat ze een extra dag hebben ingesteld. Dus je kunt nu woensdag, vrijdag en zondag.
2: Zo.
1: En normaal is het op woensdag en zondag. En ook voor volwassenen.
0: Oké, en dan kun je op intekenen of je oriënteert je op...
1: Nee, je kunt gewoon langskomen.
0: En dan op de dagen woensdag, vrijdag, zaterdag, middag.
1: Woensdag, vrijdag en zondag.
0: Zondagmiddag.
1: Kun je in de Pop Art Factory aan de slag. Maar we hebben ook speciaal voor de zomermaanden op dinsdag en zaterdag extra rondleidingen. Dus dat is ook leuk, want dan word je op zaal meegenomen door de publieksmedewerker.
0: Ja.
1: Ja.
2: En dan kunnen mensen dus op die dagen, wat je net noemde, in de Pop Art Studio, aan de slag. En dan kunnen ze zelf gaan schilderen, tekenen.
1: Het is veel met stempelen, omdat heel veel gaat over patronen. Dus dan gaat het over herhaling. Dus je kunt je eigen patronen ontwerpen. Daar word je dan natuurlijk een beetje bij geholpen, waardoor onze leuke publieksmedewerkers. En die kun je dan vervolgens stempelen. En bijvoorbeeld op tasjes of op t-shirt. Wat je maar wil.
2: Voor alle leeftijden is dat dan? Oké. Ja. Nou, leuk hoor.
0: Ja, ontzettend creatief. En als je een keer een persoonlijk cadeau aan iemand wil geven, dan is het je eigen ontwerp.
2: Ja?
0: Wat je aan iemand voor de feestdagen die eraan staan te komen ook weer...
2: Dat duurt nog even hoor.
0: Ja, maar je moet vooruit denken natuurlijk.
2: Ja. Nou, dan kun je nu alvast een mooi cadeau...
1: Dat hoor ik al.
2: Dan kan je nu alvast een mooie cadeau maken voor de feestdagen.
0: Ja. Als mensen zich willen oriënteren op de website, waar gaan ze dan naartoe?
1: Dan naar museumcobra.nl.
0: Dat is de website. Daar staat alles qua tijden en qua mogelijkheden staat daar aangemeld.
1: Zeker.
0: Hartstikke leuk. Dankjewel voor je komst hier naar...
1: Heerlijk hier, dus ik zou zeggen...
2: Blijf nog even tijden. Gezellig.
0: Ja.
2: Oké. Okay.
0: Dankjewel Suzanne. Goeie tijd en we spreken elkaar bij het volgende evenement. Van harte welkom om een vervolg aan te geven voor het Museum Cobra.
1: Dankjewel.
2: Bye bye.

0: Funky. Het nieuws van 10:30.
1: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Volgens RTL Nieuws kunnen de schappen van Nederlandse supermarkten al snel leeg raken in noodsituaties. Bijvoorbeeld als er stroom uitvalt, maar ook bij extreem weer of cyberaanvallen. Er is dit jaar al tientallen keren ingebroken in brandweerkazernes door het hele land en vannacht was het weer raak, dit keer in Aalsmeer. Inbrekers zijn steeds uit op redgereedschap, bijvoorbeeld spullen om auto's open te knippen. Bij Russische aanvallen in de regio rond Kiev zijn vannacht in een voorstad minstens 3 mensen om het leven gekomen. In Rusland zouden vannacht opnieuw meerdere raffinaderijen geraakt zijn door Oekraïense drones. En er lopen steeds meer gemeenten vast bij de opvang van asielzoekers, meldt nu.nl. Volgens COA en provincies is meer handhaving nodig. Het weer. Het is vandaag droog en zonnig met maxima van 23 graden op de Wadden tot 28 in het zuiden bij een zwakke oostelijke wind. Morgen nog een paar graden warmer dan vandaag. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Feestelijke aftrap van Polderbruis en Dutch and Drinks brengt inwoners opnieuw samen. De alcoholvrije Polderbruis, gemaakt met ingrediënten uit de Ronde Hoep, wordt zaterdag 22 augustus feestelijk gelanceerd in het Gezellenhuis gelegen aan de Ronde Hoep Oost 29 in Oudekerk aan de Amstel. Tussen 2 en 5 uur in de middag kunnen bezoekers hun eerder gereserveerde flessen ophalen of ter plekke een fles aanschaffen. De opbrengst van de Polderbruis is bestemd voor natuurprojecten in de Ronde Hoep. Het idee voor de alcoholvrije bruisdrank ontstond tijdens het maken van de documentaire Hoop in de Hoep, waar filmmaker Pim Giel geïnspireerd raakte door de kruiden welke in dit gebied groeien. Tijdens de feestelijke lancering wordt er live muziek gemaakt door de Moonwalkers. Na een succesvolle eerdere editie wordt er op 22 augustus wederom een Dutch and Drinks georganiseerd. Vanaf 5 uur in de middag kunnen anderstaligen in het Jagershuis, gelegen aan de Amstelzijde 2 tot 4, onder het genot van een drankje en een hapje, oefenen met de Nederlandse taal. Nederlandstaligen zijn hierbij onmisbaar ter ondersteuning en op deze manier kunnen er nieuwe contacten ontstaan. Iedereen is welkom. De deelname is gratis. Consumpties zijn echter wel voor eigen rekening. Aanmelden kan via de social media van Lin aan de Amstel. Tot zover. Meer nieuws hoor je over 1:30 en lees op onze website jamfm.nl.
3: Badlaken, check. Zonnebril, check. Zwemkleding, check. Verlengsnoer.

geniet van de muziek. Always smooth and funky. Ook met het zand tussen je tenen. Iedere zaterdag tot eind augustus. Jam FM, live vanaf de plas. En vergeet je parasol niet.

En de muziek draait hier gewoon door. Vanuit het terras, Oude Kerk aan de Plas. Dit is Jam FM. 104.9, 107.2. Nee, even niet later deze zomer voor de schakeling vanuit de regio Haarlem. Maar in ieder geval digitaal all over the world. Leuk dat je hebt ingeschakeld, leuk dat je luistert. Vanuit de schaduw mogen we hopen, want wij hebben inmiddels ook hier de parasol opgezet. En de muziek aangezet van Negro Kan. Hier is het zomerse KDV.

0: De muziekklanken, de zomerse klanken hier bij Jam FM. De groep ken je misschien wel, Negro Kan. En het is het vrouwelijk stemgeluid van KDV. Als je nog eens een keer dansbaar uit je bol wil gaan.
1: Nou, ik zag jou net al behoorlijk staan te springen.
0: We zaten nog spieren weer even warm maken. Aangeschoven is niemand minder bij ons Robert-Jan Zuur van het Bos Theater. Robert-Jan, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Het Bos Theater. Bos Theater, moet ik denken aan Amstelveen. Midden in Amstelveen een fantastisch groot bos. Het Amsterdamse Bos. En in dat bos heb je een bomenpartij waar midden in die bomenpartij weer een soort amfitheater is georganiseerd. Met een podium. En daar presenteert het Bos Theater zich op.
2: Klopt. Ja? Klopt. Ja.
0: Sinds hoeveel jaar?
2: Sinds 40 jaar zijn we nu actief. Het heeft altijd wel een theaterfunctie gehad. Ja. We hebben nu 40 jaar theatervoorstellingen geprogrammeerd staan.
0: En als je het hebt over we, betekent dat een we-samenstelling in het winterseizoen en een we-samenstelling in het zomerseizoen?
2: Ja, klopt. We zijn natuurlijk een theater wat een buitentheater is. Dus waar we wel een beetje moeten hebben van goed weer. Dus ja. We zijn open vanaf begin mei tot en met eind september. En werken dus veel met ZZP'ers. En dus ook heel veel met vrijwilligers. We hebben meer dan 100 actieve vrijwilligers in ons team. En als het zomerseizoen weer voorbij is, dan doen we weer een jasje uit. En zijn we weer met een man of zes, denk ik ongeveer. Weer blijven we over, een soort vast team. Zitten we daar een beetje de winter te overbruggen. Totdat de zon weer gaat schijnen en we weer open mogen.
0: En mogen jullie zelf creatief aandragen voor als voordrachten qua theater? Of worden jullie benaderd voor mensen die graag willen voor het volgende seizoen zich aan te melden?
2: Ja, we zijn zelfs al bezig met wat we over 4 jaar willen programmeren voor de grote zomervoorstelling. We hebben ieder jaar een grote voorstelling op ons hoofdpodium. Zoals we dit jaar Spinoza hadden.
0: Ja.
2: Volgend jaar hebben we ook weer een mooie voorstelling. Mag ik nog niks over zeggen. Maar dat zijn projecten die echt al 4, 5 jaar vooruit gepland worden. En daarnaast hebben we natuurlijk heel veel concerten, kindervoorstellingen, Bosfest, theater, festival en andere mooie programmering.
0: Het is voor een heel breed publiek van 8 tot 80 even grosso modo zo
2: gezegd. Vanaf 4 zelfs. Nee, eerlijk gezegd vanaf 2. Vanaf 2. Kindervoorstellingen vanaf 2.
1: Oh, zo schattig.
0: Ja. Mensen die spontaan luisteren en denken van god, wat speelt zich er allemaal af? Hoe kom ik daar? Het is aan de kant van Amstelveen gebeuren van het Amsterdamse Bos, het entree.
2: Ja, ja.
0: En de website waar mensen zich kunnen op oriënteren wat er dan allemaal te doen is, kun je het beste omschrijven als www.bostheater.nl.
2: Ja. En vanaf volgende week, dinsdag, start Bosfest. Dat is het theaterfestival waar je vanuit het Bos Theater naar verschillende plekken in het bos gaat om voorstellingen te zien. En daar kun je kaartjes kopen op bosfest.nl.
0: Oké, dus het is ongeveer een onderdeel van het Bos Theater. Wat er extra vanaf volgende week, welke datum?
2: Vanaf volgende week dinsdag. Het is 2 weken. De eerste week is een volledig andere programmering dan de tweede week. Het is mijn favoriete onderdeel van het Bos Theater. Ga zeker even kijken op bosfest.nl.
0: NL.
1: Dus voor ieder wat wils, als ik het zo hoor.
2: Zeker weten. Er is acrobatiek, er is cabaret, er is natuurlijk toneel, er is dans, er is echt van alles wat voor ieder wat wils.
0: Nou, en je vertelde net even tussen de regels door dat jullie een podium hebben zo groot en zo ruimtelijk dat daar presentaties en producties kunnen draaien die niet in een Nederlands theater kunnen, omdat daar het plafond een probleem is. En dat hebben jullie.
2: Klopt, klopt. Ja, dus ieder jaar hebben we een grote zomervoorstelling. Die staat 6, 7, 8 weken lang speelt die bij ons. Dit jaar hadden we Spinoza.
0: Nou, okay.
2: Wat heel vervelend was dat we maar 6 weken hadden. En dat we echt tegen mensen nee hebben moeten zeggen. Omdat we uitverkocht waren. Maar dat zijn ons podium is 900 vierkante meter groot. Dus decorstukken kunnen echt enorm de lucht in gaan. Kunnen enorm breed. Dat zijn eigenlijk producties die nooit in een theater zoals Carré of de andere
0: grote theaters in Nederland. Ja,
1: nou, noem het dat jullie dat wel kunnen.
0: Ja, fantastisch.
2: Ja, je kan de lucht in natuurlijk. Ja. Tot aan de bomen en verder.
1: Ja, nee, heel uniek.
0: Oké, dankjewel voor je komst hier naar de studio. Dankjewel voor de informatie. Heel veel succes en mooi droog weer voor de komende 14 dagen aan de evenementen.
2: Ja, dankjewel.
0: En voor volgend jaar als je vrijwilligers weer zoekt voor een van die 100 voor mensen die het na een aantal jaren, want ik denk dat als je eenmaal bevangen bent door het festivalvirus.
2: Ja. Mensen gaan niet zo snel weg bij ons.
0: Nee. Maar dan zou je voor volgend jaar weer plek hebben om mensen op te leiden, mee te nemen.
2: Ja.
0: Voor een fantastische ervaring in het zomerseizoen. En voor iedereen hier uit de regio dicht bij huis.
2: Dankjewel
0: voor je komst, Robert-Jan.

0: Zaterdagmorgen Start Me Up met Simone en ondergetekende. Simone,
1: ja,
0: gaat lekker zo aan tafel met al die gasten op de vroege morgen.
1: Ja, heel gezellig toch? Lekker koffietje erbij. Ja,
0: alle lokale onderwerpen die we nog extra voor jullie georiënteerd hebben en uitgeprint mee hebben genomen. Want ja, zo werkt dat aan een zomerstafeltje. Die hoor je zo direct en die komen zeker voorbij. Natuurlijk ook met leuke muziek die we speciaal voor jullie hebben opgezocht. Terug in de tijd van een aantal jaren terug. De OJ's. En hier is Put Our Heads Together.

0: muziek van terug in de tijd. De OJ's. De Love Train kan ik een keer herinneren op een zomers-event live in Amsterdam. Op een aanleg, op een truck waar ze opklommen en daar een presentatie gaven. En het geweldige plein in Amsterdam. Hartstikke leuk. Maar dat terzijde. Het is een paar minuten voor 11 uur. We hebben nog een leuk onderwerp, Simone, over...
1: Ja, de Zaanse Schans in Zaandam. Die verandert zaterdag 15 augustus tussen 10 uur in de ochtend en 5 uur in de middag in één groot openluchtmuseum tijdens de 55e editie van de Folkloredag. En tientallen folkloristische groepen uit heel Nederland brengen de geschiedenis weer tot leven met authentieke streekdrachten, muziek, dans en oude ambachten. Verspreid over het historische terrein kunnen bezoekers de hele dag genieten van demonstraties, een ambachtsmarkt en typisch Zaanse tradities. Zo is er bijvoorbeeld de tienkoepel, de tiengieterij, dat is dus een heel oud ambacht, de kaasboerderij, de Catharinehoeve, het wevershuis, een ambacht en dat is dus ook een museum. En er is ook een pannenkoekenrestaurant, De Kraai. En ja, dat begint dus in de ochtend om 10 uur en eindigt om 5 uur. En de toegang tot het evenement is gratis. Dus mocht jij een leuk uitje willen plannen, 15 augustus, ga naar de Zaanse Schans.
0: Nog een klein stukje muziek van Tony Braxton. The Holiday Celebrate, hoe toepasselijk. Ook al is het dan maar kort tijd. Zo direct hebben we Simone weer met de...

0: overhemd.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
1: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
2: Problemen met de buren? Vragen over bouwschade? Of gaat het niet goed in de VVE? Ga dan naar voorrecht-rechtspraak.nl. Aan de hand van rechterlijke uitspraken in vergelijkbare zaken los je het samen op. Voorrecht-rechtspraak. Altijd een goede zaak.
3: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
4: Grip op compliance? Regel het slim met Peri.
5: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 11 uur.
6: Dit is Rob Krammendam met het radionieuws op Jam FM. In verband met de lage waterstand van de Rijn mogen vrachtwagens dit weekend in grote delen van Duitsland ook op zondag rijden. Meerdere deelstaten hebben het verbod daarop opgeschort omdat er nu minder schepen varen. Er is meer transport over de weg nodig om bedrijven en winkels te bevoorraden. Vakantieverkeer zal rekening moeten houden met extra verkeersdrukte. Transportbonden zijn kritisch. Duitsland komt al 100.000 chauffeurs tekort en nu krijgen ze ook nog minder rust. In Italië is een Nederlander van 35 opgepakt bij een inval in een luxe villa. Daar bleek een volledig ingericht drugslab in de achtertuin te staan. De politie hield in totaal 5 mensen aan, ook uit Italië, Colombia en Albanië. In de villa lagen pakketten cocaïne, contant geld, dure horloges en wapens. De villa blijkt gelinkt te zijn aan een bekende uit de Italiaanse onderwereld. Volgens Italiaanse kranten zitten de verdachten nu in de gevangenis en wordt het lab verder onderzocht. Volgens RTL Nieuws kunnen de schappen van Nederlandse supermarkten al snel leeg raken in noodsituaties. Bijvoorbeeld als er stroom uitvalt, maar ook bij extreem weer of cyberaanvallen. Dat komt onder meer doordat Nederlandse supermarkten kleine voorraden hebben die onder normale omstandigheden heel efficiënt precies op tijd worden aangevuld. De supermarktbranche zegt wel geleerd te hebben van onder andere de coronaperiode en de oorlog in Oekraïne. Er is dit jaar al tientallen keren ingebroken in brandweerkazernes door het hele land en vannacht was het weer raak, dit keer in Aalsmeer. Na een achtervolging door de politie uit Haarlemmermeer lieten de verdachten hun auto in Amsterdam achter en sprongen vervolgens het water in. Agenten konden ze daar oppakken. De auto is in beslag genomen en wordt onderzocht. Inbrekers zijn steeds uit op redgereedschap, bijvoorbeeld spullen om auto's open te knippen. Het weer. Het is vandaag droog en zonnig met maxima van 23 graden op de Wadden tot maximaal 28 in het zuiden bij een zwakke oostelijke wind. Morgen nog een paar graden warmer dan vandaag. Tot zover het radionieuws op Jam FM.
5: Jam Metropool Regio Nieuwsupdate.
7: Kermis in Duivendrecht en rondvaart met de Fluistervink. Van 12 tot en met 16 augustus staat Duivendrecht weer in het teken van de jaarlijkse kermis. 20 kermisexploitanten zorgen voor een gevarieerd aanbod aan attracties voor bewoners van Duivendrecht, Diemen en omstreken. Bezoekers van jong en oud kunnen zich deze dagen volop vermaken op en rond het Dorpsplein en de Telstarweg. Na zwieren en zwaaien is er volop muziek, eten en drinken en is er onder andere een meet and greet met de Toy Story figuren. Tot eind november 20.

0: your summer with the station that makes you smile. This is the Jamming Summer.
1: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulvol en altijd dichtbij. Geniet van de zon en de unieke Jam FM muziekmix. Met het volume op maximaal. Wij zijn Jam FM.
2: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
3: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag.

0: De klanken van Alexis Jordan op de zaterdagmorgen. En dit is de happiness voor de zomer van 2026. En het is zaterdagmorgen, dat betekent de hoogste tijd. Met Simone en ondergetekende. Hier vanuit de Aan de Plas, 23 graden watertemperatuur. En dat is mijn naam, Simone. We hebben nog een feestelijke verjaardagskalender.
1: Jazeker, vandaag is onder andere jarig Roger Federer.

0: een tennisser uit Zwitserland. En Roger is geboren op 8 augustus 1981 en wordt vandaag 45 jaar.
1: En iemand die 65 lentes telt is Annemieke Verdoren. Bekend als Nederlandse actrice, volgens mij uit een soort ziekenhuisserie, waarvan ik dan de naam weer even kwijt ben.
0: Medisch Centrum West misschien?
1: Ja, die bedoel ik. Oh, okay. Dankjewel.
0: Ja. En dan hebben we ook nog Nigel Mansell, een Brits oud-autocoureur. En Nigel is geboren ook vandaag 8 augustus, maar in 1953. En is nu 73 jaar geworden.
1: En als we het hebben over autocoureur, betekent dat de Formule 1 ook weer bekend wordt. En zeer populair, want de aankomende eerstvolgende race is in Zandvoort. 23 augustus, uit mijn hoofd gezegd. En als je via Heemstede richting Zandvoort gaat, staat het nu al goed aangegeven hoe je daar moet komen.
0: Nou, lekker op tijd.
1: Ja.
0: Ja, toch?
1: Ja. En dan hebben we nog Dustin Hoffman. Die is vandaag ook jarig, Amerikaans acteur. Wordt 89 lentes.
0: Is wat, hè?
1: Ja.
0: Jongen, jongen.
1: En dan hebben we aandacht voor iedereen die nog wel wat te vieren heeft. Namens Simone Meij en het hele technische team van Jam FM. Van harte gefeliciteerd. Voor alle mensen die in Italië op vakantie zijn geweest en op een fantastisch leuk plein, zomersplein, 's avonds hebben gestaan, waar wij ineens iemand een microfoon pakten en dit liedje zong, moet ik hier aan denken.

0: dat eigenlijk vorige week zaterdag bij Pieter verwacht dat hij een input zou geven van. Die kwam uit Valencia terug, als ik het goed heb onthouden. En die zo'n zomerrit, dat was vroeger in onze jeugd, was dat wat. Om daar de zomerrits te volgen, wat daar vandaan kwam. En dat hoorde je dan nog maanden daarna in Nederland. Maar deze kwam al zo vaak voorbij, dit liedje, in allerlei varianten en opzet en zo. Ik denk, nou, dat geef ik even mee op de zaterdagmorgen hier aan de Oude Kerkse Plas. Helaas geen zangtalent hier aanwezig. Die dachten van, hé, wat zij kunnen, kan ik hier ook live voor de microfoon. Maar als je je geroepen voelt, het komende uur hebben we daar nog ruimte voor. En anders misschien volgende week, want volgende week hebben we een hele leuke locatie. Hè? Het Nederlandse Lied, als je dat naar een warm aan het hart ligt, dan staan we op de kermis van Duivendrecht. En we staan eigenlijk niet op de kermis, maar we staan op het plein in Duivendrecht. Het dorpsplein, hartjecentrum, bij het dorpshuis, de horecagelegenheden en alle bedrijfsonderdelen die daar aan gevestigd zijn.
1: En dan ga jij je ook nog in een attractie begeven?
0: Ik ben niet zo van de kermisattracties.
1: Nee.
0: Ik heb het vroeger wel wat gedaan, maar budgetair heeft het op een gegeven moment niet meer gehaald om daar te voelen. Jij wel?
1: Ik ga nog wel eens in een attractie.
0: Ja. Attractie?
1: Ja.
0: De zweefmolen, de draaimolen, nee, de site, de cakewolk. De cakewolk,
1: die vond ik... Ja, die was leuk. Nee, dan ga ik meestal in de octopus.
0: Oh.
1: Ken je die?
0: Ja,
1: die
0: ken ik zeker.
1: Heel leuk.
0: Heel leuk.
1: Ja.
0: Aan de buitenkant of aan de binnenkant?
1: Nou, dat maakt me niet. Soms zit ik alleen, dus dan zit ik in de midden.
0: Oh, oké. Okay.
1: En daarna een paar oliebollen. Nou, doe ik niet daarvoor, want dan kan het wel eens anders aflopen.
0: Ja, maar die octopus draait er volgens mij altijd rechtsom.
1: Nee, en dan... ze gaan ook omhoog en weer naar beneden. En het karretje draait. Dus...
0: dat is de generatie daarna. Ik weet alleen nog dat die 2D was. Maar jij hebt de 3D.
1: De rups, ken je die
0: nog? Ja, die was helemaal leuk. De gordijn ging boven je hoofd dicht.
1: En dan,
0: dan proberen een zoom te geven, maar door dat rupsgedeelte zat je er altijd naast. Waar hebben we het over? Op de zaterdagmorgen. Start me up, Jam FM. Met muziek van niemand minder dan die heerlijke herengroep. The Bee Gees, Love You Inside Out.

0: De heerlijke muziekklanken, misschien iets te hard gegil aan de vroege zaterdagmorgen als je net wakker wordt en het gisteravond misschien iets te zwaar is geweest. Love You Inside Out. Als je onderweg bent in en om Amsterdam, hou er even rekening mee. Het kan behoorlijk links zijn als je het gaspedaal harder intrapt dan dat je nu doet. Omdat er in de week van de Euroflitsmarathon op de diverse plekken rondom Amsterdam ook geflitst wordt vanochtend. De A10 richting de Zeeburgertunnel. Als je naar de noordkant gaat, als je van de westkant Haarlem richting Amstelveen rijdt, op de A9 wordt geflitst. En als je vanuit Amersfoort richting Amsterdam op de A1 komt, daar wordt ook nog geflitst. En als je van hoge noorden via Almere de A6 deze kant op komt, ook daar wordt geflitst. Houd er dus rekening mee. Simone, hadden we nog nieuws voor andere activiteiten?
1: Nou ja, het is natuurlijk nu best wel warm. En ja, wij hebben water nodig en dieren natuurlijk ook. En ja, de egels die worden regelmatig gezien dus in de tuinen. En help ze bijvoorbeeld met het lessen van hun dorst door op een beschutte plek een schaaltje met water neer te zetten. En zet het dus niet in de felle zon.
0: Nee.
1: Want dan wordt het of warm of het is al verdampt voordat ze eraan kunnen beginnen. En zorg dus ook dat het schaaltje een lage rand heeft, dat ze er wel goed bij kunnen. En nogmaals, geef egels nooit melk, daar krijgen ze diarree van.
0: Ja.
1: En als je ruimte hebt, leg een vijvertje aan en zorg wel dat de oever van het vijvertje of van een andere waterpartij geleidelijk afloopt of desnoods een loopplankje neer. En dan kunnen de egels er makkelijker weer uitklimmen. En heb je bijvoorbeeld nog een oude waterbaan van kinderen, graaf deze in en dat werkt ook prima. Dus eindelijk water. En ja, bekijk drinkende egels op je wildcamera bijvoorbeeld. Als je dat hebt, dan kun je alles vastleggen op je wildcamera. En als je juist egels in je tuin wil, zorg dan voor zoveel mogelijk variatie in je tuin. Egels zijn namelijk insecteneters. En in een gevarieerde natuurlijke tuin leven natuurlijk ook meer insecten. En dat is goed voor de egels natuurlijk. Dus ja, zorg ook dat je het hele jaar bloeiende planten in je tuin hebt. Zodat er ook voor bijen en vlinders altijd voldoende nectar te vinden is. En kies als het even kan voor inheemse planten. En dat zijn soorten die hier van nature voorkomen en goed aangepast zijn op de omstandigheden in ons land.
0: Ja.
1: Dus een hele biologisch verhaal.
0: Wow. Ja. Nou, als wetenswaardigheid op zaterdagmorgen kan nooit misstaan.
1: Zo is dat.
0: Nog even wat andere verkeersinformatie. De N201 tussen de Fokkerweg en de Legmeerdijk aan de kant van Aalsmeer moet je opletten, want donderdag 13 augustus om 8 uur 's avonds gaat tot maar liefst maandag 17 augustus 6 uur 's ochtends de weg dicht. En ook van 20 augustus in diezelfde week dan weer na 17 augustus tot 24 augustus is de hele weg afgesloten. Nee, dat is 's avonds tussen 8 uur en 6 uur 's ochtends. Dus overdag kun je er wel doorheen de tunnel en over de N201 aan de kant van Aalsmeer. Tussen de Fokkerweg en de Legmeerdijk. Muziek van niemand minder dan Rurel. Een aparte naam, maar de muziek is wel aardig. Luister mee naar Shine.

0: hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. In verband met de lage waterstand van de Rijn mogen vrachtwagens dit weekend in grote delen van Duitsland ook op zondag rijden. Meerdere deelstaten hebben het verbod daarop opgeschort omdat er nu minder schepen varen. In Italië is een Nederlander van 35 opgepakt bij een inval in een luxe villa. Daar bleek een volledig ingericht drugslab in de achtertuin te staan. Volgens RTL Nieuws kunnen de schappen van Nederlandse supermarkten al snel leeg raken in noodsituaties. Er is dit jaar al tientallen keren ingebroken in brandweerkazernes door het hele land en vannacht was het weer raak, dit keer in Aalsmeer. Inbrekers zijn steeds uit op redgereedschap, bijvoorbeeld spullen om auto's open te knippen. Het weer, het is vandaag droog en zonnig met maxima van 23 graden op de Wadden tot maximaal 28 in het zuiden bij een zwakke oostelijke wind. Morgen nog een paar graden warmer dan vandaag. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Zomer Unlux biedt activiteiten voor jongeren. Jongerenwerk Ouder Amstel organiseert van 10 tot 12 augustus Zomer Unlux, een driedaags zomerprogramma voor jongeren uit groep 8 tot en met klas 2 van de middelbare school. Tijdens het programma staan verschillende activiteiten op het programma, waaronder een DJ-workshop, spellen en een bezoek aan de kermis. Ook is er een dag vol waterpret in het Amstelbad in Oudekerk aan de Amstel, inclusief een buikschuifbaan. De deelname kost €20. Dit bedrag is inclusief alle activiteiten, materialen, entree en lunch. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur en lees je op onze website jamfm.nl.
3: Badlaken, check. Zonnebril, check. Zwemkleding, check. Verlengsnoer. Verlengsnoer? In the summertime. Ja, want Jam FM komt deze zomer live vanaf de Oude Kerkerplas. Zie de programmamakers in het echt, de gasten, proef de sfeer en geniet van de muziek. Always smooth and funky. Ook met het zand tussen je tenen. Iedere zaterdag tot eind augustus. Jam FM, live vanaf de plas. En vergeet je parasol niet.

0: En weer dat gegil op de zaterdagmorgen. Ik hou er niet van. Zo jammer dat ze dat er dan weer doorheen doen. What Do I Do? En eigenlijk Dancing Tide was ook een van mijn favorieten van toentertijd. En nu vind ik het leuk om hem zo van tijd tot tijd aan je voor te leggen. Hier bij Jam FM, zaterdagmorgen, Start Me Up, Oude Kerk aan de Plas. Dit keer voor de laatste keer. Volgende week met Barbara staan de dames op het leuke dorpsplein van Duivendrecht. De week daarna staan wij, Simone en ik, in Hartje, Amsterdam Zuidoost. Bij, hoe heet dat winkelcentrum daar?
1: De Amsterdamse Poort.
0: De Amsterdamse Poort, ja. En daar staan we in een ondernemer. De naam daarvan hou ik je nog even spannend tegemoet. Anders wordt het zo druk in die winkel. Maar dan hebben we het helemaal qua airco, denk ik, goed voor elkaar. En dan de week daarna is het feest met Pieter Kuyt. Want dan wordt het poffertjes knallen hier op zaterdagmorgen. In Oude Kerk aan de Amstel.
1: Oh.
0: We hadden nog een activiteit, Simone.
1: Ja, het is morgen zondag 9 augustus. En als je nog geen plannen hebt, er zijn een aantal leuke zondagmarkten die je kan gaan bezoeken. Bijvoorbeeld de Swan Market. Dat is een creatieve lifestyle markt waar je bijzondere producten ontdekt voor startende ondernemers, lokale makers en kleine voetondernemers. Van handgemaakte sieraden en kunst tot vintage en duurzame mode. Het is een relaxte sfeer en er zijn foodtrucks, er is live muziek. Dus dat maakt het extra gezellig. En je kunt meer informatie vinden op swanmarket.nl. En daarnaast hebben we nog in de Eihallen, dat is de grootste vlooienmarkt van Europa. Daar is eens per maand in Amsterdam-Noord, wordt daar dus deze markt gehouden. Met maar liefst 500 kramen, ook voor vintage kleding, decoratie voor in huis en unieke vondsten, is dit dé plek om je pre-loved treasures te scoren. Een tipje, kom extra vroeg voor de beste deals en de mooiste parels. Dus het NDSM-plein nummer 1 in Amsterdam, oftewel de Eihallen. Dan hebben we nog een markt op deze reizende zondagmarkt. Vind je meer dan 60 ambachtelijke ondernemers, van voetkraampjes tot handgemaakte lifestyle items, is er van alles te vinden. En dat is in het Amstelpark in Amsterdam. En puurmarkt.nl, daar kun je ook nog even wat informatie vinden. Dus wordt een marktdag waarschijnlijk.
0: Met een paraplu mee.
1: Ja.
0: Voor de zon. Ja. Of een grote cap met een zonneklep ervoor.
1: Zoiets. Ja, maar de Eihallen is binnen. Dus het is te hopen dat het wel een beetje,
0: ideaal.
1: Een beetje te doen is daar.
0: Oude Kerk aan de Plas met Jam FM. Van harte welkom met een watertemperatuur van 23 graden. Neem in ieder geval wat zonnebrand mee en een parasol om de schaduw op te zoeken. Maar de heerlijke verkoeling van niet alleen het terras, maar ook in het water, kunnen we je aanbevelen.

0: heb je relaxte muziek, maar dit is wel erg relaxed op de zaterdagmorgen. Soul to Soul en Keep on Moving, daarom beweging in de muziek en in de presentatie. Als het gaat over een vrijwilligersorganisatie die graag mensen aanroept om een petitie te ondertekenen. Tussen Bad Hoeverdorp en Amstelveen en aan de andere kant van het water is er een veerpont. En die drijft eigenlijk op vrijwilligers en die dreigt aan het eind van dit seizoen te stoppen. Dat betekent dat er een hoop schoolgaande jeugd en mensen die creatief op zondag een stukje willen fietsen tussen Bad Hoeverdorp en de andere kant Amstelveen, dan wel Amsterdam, de veerpont zullen moeten missen. Kijk op veerpont Ome Piet en zoek dan even op Google om verder je handtekening te zetten, want er zijn er op dit moment 495 en dat is duidelijk te weinig om kracht bij te zetten, want de gemeente Bad Hoeverdorp kijkt er nu naar hoe ze dat financieel volgend jaar weer in gang kunnen zetten. De veerpont hier aan de andere kant van Oudekerk aan de Amstel, over het water bij Amstelveen en Bad Hoeverdorp. Simone, hebben we nog nieuws over de wespen, andere stekeligheden die ons zorgen baren?
1: Jazeker, er zijn heel veel meldingen over de Aziatische horenaar. En die blijven ook toenemen in Nederland. En zo werden onlangs in Alsmeer bijvoorbeeld ongeveer 50 Aziatische horenaars gevangen. En 15 beginnende nesten werden er gevonden. En volgens een vandaag verschenen persbericht van ongediertebestrijding, de bestrijdingsdienst van de velden. En die neemt het aantal meldingen elk jaar ook. Zij vinden ook de meldingen sterk toenemen. En door het warme zomerweer zorgt er ook voor dat de horenaars actiever zijn en vaker worden waargenomen. En ja, als je niet weet wat de Aziatische horenaar is, het is een grote soort wesp met een zwart borststuk en gele uiteinden aan de poten. En de wespensoort is, zoals de naam eigenlijk al zegt, afkomstig uit Azië. Maar ja, die is ook bezig aan een opmars in Europa.
0: Ja.
1: Waaronder ook Nederland.
0: Nederland.
1: Dus serieus. Het is best een...
0: Bel 112 of de website van de dierenbescherming om daar zo snel mogelijk professioneel actie op te laten ondernemen.
1: Ja, ik weet niet wat er dan gaat gebeuren met die dieren, maar ja...
0: Nou, ze liggen niet vanavond op de barbecue, dat kan ik je zeker zeggen.
1: Oh, oké, gelukkig dan maar.
0: Ja, en dan geldt het ook nog voor de rivierkreeftjes. Als je daar last van hebt, die zijn ook een gevaarlijke plaag in Nederland aan het worden. Daar kun je ook het beste de dierenbescherming voor bellen.
1: Oké.
0: Ja, daar kunnen we nog uren over praten. Ik weet het, Simone. Ik weet
1: zeker,
0: het.
1: Zeker.
0: Terug in de tijd met die mooie zomerhit van 19... Ik moet even over de tafel heen kijken wie er... De Rapper's Delight, 1989 ongeveer. Daniel?
1: 80
0: Rapper's
1: jaar,
0: Delight? Nee. Jongen, 86, 84.
2: Op 79.
0: 79.
1: 70 jaren.
0: 70.

0: Charles en I Love to Love. En dat is heerlijk. Hartje zomer. 2026, die gaat in de boeken in als beter dan 1976. Die kan ik me ook nog herinneren. Die was ook lekker, maar deze is nog mooier. Nog beter. Oh, over opkomende evenementen. We hadden het over zomerse activiteiten natuurlijk. Jouw dorps- of wijkfeest is fantastisch. Slapen in de, op de buurtcamping is ook iets heerlijks om nader kennis met elkaar te maken. Want je hebt soms zulke leuke buren bij je wonen.
1: Hou je van kamperen?
0: Nee, totaal niet.
1: Oh.
0: Maar dat komt door mijn lengte, dat ik altijd ruzie heb. Of mijn tent stokken door die lange stelte van me. Of mijn knar breken over die...
1: Oh jee.
0: En dan stort dat hele huis in elkaar.
1: Of een grotere tent dan.
0: Ja.
1: Waar je
0: ja,
1: wel helemaal ja, in past.
0: Ja, nou, dat is zo'n gewicht qua sjouwen en opslaan. Wat ik dan één week of twee dagen in het jaar gebruik. Glamping schijnt een ideale oplossing te zijn. Dan staat het allemaal... Dames! Bijna aan het eind gekomen van Start Me Up. Simone, dankjewel. Wat zijn jouw weekendescapades?
1: Nou, voor nu heb ik nog een oppashond. Daar ga ik zo mee zwemmen. Die heb ik morgen ook nog. Dus,
0: jij bent druk bezet.
1: Ja, tot en met dinsdag.
0: En we zien elkaar over 14 dagen in het winkelcentrum...
1: De Amsterdamse Poort.
0: Ja.
1: Dus ik zeg...
0: Adresnummer 888. Daar komen we, maar daar hoor je later volgende week zeker bij Barbara nog meer over. Die staat live in onze buurgemeente Duivendrecht. Heel leuk in het dorpsplein. Misschien dat daar op de fiets dan wel even heen gaan. Als ze de weersomstandigheden toelaten. En een upcoming event in Nederland. We hadden natuurlijk padel als sportieve upcoming event. En er is iets nieuws in Rotterdam. Dat heet niet Rotterdam, maar Rollerdam.
1: Oh.
0: Of je nou een wakeboard, nee, een skateboard of rollerschaatsen of inline skates. Iets wat rolt hebt. Je mag zelfs met je invalide wagen mee rollen als je maar 8 kilometer per uur haalt. Een evenement wat bij Skateland aan de zuidkant vlakbij het Feyenoordstadion in Amsterdam start. 2000 deelnemers, 14 dagen terug. Afgelopen woensdag ruim 3000 deelnemers. En dat gaat naar de, want het duurt nog maar 2 keer, het gaat naar de 5.000, 6.000.
1: Zo.
0: Ja, en het is fantastisch verzorgd met muziekwagens die tussendoor rollen waar je, nou ja, een beetje swingend mee kan rollen.
1: Rollen op de muziek.
0: Ja, en het is rustige tempo en je komt altijd weer veilig thuis in Rotterdam.
1: Nou, dat klinkt heel leuk.
0: Ja, tipje.
1: Tipje van, ja.
0: Daniel, bedankt voor de techniek. Julia en Nada, heel veel succes bij de komende 2 uur. Het heetst van de zaterdag. Heel veel succes, een mooi zomersprogramma en veel luisterplezier waar jij ook luistert. Of in de achtertuin, of op je vakantielocatie. Of warm onderweg in die auto om thuis te komen. Of misschien wat later in het seizoen, dit jaar nog op weg naar Zuid-Frankrijk, Spanje, Oostenrijk, waar ook in Europa. Goeie reis, veel luisterplezier en dank voor je aandacht. Graag wat ons betreft tot over 14 dagen.
1: Ciao, ciao.

0: is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
1: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duivenrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
2: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist.
4: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 12 uur.
5: Dit is Rob Krammendam met het radionieuws op Jam FM. In de VS heeft de Senaat vannacht een voorlopige wet aangenomen die een shutdown moet voorkomen. Dat is het moment waarop veel overheidsdiensten moeten sluiten omdat er geen geld meer is. Het gaat om een tijdelijk plan dat de overheid tot half december financiert. Nu moet het Huis van Afgevaardigden, dat zelf andere plannen had, nog akkoord gaan. Anders is de shutdown in oktober een feit. Verschillen in de plannen gaan onder meer over geld voor grensbewaking. Er worden in Nederland steeds vaker laadkabels van elektrische auto's gestolen. Volgens RTL Nieuws meldde de politie van Rotterdam vorig weekend tientallen inbraken in auto's waar kabels werden buitgemaakt. Ook worden kabels van auto's aan de laadpaal regelmatig doorgeknipt. De stekkers kunnen normaal gesproken niet losgetrokken worden. Het koper van de kabels levert de dieven waarschijnlijk maar 1 of 2 tientjes op, maar gedupeerden zijn al snel 100 euro kwijt voor een nieuw setje. Rusland zegt een fabriek van de Oekraïnse raket- en dronemaker Firepoint te hebben aangevallen. Dat bedrijf faciliteert naar schatting ruim 60% van Oekraïne's diepe aanvallen op Russisch grondgebied. Dat doen ze met de FP-1 en FP-2 drones en Flamingo kruisraketten. Rusland leverde geen bewijs voor de aanval en Oekraïne heeft hem ook niet bevestigd. President Zelensky meldt op X wel andere aanvallen waarbij meerdere burgers werden gedood en gewond raakten. In verband met de lage waterstand van de Rijn mogen vrachtwagens dit weekend in grote delen van Duitsland ook op zondag rijden. Meerdere deelstaten hebben het verbod daarop opgeschort omdat er nu minder schepen varen. Er is meer transport over de weg nodig om bedrijven en winkels te bevoorraden. Vakantieverkeer zal rekening moeten houden met extra verkeersdrukte. Transportbonden zijn kritisch. Duitsland komt al 100.000 chauffeurs tekort en nu krijgen ze ook nog minder rust. Het weer. Het is vandaag droog en zonnig met maxima van 23 graden op de Wadden tot maximaal 28 in het zuiden bij een zwakke oostelijke wind. Morgen nog een paar graden warmer dan vandaag.
4: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
6: Trillende trucks zoeken naar aardwarmte onder Amsterdam. Vanaf 17 augustus rijden speciale trucks door Amsterdam en omgeving om te onderzoeken waar aardwarmte uit de grond gehaald kan worden. De voertuigen veroorzaken korte trillingen die bewoners soms kunnen horen en voelen ook 's nachts. Wie dicht bij een meetplek woont, kan daardoor wakker worden en krijgt ongeveer 2 weken van tevoren een

0: altijd dichtbij. Geniet van de zon en de unieke Jam FM muziekmix. Met het volume op maximaal. Wij zijn Jam FM.
1: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
2: In de summertime. Deze hele zomer vliegen de DJ's.

0: hoe vonden jullie de opener net van Summer Madness? We kregen meteen al een berichtje. Welke was dat?
1: Ja,
0: dat was Summer Madness in een reggae jasje van Mato. Het is een percussionist.
1: Nou, je weet het nu, Barbara.
0: Ja, Mato, een drummer. Hij heeft erkenning gekregen voor zijn transformaties, gewone nummers in reggae dub versions.
1: Ja.
0: En volgend weekend is het ook Reggae Lake Weekend. Dat is het grootste reggae festival van Nederland. Gewoon hier in de achtertuin. Ik zag op de line-up Shaggy. Nee, ik denk niet dat de mensen voor Shaggy komen nog of wel. Nee, maar jawel. Ja, ook tuurlijk wel, jawel. Maar niet alleen voor hem. Want de Wailers, kennen we de Wailers nog?
1: Ja, tuurlijk.
0: Ik weet zeker dat als Bob Marley nog geleefd had, zou hij ook op het podium staan. Want de achtergrondzangeressen, jawel, natuurlijk wel. Oh. Ja, zijn achtergrondzangeressen staan dus op de line-up.

0: En
1: als ook vrouwen.
0: Oh, nee. Ja, precies. En al die kinderen. Nee, ja,
1: wel, precies, twee, alle kinderen.
0: Twee van zijn zoons. Ja. Ja, we gaan beginnen met de show, denk ik, hè? Ik heb een jarige artiest voor jullie. Oh, yes. Moet je natuurlijk wel afspelen. Herkennen we... Herkent iemand dit nummer? Ja, deze man werd ook toevallig op Jamaica geboren. Hij werd op 8 augustus geboren in Jamaica en op jonge leeftijd verhuisde hij naar Londen. Het is een Britse zanger en hij heeft heel veel werk verricht voor bijvoorbeeld artiesten zoals Diana Ross. Rick Ashley kennen we nog, toch? Rick Ashley.
1: Zeker.
0: Welk nummer dan?
1: Never Gonna Give You Up.
0: Oh ja, precies. Nee, ik kwam er niet meer op. Ik heb nog ooit een dansje op dat nummer gedaan op school, maar ik kom er even niet op. En de Lighthouse Family, de jarige artiest op de achtergrond, Daniel, herken jij hem?
2: Ja, dan pak ik er ook even een microfoon bij, maar ja, dan moet ik er wel overheen komen.
0: Herken je deze? De jarige artiest van vandaag. Misschien herken je dit nummer. Hij heeft samenwerkingen gehad met...
2: Met Jackie Graham.
0: Ja, Daniel weer hoor.
2: David Grant. Ja, dit is natuurlijk Jackie. Ja,
0: hij kreeg een major, mainstream bekendheid samen met Jackie Graham. Met dit nummer.
2: Could it be I'm falling in love?
0: Ja, mooi nummer, ja. Maar dit nummer is eigenlijk een cover van The Spinners.
1: Oh joh.
0: Dat zijn die gasten van...
1: Ja.
0: God, wat zongen zij ook alweer?
2: Yeah. Working my way back to you.
0: Ja, Daniel.
1: Oh,
0: en ook...
1: Working my way back to you.
0: Oh man, ik... Het is vanavond laat geworden, dus... it's a shame. It's a shame. Dat zongen ze ook. Yeah. Maar goed, we hebben het over de jarige artiest David Grant, jarig vandaag. Volgens mij is hij 70 jaar geworden. Als je in 1956 geboren bent, ja, dan heeft hij trouwens ook meegedaan aan... Masterchef.
1: Oh.
0: Maar hij heeft de tweede ronde vloog hij eruit.
1: Oh.
0: Ja, blijkbaar
2: kan hij... kon beter muziek maken als koken.
0: Daarom,
1: misschien, ja.
0: Daarom, en hij is ook coach. Hij is een vocal coach bij de Idols, geloof ik. Of pop icon in Londen. Pop icon.
1: Ah.
0: Nou, happy birthday. We gaan jullie niet langer ophouden. Jackie. Van zijn album met Jackie Graham, dacht ik. Verzamelalbum, volgende nummer. So excited.

0: eindelijk ga ik.
1: Ja, happy birthday David Grant. Hier op de achtergrond de jarige artiest. En ik heb nog eentje voor jullie.
2: Yeah.
1: Hier op de achtergrond te horen, Marcia Ambrosius, geboren 8 augustus 1977. Het is een Engelse zangeres, songwriter. Ze heeft ook liedjes geschreven voor Michael Jackson.
0: Zo?
1: Ja, en ze begon haar muzikale carrière in de 2000 in de band Flowetry. Ja, ze hebben platen geschreven, wat ik al zei, voor Michael Jackson, Butterflies en ook voor Jill Scott. En die Butterfly staat ook op Michael Jackson, een van zijn albums. Maar daarna ging deze jarige Marcia hier op de achtergrond te horen. Solo. En ze bracht het nummer Butterflies opnieuw uit op haar eigen soloalbum uit

0: Butterflies hier van de jarige artiest. En ja, dit weer geeft je van nature, denk ik, butterflies. Of komt het door iets anders? Oh, Julie, je had nog wat te melden?
1: Nou ja, nou ook een vrouwelijke zangeres, hoor. Wist je dat Erykah Badu op 13 oktober naar Nederland komt?
0: Nee, dat wist ik nog niet. Maar ik weet wel dat ze vaak onaangekondigd opeens op het podium staat
1: ergens.
0: Ik dacht,
1: dit is geweldig. Ja? Ik ga het proberen. Het is niet gelukt. Het was werkelijk waar binnen 5 minuten uitverkocht.
0: Oh, en hier op de achtergrond. Ja, Julia, maar hier op de achtergrond te horen. Deze band stond afgelopen week in de Paradiso. Ik was er niet bij achteraf.
1: Waarom niet?
0: Ja, ik vond het te warm die dag. Het was super heet. En ik dacht, oh ja, kijk, ik ga ook al richting... ik ben niet de jongste meer, dus het was best wel heet. En ik dacht, om naar zo'n tent te gaan... Mm. Ik heb voor mijn gezondheid gekozen. Maar dit soort nummers van Change... Daniel, jij was erbij een moment. Ik ga toch even die microfoon opengooien voor Daniel. Voor de mensen die net intunen. Change was in het land. Dat is de band waar... Ja, de band waar Luther Vandross is begonnen. Ooit.
2: Je moet de microfoon 3. Ja, microfoon 3 zit ik achter. Nee, dit was legendarisch. Wow. De band was supergoed. De vocalen van de zanger, ja, 70 jaar, die worden natuurlijk wat minder. Maar 3 fantastische zangeressen. Die al die areas, zeg maar album 1 en 2. De vocalen van Jocelyn Brown. Die konden ze goed nadoen. En dan het derde album. Dat was een dame die precies weer die stem had. Zo deed ze het echt goed. Ja, absoluut.
0: Ja,
2: goede gitarist. Goede drummer.
0: Maar die originele bandmember, Mauro, die Italiaan, was die er ook? Of?
2: Waarom maar een versie?
0: Ja, hij was er ook bij.
2: Ja.
0: Oh, nice.
2: Die was er ook.
0: Ja. Wauw.
2: Dus ja, ik denk dat het heel goed was als je daar was geweest. Paradiso is geaircoat, dus je zat
0: dacht er wel aan.
1: Ja, dat dacht ik ook aan.
0: Ja, maar het is wel een legendarische band. En dit is een van mijn favoriete nummers van Change.
2: En die deed hij dus ook, Hold Tight.
0: Nog een keer voor de mensen die er niet bij waren, Change, Hold Tight.

0: Weekend of aan de Wind. Met Daniel.
1: Hou dat maar vast dan.
0: Met Julia, Daniel en Me, Myself and I. Dit was de remix change. We waren afgelopen. En de zoon natuurlijk. Oh, deze. Deze ga ik na het nieuws draaien, want het is tijd voor het nieuws. Jules, wat hebben we in het nieuws?
1: Ja, wat heb ik in het nieuws? Maar even zoeken hoor. Ja, het gaat over Bosfest.
0: Oh, herkennen we deze?
1: Uiteraard. Ja, die draai je iedere week.
0: Nee, dat is niet waar, Jules.
1: Oh,
0: nee.
1: Hij lijkt erop. Oh, sorry. Oh ja.
0: Kleine teaser. Ja. Deze komt na het nieuws.
2: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. FM, online en DAB+. Jam FM, smooth and funky.
0: Ja, het
2: nieuws van half 1.
3: Dit is Rob Krabbenman met de hoofdpunten van het radio nieuws op Jam FM. In de VS heeft de Senaat vannacht een voorlopige wet aangenomen die een shutdown moet voorkomen. Dat is het moment waarop veel overheidsdiensten moeten sluiten omdat er geen geld meer is. Er worden in Nederland steeds vaker laadkabels van elektrische auto's gestolen. Volgens RTL Nieuws meldde de politie van Rotterdam vorig weekend tientallen inbraken in auto's waar kabels werden buitgemaakt. Rusland zegt een fabriek van de Oekraïnse raket- en dronemaker Firepoint te hebben aangevallen. Dat bedrijf faciliteert naar schatting ruim 60% van Oekraïne's diepe aanvallen op Russisch grondgebied. In verband met de lage waterstand van de Rijn mogen vrachtwagens dit weekend in grote delen van Duitsland ook op zondag rijden. Meerdere deelstaten hebben het verbod daarop opgeschort omdat er nu minder schepen varen. Het weer. Het is vandaag droog en zonnig met maxima van 23 graden op de Wadden tot maximaal 28 in het zuiden bij een zwakke oostelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radio nieuws op
2: Ouder Amstel nieuwsupdate.
1: 10 avonden theater tussen de bomen tijdens Bosfest. Van 11 tot en met 22 augustus verandert het Amsterdamse Bos weer in een bijzonder openluchttheater tijdens Bosfest. Bezoekers kunnen 10 avonden genieten van theater, muziek en performances op verschillende plekken in het bos. Het festival Hart bij het Bostheater is dé plek om elkaar te ontmoeten, iets te eten en te drinken en live muziek te luisteren. Door het kleinschalige karakter zijn er maar een beperkt aantal tickets beschikbaar. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
4: Badlaken, check. Zonnebril, check. Zwemkleding, check. Verlengsnoer.
5: Verlengsnoer? In the
4: summertime. Ja, want Jam FM komt deze zomer live vanaf de Oude Kerkerplas. Zie de programmamakers in het echt, de gasten, proef de sfeer en geniet van de muziek. Always smooth and funky. Ook met het zand tussen je tenen. Iedere zaterdag tot eind augustus. Jam FM, live vanaf de plas. En vergeet je parasol niet. Jam.

0: Zouden we nou nog naar een andere locatie verhuizen? Of blijven we... Want we hebben nog één weekend over. Of nog twee. Ik dacht nog één, toch?
1: Nou, je weet toch dat we volgende week op de kermis zijn?
0: Nee.
1: Microfoon 3.
0: Ja, jij bent...
1: Ja, ik ben 3.
0: Oh, 3, ja, die stond open.
1: Oh, nou, dan hoor ik me niet door die muziek heen.
0: Oké, ja.
1: Nee, volgende week staan we in Duivendrecht. Want dan is het kermis daar.
0: Oké. Okay.
1: Bij de eterij. En de week daarna staan we in Amsterdam Zuidoost. Op de Zuidoost Jazz Stage. Dat is het zandkasteel wat al daar is. Dus dan staan we daar. En 22 augustus is dat. Is er ook een concert? Of nee, is er eigenlijk een festival? Op de NNCM-werf. En daar speelt onze favoriete band Another Taste.
2: Mm.
1: Live.
2: Ja, jammer. Kan ik niet bij zijn. Erg leuk, want ik heb hem heel vaak gedraaid in mijn uur.
1: En
2: ja.
1: Het ziet er naar uit dat ze bij ons langskomen.
2: Oh nee.
1: In Zuidoost.
2: Nee, echt waar?
1: Ja.
2: Oh, dat is echt leuk.
1: Ja.
2: Sorry, ja.
1: Er wordt op dit moment wordt gekeken naar de agenda. Of dat even tussen de soundcheck en alles.
2: 22 dus.
1: 22 augustus.
2: Oké, ja. Nou, dat is super. Die heb ik heel vaak gedaan in mijn uur, hè? Another Taste, ja.
0: Oké. Okay.
2: Ja,
1: dus misschien moet je ze wel interviewen de 22e na.
2: Leuk.
0: Ik heb hier nieuwe muziek voor jullie. Hij werd uitgeroepen tot nieuw Rookie of the Year. Dat is nieuwkomer. Odile.

Ja, hij werd uitgeroepen door Billboard. Beste nieuwkomer van het jaar, Odile. En hij heeft een nieuw album uitgebracht. Dit staat op zijn nieuwe album. En de volgende heren. Dit nummer is eigenlijk in 1990 uitgebracht. Ja, hier op de achtergrond horen. Inmiddels 33 jaar oud. Poison van Bell Biv DeVoe. De heren treden nog op. Ze staan gepland in Miami. We gaan gewoon vlucht pakken, toch?

0: met Jam FM Live. En dit is van haar nieuwe single.
1: Klonk erg lekker, Nada.
0: Ja, met deze artiest, de volgende artiest van zijn Night and Day uit 1988, debuutsingle, I'll Be Sure. Hij heeft trouwens ook werk verricht voor Jodeci, geproduceerd. Hij is ook te horen op Secret Garden. En dit is I'll Be Sure in the mix.

Night and Day hier van zijn debuutsingle I'll Be Sure. En de playlist gaat zo snel, mensen. We gaan over naar een Latin-American duo. A Lighter Shade of Brown, ook van de debuutsingle uit 1990. Joel, ik zie je knikken. Je kent deze nog, toch?

Ja, deze leidde Shade of Brown van hun album Brown and Proud. En het is een Latin American duo. En in 2016 overleed groepslid Robert Ramirez in de omgeving van Las Vegas. En de familie beweert dat het aan de gevolgen van alcohol en oververhitting... Ja, dat het oorzaak mogelijk van zijn dood, vroegtijdige dood was. Dus ja, leider Shade of Brown, ik denk dat ze voorlopig geen nieuwe hits meer zullen maken.

0: UK garage house producer hier, Lonio. Hij verwierf bekendheid in begin millennium met dit nummer Summer of Love. En wat doet hij tegenwoordig? Hij heeft wat awards gewonnen in de filmindustrie. Best male actor. Misschien heb je hem ooit op het witte doek gezien. Maar hij maakt een comeback. Want hij geeft optreden op een UK Garage Festival. Mm-hmm. In zijn eigen land, UK. En het zit er bijna op voor mij. We gaan de switch doen. Ja, ik noem het de switch. Jij neemt de knop over. Ik ga nieuws lezen. Ik heb nog één
1: wat
0: nummer.
1: Wat voor nieuws heb je straks?
0: Openluchttheater.
1: Aha.
2: Yes.
0: Tot straks. What do you want, man?

Taste Your Love. Ik hoop niet dat ik in de problemen kom met deze Taste Your Love van Horace. Ja, het is time for lunch en ik hoop dat de lunch goed smaakt. We gaan over naar het nieuws, denk ik.

0: toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
1: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duivenrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
2: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
3: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken, zet alles in je agenda.
2: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
4: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
0: Moeite met zelfstandig wonen?
6: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 1 uur.
7: Dit is Rob Krammendam met het radionieuws op Jam FM. In het zuiden van Japan zitten tienduizenden mensen zonder stroom door orkaan Dolphin. Ook de Okinawa-eilanden ten zuiden van het vasteland hadden te maken met zware windstoten. Vluchten zijn daar geannuleerd en ook het openbaar vervoer ligt stil. Wegen zijn geblokkeerd door omgevallen bomen en de rivieren zijn buiten hun oevers getreden. In de regio moesten gisteren ruim 250.000 mensen evacueren. Morgen krijgen Taiwan en China met Dolphin te maken. In de VS heeft de Senaat vannacht een voorlopige wet aangenomen die een shutdown moet voorkomen. Dat is het moment waarop veel overheidsdiensten moeten sluiten omdat er geen geld meer is. Het gaat om een tijdelijk plan dat de overheid tot half december financiert. Nu moet het Huis van Afgevaardigden, dat zelf andere plannen had, nog akkoord gaan. Anders is de shutdown in oktober een feit. Verschillen in de plannen gaan onder meer over geld voor grensbewaking. Er worden in Nederland steeds vaker laadkabels van elektrische auto's gestolen. Volgens RTL Nieuws meldde de politie van Rotterdam vorig weekend tientallen inbraken in auto's waar kabels werden buitgemaakt. Ook worden kabels van auto's aan de laadpaal regelmatig doorgeknipt. De stekkers kunnen normaal gesproken niet losgetrokken worden. Het koper van de kabels levert de dieven waarschijnlijk maar 1 of 2 tientjes op, maar gedupeerden zijn al snel 100 euro kwijt voor een nieuw setje. En in Amsterdam is gisteren een buitenlandse auto aan de kant gezet die met 146 km per uur door de binnenstad scheurde. De politie houdt deze week in heel Europa extra snelheidscontroles vanwege een grootschalige flitsmarathon. Bij een van die controles werd deze automobilist betrapt. Die is voorlopig zowel zijn rijbewijs als zijn auto kwijt. Volgens de politie vroeg hij nog of het niet bij een waarschuwing kon blijven. Die krijgt hij nu van de officier van justitie. Het weer. Het is vandaag droog en zonnig met maxima van 23 graden op de Wadden tot maximaal 28 in het zuiden bij een zwakke oostelijke wind. Morgen nog een paar graden warmer dan vandaag.
6: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
0: Dierenartsen waarschuwen hondenbezitters voor gevaarlijke grasaar.
6: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
8: Cinetrees Forest Festival. Cinetrees Forest Festival is terug. 3 filmavonden onder de sterren in het Amsterdamse Bostheater. Zaterdag 8 augustus is een bijzondere film te zien, ingeleid met live muziek en sprekers die aansluiten bij het thema van de film. Voor meer info kijk op cinetreesforestfestival.nl. Tot zover meer nieuws over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
0: Dankjewel Nada.
8: Oeh, ik vind hem...

0: summer with the station that makes you smile.
1: Wij zijn Jam FM.
0: This is the jamming summer.
2: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulvol en altijd dichtbij. Geniet van de zon en de unieke Jam FM muziekmix. Met het volume op maximaal. Wij zijn Jam FM.
3: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
4: Deze hele zomer vliegen de DJ's

0: Ja, dat hoorde je hier. Welkom aan de plas vandaag in het zonnetje. We zijn hier live aanwezig. Je hoorde Funkadelic, Not Just Knee Deep. Ja, je hoort natuurlijk onder andere George Clinton.
1: 85 jaar inmiddels.
0: Ja, maar geweldig tot. Uit 79 dit, Bootsy Collins op drums. 15 minuten en 21 seconden duurde deze.
1: En hij toert nog steeds, hè, Joel. Hij
0: ja,
1: staat
0: bizar,
1: gewoon,
0: toch?
1: Ja, een of ander ja, jazz on ja. the beach gepland in Los Angeles op augustus. Staat hier weer op het podium.
0: Ja, het is wel echt geweldig dat dit waren de funkeniers, of hoe noem je dat? De pioniers inderdaad van funk. 79, moet je nagaan. We zitten in 2026 ja, en je draait het nummer.
1: 85 jaar is hij, ja.
0: Het is gewoon zo ontzettend ja, actueel. En ik hoorde ook, ik zei net, ja, het was gewoon even zo'n sprongetje van in de lucht van wat hoor ik nu? Ik hoor gewoon Prince. Ook natuurlijk een hele grote inspiratiebron voor Prince. Ook niet meer onder ons. Of ik zeg ook. Maar die is dus niet meer onder ons, Prince. Maar ja, die heeft natuurlijk heel veel afgekeken, om het zo maar te zeggen, van deze grootheden.
1: Inspiratie heet
0: inspiratie. Ja, ik zeg het misschien niet zo netjes. Maar lekkere platen ook dit uur. Het viel me op dat ik heel vaak in de '80s terechtkwam. Mm-hmm. Volgens mij eentje, dan mag die niet zingen hoor. Eentje inderdaad uit 2025 even uit mijn hoofd. Maar heerlijke platen er klaarstaan. De volgende ook uit 82.
2: Time for lunch. Iedere zaterdag van 12 tot 2. Met Nada en

0: Ja, misschien hoorde je het al. Tanaka, Chill Me Out, Japanse gitarist. En het mooie van deze is deze is dus geproduceerd door, ja, Narada Michael Walden.
1: Daarom is het goed.
0: En dat hoorde je gewoon al een beetje, hè?
1: Ja, ik niet, maar achteraf wel, denk ik. Niet in eerste instantie. Maar het is wel een pareltje, vind ik. Gevonden parel uit de jaren 80.
0: Ja, toch? Uit, even kijken, precies zijn 82 inderdaad. En Sheila E. deed ook mee. Maar goed, zo te horen is Malibu Summer niet goed gegaan. Wij gaan naar Tom Brown. En dat is met het nummer Thigh High.

0: Tom Brown. Sky High. En ik vond deze wel lekker, want ik hoorde hem gewoon zelfs op Jam FM. En ik dacht, deze neem ik mee voor zaterdagmiddag. Grip Your Hips and Move. Ja, ingezongen door Tony. Ja, precies. Tony Smith. Dankjewel. En inderdaad, kwam ook in de hitlijsten terecht. Vanwege een sample die gebruikt is door Coolio. Misschien heb je dat wel gehoord, Nada. Hoorde je een sampletje? De sample-editie, weet je nog, in de studio? Ja, willen we daar nog aan terugdenken?
1: Ja, gelukkig weten mensen niet wat zich achter het scherm...
0: Nee, maar we did it.
1: Ja, ja.
0: Dat is het leukst.
1: Gaan we nog een remix-editie doen?
0: Nou, dat gaf je net aan. Vind ik eigenlijk wel heel erg leuk om dat te doen. Ja.
1: Soms ben je gewoon een oude nummer een beetje...
0: Nou ja, het weet je, daar hadden we het net even over met Daniel. Het moet wel gelukt zijn.
1: Ja, klopt.
0: Dat is wel heel belangrijk. Dat het goed gelukt is. Want heel veel is niet zo heel rommel in de remix.
1: Zoals Daniel dat zei.
0: En dan hebben we liever het origineel. Maar goed, heel veel origineel dit uur. Heel veel originele nummers dit uur. Ja, en dat vinden wij gewoon leuk bij Jam FM. Logisch. Heel veel uit de jaren 80 dit uur. Ik zei net al even, 2025 enige die ik heb meegenomen in de muziek. Dus volgende komt ook weer uit 79 even uit mijn hoofd. Nog niet eens 80. Maar ik zou zeggen, Just a Touch of Love.

0: Just a Touch of Love van Slave uit 79. Ik zei het net al. Ja, Jam FM, dan komt het uit de jaren 80 en zelfs uit de 70er jaren. Maar wat zeiden we al net? Steve Arrington, zang, baslijn, geweldig.
1: Maar leeft hij nog, vroeg ik me af.
0: Ja, weet ik eigenlijk dus niet. Geen idee. Ik weet wel dat het gesampled is ook.
1: Ja, door Keith Sweat.
0: Van Keith Sweat.
1: Ja.
0: Dat is wel een bekende voor jou, toch?
1: Keith Sweat laat ons zweten.
0: Zweten. Nee, maar goed, Keith Sweat, dus bekende. Hij bracht deze sample dus uit in 96. Just a Touch. Dus ja, ik weet eigenlijk niet. Ben ik wel heel benieuwd naar die versie van Keith Sweat. Inderdaad. Maar ik zei het net al, wij hebben dus 70-jarige, 80-jarige, maar ook 2025, vorig jaar, uitgebracht Another. En wij draaien deze steeds vaker. Ik moet zeggen, vorig jaar startte ik ongeveer met Another. En ja, mateloos populair, een duo uit Amsterdam. Meteen ook merchandise, alles, art, de hele shebang. En we gaan luisteren naar...
2: Oh, ik wil nog wel zeggen, microfoon 3. Kijk, Steve Arrington zat erin en op de bas, ik heb het even opgezocht, van Mark Adams.
1: Oh, en, leeft hij nog? Maar, dat vroeg ik me af. De leadzanger, toch?
2: Nou, is de leadnaar jong, dat weet ik niet of hij nog leeft. Dat is de zangeres. En Mark Hicks, die hoor je zingen.
0: Ja.
2: Maar ook Danny Webster hoor je zingen.
0: Oh.
2: En Steve Washington zat ook op de zang. Dus het is een beetje moeilijk te halen wie echt de zanger was. Maar ik denk dat Kurt Jones, dat de leadzanger is.
0: Oké, een beetje de Brand New Heavies verhaal. Wie zong er ook alweer?
2: Ja, precies.
1: Hoe is het?
0: Ja, precies. Dat heb ik bij de Brand New Heavies ook altijd. Welke zangeres was het?
2: Ja, het is gewoon album afhankelijk bij de Brand New Heavies.
0: Precies.
2: En, dat is eigenlijk wel bij de meeste groepen zo, dat die zangeressen, die wisselen nogal.
0: Ja.
2: En weet je ook wat de reden is waarom het vaak wisselt?
0: Nee, vertel eens.
2: Nou, het gaat altijd mis in groepjes als er een dame en een heer zijn en die krijgen dan een relatie en dat gaat uit en dat komt de volgende. Meestal gaat het om...
0: No Doubt ook, geloof ik, hè? Oh.
1: Is
0: no
1: dat
0: die zangeres?
1: Ik dacht dat ze gewoon een solo carrière achterna gingen.
2: Soms ook een solo carrière, maar ik ken ook een aantal Nederlandse groepen.
1: Ja, daarom moet je niet...
2: iedere keer...
0: niet kloppen de naam noemen, Daniel.
2: De naam gaan we niet noemen. Nee, lijkt me niet handig. Want wij weten misschien heb jij het inside verhaal goed, maar...
0: Nee.
2: Weet je, dan krijgt de zangeres weer een relatie, omdat er toch wel een overijverige muzikant in zit, die de dames hoeveel maken. En dat ging natuurlijk niet goed.
1: Nee, niet voor niks, niet rotzooien met je collega's.
2: Niet rotzooien met de collega's.
0: Never. Daar gaan we op.
1: Keep it professional.
2: Ja. Ik kom ineens terecht op het nieuws wat ik gisteren zag.
1: Oh, wat dan?
2: Een groepsapp bij het NPO. Dat iemand daar een dickpic heeft gestuurd. Dat is...
1: We hebben hier minderjarig of niet? Nee. Horen dicht.
2: Dit laatste heb ik natuurlijk nog nooit begrepen. Dat mensen dat doen via WhatsApp.
0: Bijzonder, ja.
2: Maar hij heeft dus als leider van NPO 3 en Campus en nog wat van die zenders daar. Menno de Boer. Hij is met naam en toename overal in de media geweest gisteren. Die is ontslagen of
0: non-actief
2: gezet.
1: Omdat verdenking?
2: Hij heeft gewoon picture heeft hij in de groepsapp van de NPO gezet.
1: Ongelooflijk. Ja. Ik denk dat hij verkeerd is verzonden.
0: We dwalen af, denk ik. Jongens, ik ga hem even afkappen.
2: Ja, terug naar de muziek.
0: We gaan naar vorig jaar, dus Another Music. Featuring Wayne Snow.

0: en Funky. Het nieuws van 2:30.
1: Dit is Rob Grammendam met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. In het zuiden van Japan zitten tienduizenden mensen zonder stroom door orkaan Dolphin. Ook de Okinawa-eilanden ten zuiden van het vasteland hadden te maken met zware windstoten. In de VS heeft de Senaat vannacht een voorlopige wet aangenomen die een shutdown moet voorkomen. Dat is het moment waarop veel overheidsdiensten moeten sluiten omdat er geen geld meer is. Er worden in Nederland steeds vaker laadkabels van elektrische auto's gestolen. Volgens RTL Nieuws meldde de politie van Rotterdam vorig weekend tientallen inbraken in auto's waar kabels werden buitgemaakt. En in Amsterdam is gisteren een buitenlandse auto aan de kant gezet die met 146 km per uur door de binnenstad scheurde. Het weer, het is vandaag droog en zonnig met maxima van 23 graden op de Wadden tot maximaal 28 in het zuiden bij een zwakke oostelijke wind. Morgen nog een paar graden warmer dan vandaag. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Bosvest keert terug naar het Amsterdamse Bos met 10 avonden theater. Het Amsterdamse Bos vormt van 11 tot en met 22 augustus opnieuw het decor van Bosvest. Tijdens de derde editie van het kleinschalige theaterfestival kunnen bezoekers 10 avonden lang genieten van voorstellingen op bijzondere locaties midden in het bos. Bosvest wordt georganiseerd met steun van onder meer de gemeente Amsterdam en Amstelveen, het Fonds Podiumkunsten, Stichting Boslab en het Amsterdamse Bostheater. De complete programmering en ticketinformatie zijn te vinden op de website van het Bostheater. Tot zover meer nieuws over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Dankjewel Nada!
4: Badlaken, check. Zonnebril, check. Zwemkleding, check. Verlengsnoer.
5: Verlengsnoer? In the
4: summertime. Ja, want Jam FM komt deze zomer live vanaf de Oude Kerkerplas. Zie de programmamakers in het echt, de gasten, proef de sfeer en geniet van de muziek. Always smooth and funky. Ook met het zand tussen je tenen. Iedere zaterdag tot eind augustus. Jam FM, live vanaf de plas. En vergeet je parasol niet. Jam.

0: Dolores Hall, Born to be Free uit 79. Nou, dat was brei verrast.
1: Ja.
0: Die had al zoiets van, wat is dit? Ja, is dit wel heel jong? Nee, dit is een hele oude plaat.
1: Wel oud inderdaad, maar zij begon in Broadway, hè, debuut.
0: Ik heb geen idee waar ze begon, maar ik had wel zoiets van, ja, voor die tijd. Het is bijna ook, weet je wel, zo universeel, zo'n plaat. En weet je wie je op achtergrond zang hoorde?
1: Ja, ik hoorde het meteen.
0: Jij hoort het al. Luther Vandross. Ja, die moest natuurlijk los, hè. Die moest solo. Maar die heeft natuurlijk heel veel achtergrondzang verzorgd bij heel veel artiesten. En op een gegeven moment moest hij gewoon voor zichzelf gaan. Dat was overduidelijk. Ik heb een plaat klaarstaan, de volgende. En daar ben jij dus niet
1: weer
0: heen geweest.
1: Oudje. Oh, Change.
0: Oh, wat erg, hè, dat ik die nu ga
1: Dit
0: draaien.
1: Dit is al de tweede keer dat ik Change mis, hè.
0: Ja.
1: Ze waren in het voorprogramma van Shalimar. Toen was ik even naar de supermarkt. Ja. Ik dacht, ik ga nog even wat
0: en
1: halen.
0: En nu waren ze vorige week er. En ik denk, nou, Nada, die is daar gewoon.
1: Dat was wel de bedoeling, maar het was zo heet. Het was echt hittegolf.
0: Maar dat was airco, hè, in de venue.
1: Ja, maar ik dacht, ik moest er naartoe fietsen.
0: Ja.
1: Ik had al iets opgelopen.
0: Zonnesteek.
1: Zonnesteek, mensen. Ja. Ik dacht, als ik nou in de avond ook nog eens daar met een rood hoofd ga zitten.
0: Ja, dat is wel heftig.
1: Ik moest even voor mijn gezondheid gaan.
0: Ja, ik snap het. Maar goed, ik heb Change. Het is een extended version van Miracles.

0: Change hoorde je Miracles. En de extended version moet ik zeggen. En zij waren vorige week gewoon in Nederland. De Italiaans-Amerikaanse formatie. Uit 81 dit nummer. En ja,
1: was
0: ik hoorde...
1: er toen met dit nummer? Luther?
0: Ja, het lijkt er ook weer op. Hè? Ja, het is bizar dat dat... het is alsof het uit die tijd allemaal goede stemmen kwamen.
1: We hebben wat recensies over de avond. Want ze traden op Paradiso afgelopen week, Change. En ja... Bepaalde recensies waren wel heel streng, hoor. Toch? Gemixte recensies. De een vond het
0: gewoon
1: nostalgie.
0: Ja, de een was echt gierend enthousiast. En de ander zei van, nou, dit was helemaal niet goed. Ja, maar en dan denk ik, ja...
1: Het zijn ook wat oudere mensen.
0: A trip through memory lane.
1: Ja.
0: Het is nostalgie waarvoor je gaat. En,
1: waarom zo streng?
0: Precies, dat heb ik ook wel een beetje. Ik snap het ook wel. En maar ik vond het wel lekker om me mee te nemen. Mm-hmm. Juist vanwege dus hun tripje. Naar Nederland, Amsterdam, Paradiso. Nou, een betere venue kun je trouwens niet hebben. Paradiso is echt wel een mooie... Het is misschien een waanzinnige muziektempo.
1: Misschien is het wel een van de laatste keren.
0: Kan ook, ja.
1: Was net als met Cool in the Gang. Ik heb ze toen 2018 live gezien. Nog in de originele samenstelling.
0: Ja, en bijzonder.
1: Tof. Elk jaar overleed er wel iemand. Nu is er alleen nog JT Taylor over. Ja. Dus waardeer het, zou ik zeggen.
0: Ja. Zeker. Wij gaan door naar de volgende plaat. Fat Larry's Band. Here Comes the Sun. En dat is wel heel erg toepasselijk.

0: Ja, wie hoorde je? De Fat Larry's Band. Wij zijn nog steeds hier aan de plas. Welkom als je nu intuned. Here comes the sun. En het is hier ook lekker zonnig. Mensen, kom je heerlijk naartoe. Je kunt lekker hapje eten, drinken.
1: Maar waar is hier? Openluchtje. Openlucht aan de plas, toch? Aan de wind, of in de wind. Heet het
0: aan
1: nog?
0: De wind.
1: Aan de wind,
0: ja.
1: En aan
0: ja.
1: De plas. Oudekerkerplas.
0: Dit is goed voor toeven hier. En ja, blijf nog even lekker hangen. We hebben nog een aantal lekkere platen hier klaarstaan. En ja, ik zou zeggen, het is echt een heerlijke plek om te gaan zitten. Hele mooie grasweides. Helaas inderdaad wel een klein beetje droog.
1: Dit is de laatste keer dat we hier staan. Tenminste van dit jaar dan, hè? Volgend weekend staan we openlucht Duivendrecht, plein. En dat weekend erop jazz, zo café.
0: Soul jazz. Ja.
1: Café. En dat weekend daarop poffertjeskraam.
0: Dus dat
1: een mooie afsluiter.
0: Leuk. Ja, heel leuk dat we live op locatie zijn. Jam FM. Stay tuned. Kom naar de locaties. Altijd leuk. Ik heb een volgende plaat klaarstaan. Wij gaan naar Incognito. En dat is samen met Joy Rose uit 2025. Vorig jaar.

0: Incognito hoorde je. Ene laatste nummer, we zijn al bijna erdoor. Tweede nummer, Time for Lunch, hier live aan de plas. Joy Rose hoorde je op de zangpartijen. It's about time. Ja, time inderdaad, Time for Lunch. We gaan ermee ophouden als in deze zomereditie hier. We gaan wel door naar andere live locaties. En join us there, zou ik zeggen. Of ja, zet je radio aan. We gaan inderdaad onder andere naar de Poffertjeskraam Zuidoost in Amsterdam.
1: Volgende week staan we
0: in Duivendrecht.
1: Mocht je ons live willen zien, Duivendrechtplein, Dorpsplein. Volgend weekend Jam FM live.
0: Ja, superleuk. Veel zin in. En ontzettend leuk om live zo op een locatie om te zien dat allemaal lukt. En af en toe ook niet, maar hey, dat blijft mensenwerk. Ik heb nog één nummer klaarstaan hier. World, wat zeg ik? Nee, I Feel For You, Pop Sinclair. En wat is dat? Dat luidde eigenlijk dat iconische French House geluid in 2000. Ja, dit komt uit 2000 inderdaad. Betekende ongeveer de internationale doorbraak voor deze Franse DJ Bob Sinclair. Ze noemen het ook wel de French Touch Sound. Wereldwijd op de kaart te zetten. Ik zou zeggen, we starten hem in.
1: Tot volgende.

0: toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
1: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duivenrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
2: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers uitpakten. Marketing tools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Problemen met de buren? Vragen over bouwschade? Of gaat het niet goed in de VVE? Ga dan naar voorrecht-rechtspraak.nl. Aan de hand van rechterlijke uitspraken in vergelijkbare zaken los je het samen op. Voorrecht-rechtspraak. Altijd een goede zaak.
5: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
6: Partytenten van topkwaliteit voor een betaalbare prijs. Partytentendiscounter.nl.
7: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 2 uur.
8: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op Jam FM. In Den Haag zijn tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion de Utrechtse baan bij de A12 opgelopen. De groep ging rond het middaguur de weg op en zette die af met lint. Ze hebben spandoeken mee met teksten tegen fossiele subsidies. Het protest was niet aangekondigd. De politie sloot de weg af. Het autoverkeer kan nu de Hofstad niet meer uit. De activisten zeggen dat de actie een reactie is op de droogte en bosbranden en kondigt voor september een grotere blokkade aan. Op de wegen van en naar de Europese vakantielanden staan vandaag weer lange files. Bij de Gotthardtunnel richting Zwitserland was de wachttijd rond de middag 2 uur. En zoveel extra tijd kost het in Frankrijk ook op de A7 richting het zuiden. Tussen Bordeaux en de Spaanse grens kwam er in beide richtingen bijna een uur bij. Ook in Italië en Oostenrijk is het druk met vertragingen tot ruim 2,5 uur. Volgens de ANWB zou de piek nu zo'n beetje achter de rug moeten zijn. In het zuiden van Japan zitten tienduizenden mensen zonder stroom door orkaan Dolphin. Ook de Okinawa-eilanden ten zuiden van het vasteland hadden te maken met zware windstoten. Vluchten zijn daar geannuleerd en ook het openbaar vervoer ligt stil. Wegen zijn geblokkeerd door omgevallen bomen en rivieren zijn buiten hun oevers getreden. In de regio moesten gisteren ruim 250.000 mensen evacueren. Morgen krijgen Taiwan en China met Dolphin te maken. En vanmorgen is in Bulgarije een drone ontploft in de buurt van een gaspijpleiding. Die leiding verbindt Turkije met Oekraïne. Volgens premier Radev zagen de Bulgaarse en Roemeense autoriteiten het toestel niet aankomen. Er is geen melding van schade of gewonden. De grenspolitie en defensie onderzoeken waar de drone vandaan kwam. Bulgarije heeft de bewaking in het gebied nu opgevoerd. Het land is lid van de EU en van de NAVO. Het weer. Het is vandaag droog en zonnig met maxima van 23 graden op de Wadden tot maximaal 28 in het zuiden bij een zwakke oostelijke wind. Morgen nog een paar graden warmer dan vandaag.
7: Jam, Metropool Regio nieuwsupdate.
9: Brandweer redt bewoners uit brandende flat in Amstelveen. En trillende trucks zoeken naar aardwarmte onder Amsterdam. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. In de Missouri-flat in Amstelveen is vrijdagochtend een grote brand uitgebroken, waarbij veel rook vrijkwam. De brandweer haalde bewoners uit het gebouw en bracht hen in veiligheid. De bewoners worden voorlopig opgevangen in wijkcentrum De Bolder en wachten daar op nieuws over wanneer ze terug naar huis kunnen. Volgens bewoner Erik Delahaye begon de brand mogelijk in een meterkast op de 5e verdieping. Vanaf 17 augustus rijden speciale trucks door Amsterdam en omgeving om te onderzoeken waar aardwarmte uit de grond kan worden gehaald. De voertuigen veroorzaken korte trillingen die bewoners soms kunnen horen en voelen, ook 's nachts. Wie dicht bij een meetplek woont, kan daardoor wakker worden en krijgt ongeveer 2 weken van tevoren een brief. Het onderzoek loopt over zo'n 160 kilometer en duurt naar verwachting tot december. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl. Jam your summer with the station that makes you smile.
10: Wij zijn Jam FM.
9: This is the jamming summer.
11: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulvol en altijd dichtbij. Geniet van de zon en de unieke Jam FM muziekmix. Met het volume op maximaal. Wij zijn Jam FM.
0: Het is toch zo leuk om te zien als we de studio uit mogen.
12: In the
1: deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere 10 uur ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duivenrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
9: Tune in at the beach, Jam FM.

0: At the Beach, Jam FM. Met Richard Koning, Marina de Beurs en René Tepas.
1: Van harte welkom. We zijn weer hier voor de laatste keer hier aan Oude Kerkenplas bij Strandpaviljoen aan de Plas. Is dit Tune In at the Beach? En mijn naam is René Tepas.
2: En mijn naam is Richard Koning. Welkom voor een zonnig strandpaviljoen aan de plas. En ja, ik zag ze net binnen. We krijgen zo meteen speciale gasten. Want ik zag een bruidspaar. Vandaag getrouwd. Helemaal in ornaat. Met bruidsjurk en bruidspak aan. En die hebben gezegd dat ze zo meteen nog even langskomen in de uitzending.
1: Dat is altijd leuk en live.
2: Ja, we gaan even testen hoeveel ze van elkaar weten.
1: En ze is er ook weer.
3: Ja, Marina de Beurs. Ik ben er weer.
1: Heel
3: goedemiddag allemaal.
2: Hey, wat hebben wij dit uur zoal in de aanbieding? Nou ja, we gaan straks praten over Show de Boel. Ja. En dat is, gaan we praten met Martin. En Martin is lid van Show de Boel Vereniging, de Bulderbaan in Amstelveen.
1: En na drieën dan schuift Alexandra aan. Ze is van de Hockeyclub Amsterdam.
2: Het heel sportief dus vandaag.
1: En we hebben ook nog iemand van het Oud Gemaal die langs
2: komt. Leuk.
0: Tune In, Headliner.
2: Maar we beginnen natuurlijk, zoals we elke uitzending doen, met een kleine greep uit de belangrijkste gebeurtenissen uit de regio van de afgelopen week. De brandweerkazerne in Duivendrecht was afgelopen week wederom het doelwit van poging tot inbraak. De schade aan de kazerne werd in de nacht van dinsdag op woensdag ontdekt en de politie ter plaatse zag dat er een ruit van de garagedeur was vernield. Vermoedelijk om toegang te krijgen tot de kazerne. Er werd niemand aangetroffen en er was gelukkig ook niets gestolen. Na aanleiding van het incident neemt de brandweer wel extra beveiligingsmaatregelen, zoals extra camera's.
1: Toch wel, hè?
2: Ja, absoluut.
3: Nou, en dan hoop ik dat ze toch gepakt gaan worden.
2: Ik ook.
3: Hier, want,
2: pak ze.
3: Dit duurt te lang. En helaas nog meer vervelend nieuws.
2: Ah, nee.
3: Ja, want vorige week vond er op het station van Duivendrecht een schietpartij plaats. Het incident vond plaats op perron 5 van het station rond 14:15. Wat er zich precies heeft afgespeeld is nog onderwerp van onderzoek. Volgens de politie staat wel vast dat er

0: daadwerkelijk is geschoten. Gelukkig vielen hierbij geen gewonden, maar helaas ontbreekt van de dader nog ieder spoor.
1: Pak ze, ook de hem.
0: Ja, ik hoop dat ze toch nog met camerabeelden misschien nog wat kunnen achterhalen.
1: Dat zijn boeven.
2: Op het moment van, zo kan communicatie dus ook.
1: Marina, toch een heel verhaal.
2: Oh, jij hebt toch een verhaal? Ja, ik ga door met volgend nieuwsbericht.
0: Ga maar door.
1: Als het zo moet.
2: Ja, onder het mond van zo kan communicatie dus ook, heeft Eetcafé Chakas.
1: Of het is al Chakas!
2: Chakas! In Ouderkerk aan Amstel via een nieuwsbrief de bewoners van het dorp geïnformeerd. Over lopende bezwaarprocedure rondom de verleenhorecavergunning van het onlangs geopende horecabedrijf. Volgens de leidinggevende van het Eetcafé zijn er bezwaren ingediend door enkele bewoners van de appartementen boven het Eetcafé. En deze bezwaren gingen onder meer over geluidsoverlast en verkeersdrukte. De eigenaar van het Eetcafé heeft ook benadrukt dat ze alles aan doen om iedere vorm van overlast te beperken. Op maandag 18 augustus om 18:30 s'avonds vindt in het gemeentehuis de hoorzitting plaats, waarin bezwaren kunnen worden toegelicht. Overigens wil het team van Eetcafé Chakas wel benadrukken dat ze een heel veel positieve berichten hebben gekregen na de opening van het Eetcafé.
1: Dat is toch ook wel belangrijk, toch?
2: Positiviteit moeten we erin houden, absoluut, vind ik, hoor. Ja. En daarnaast hebben zij nu ook een online petitie geopend om steun te verzamelen voor het voortbestaan van het Eetcafé. En dat is gelegen aan de Sluisplein in Ouderkerk.
1: Bij die supermarkt zit dat.
2: Ja. Oh ja, ja. En je kan dan kijken op www.eetcafechakas.petities.nl voor meer informatie, mocht je dat eigenlijk van harte gaan ontdekken.
3: Attentie, attentie. Tune in, Headliner.
1: Tiroler muziek. Helemaal was in de zomersfeer.
2: Ja, dat doen we vanwege iets. De stelling van de week, hè?
1: Ja, absoluut. En we hebben deze week weer een stelling. En voorafgaand aan een belangrijke gebeurtenis. Want wat is nou het geval? De Italiaanse havenautoriteit samen met de gemeentelijke politie heeft afgelopen week op een terras bij Napels tientallen op strandstoelen achtergelaten handdoeken weggehaald. Ook lichtbedden en parasols hebben ze verwijderd, die er s'nachts zijn neergelegd om een plek, ja, weet je kent het wel, even neerleggen, je bed ingaan en pas uren later eruit komen, maar je hebt die plek wel vast gereserveerd.
2: kijk, dat bedoel ik.
1: En zo 40 voorwerpen die s'avonds waren achtergelaten met de bedoeling om voor de volgende ochtend een plekje te bemachtigen, zijn meegenomen naar een gemeentelijk depot. Het ging om, naast parasols en lichtstoelen, ook om kleine tafels en andere voorwerpen waar je op kunt zitten. Het geeft volgens de politie niet alleen maar troep, maar ook grote irritatie bij andere bezoekers. Daarom de stelling, en ik hoor al iemand gillen, die is de handdoek kwijt. Wat is nou je grootste ergernis op vakantie? We beginnen even met jullie en daarna gaan we door met mensen om ons heen.
2: Ja,
1: vast wel een ergernis. Marina, jij... doe nu René, want we hebben jou altijd als eerste. Wat is jouw grootste vakantie?
2: Als ik ergens een vakantiebestemming ben, dat ik niet kan poepen of plassen.
1: Oh, ja.
2: Dat er geen goede toiletvoorzieningen zijn. Zeker als je op camping of zo gaat, dan heb ik wel eens vroeg gemeld meegemaakt.
4: Mag je met je rolletje onder je oksel naar de
1: wc? En dan zie je allemaal, hij gaat poepen.
4: Want voor nummer 1 hebben heren hebben niks nodig.
1: Nee.
2: Oh ja, dat is natuurlijk ook zo, ja.
4: Dus een rondslingeren.
1: En jij, Marina, wat is jouw grootste ergernis?
4: Wat mijn grootste ergernis is dat ik niet alles mee kan krijgen wat ik mee wil nemen.
1: Ja.
4: Dat de auto te klein is, of de koffer te klein.
1: Oh, kortom, René, of je van grote auto
4: altijd
1: wil
4: te veel mee.
2: En jij, Richard?
1: Nou ja, ik vind die ergernis van het handdoekjes neerleggen vind ik al heel irritant. Want het komt een beetje egoïstisch over van, weet je, ik leg het neer en ik ga uren mijn bed in en kom daarna terug. Maar wat ik ook heel vervelend vind is het buitenland, zo luidruchtige gasten, maar ook bij All You Can Eat restaurants, mensen die dan heel veel op hun bord scheppen, waardoor een ander minder heeft. En dan zijn ze klaar en ligt 2/3 van het eten ligt er nog.
2: Ja.
1: Dat vind ik heel egoïstisch. Dus mocht u zelf een ergernis hebben, laat het even weten. Kom gerust even langs en we komen dan ook even bij jullie langs om te vertellen.
2: Want Daniel zit er.
1: Misschien Daniel gelijk te vragen. Daniel, we hadden het over vakantie-ergernissen. Wat is voor jou de grootste ergernis als je in het buitenland of in het binnenland op vakantie bent?
5: Nou, ik vind het... Tenminste,
6: horen jullie mij?
1: Ja, ja.
6: Oké, nee, ik vind het sowieso heel belangrijk dat je goede bedden hebt in het hotel of B&B. Dat het schoon moet zijn. En dat is niet altijd zo, maar de ergernis... eigenlijk heb je gewoon altijd plezier in het buitenland. Dus moet je ook zelf een beetje maken. Er zijn altijd dingen die zijn anders. Soms denk je, het eten is anders. Nee, gewoon proberen, gewoon meedoen. Cultuur opsnuiven en niet zo grijnig zijn, want je bent op vakantie. Dus laat je niet, laat niet je dag verpesten doordat dingen anders zijn.
1: Zou ik het tegenover je even vragen? Misschien dat je... Mogen je vragen? Nee, is ook al dat er een antwoord is. Ja, bij
7: weet je, waar ik me heel erg aan irriteer is inderdaad dat mensen gewoon hun handdoeken gewoon op lichtbedjes plaatsen. Dan kom je je bed uit en je doet het raar.
1: Oh ja.
7: Van je wil gaan liggen en ik
1: alles
7: heb
1: gewoon
7: geen plaats meer. Dat vind ik super irritant. Ja. Ja.
1: Ben je dan niet geneigd om dan die handdoeken in het water te gooien?
7: Nou, bijna wel.
1: Ja, hè?
7: Ja.
1: Ik zou het ook wel hebben.
7: Ik ben een fatsoenlijk mens, dus dat ga ik niet doen.
1: Nee, precies. Je weet ook nooit wie die handdoek is natuurlijk.
6: Oh, maar dat heb ik een keer meegemaakt bij een zwembad. Ja. Waar dus degene die rondliep, die haalde die handdoeken gewoon weg van degene. En die kwamen aanrennen uit de eetruimte vandaan. Dat zijn mijn handdoeken. Dat werd echt gedoe, ja.
1: Jij voor de afstand lachen natuurlijk.
6: Maar uiteindelijk met het gevolg dat diegene die handdoeken weghaalde toch maar dacht, nou, dit wordt zo vervelend. Ik les weer terug.
1: Ja, ja, precies. Ja.
6: En toen had ik wel zoiets van, zal ik er nou eens gewoon op gaan liggen? Ik gooi ze ernaast, ik ga er gewoon op liggen. Want ik ga niet weg als ze terugkomen. Nee. Zeg, ik zag niemand, dus mijn plekje.
1: Nee, absoluut inderdaad. Dus...
6: Handdoek was weg, maar nee, die ligt gewoon in het water dan. Ja.
1: Ga maar op het water liggen.
8: Tot slot, Sebas.
1: Ja, Sebas, ook jij inderdaad. Hij is er weer van de partij, Sebas.
8: Ja, Sebas.
1: Elke vrijdagavond horen met Joost en die andere kornuiten.
9: Die andere kornuiten.
1: Die er gisteren even niet was.
9: Nou, Tommy, jawel, hij was er wel.
8: Twee uur.
9: Hij was een beetje te laat.
1: Maar wat is jouw grootste ergernis op vakantie?
9: Dat heb ik zelf ook een keertje meegemaakt. Van die mensen die dan toeristen gaan lokken. En dan een fotoshoot zeg maar willen voorstellen zonder te weten van oké, dit gaat het je kosten. Dat heb ik zelf een keer meegemaakt. Dat was op vakantie in Praag in Tsjechië. Een paar jaar geleden. En toen hadden we uilen. En die deden dus... die mensen die deden dus toeristen lokken om die uilen op je arm te zetten.
1: Ja.
9: Dus eerst kreeg ik er één op mijn arm. En daarna werd gevraagd, wil je de andere op je arm? Ja, dat was, vond ik wel gaaf. Ook een mooie foto. Ja, en daarna mochten we €20 contant dokken.
1: Ja, en dat zullen ze nooit van
9: daarna
1: voren
9: zeggen. Daarna ben ik er nooit meer in getrapt.
1: Nee.
9: Maar wel mooie fotorijker, dat wel.
1: Kijk.
8: Nou, we gaan snel door met muziek van de McRae's en Love on a Summer Night.

0: Ja, we hadden het net over de stelling en dat was over de grootste vakantieergernis. En dan ben ik natuurlijk ook benieuwd wat voor de mensen om ons heen de grootste vakantieergernis is. Ik loop even terug. Ik zie ondertussen Martin al klaar zitten voor zijn verhaal over de Shirt Poolvereniging. Mag ik deze drie dames heel even kort iets vragen? Oh, er wordt er eentje, die wordt er helemaal naar voren geweest van jij gaat praten. Dus ik loop even naar de mevrouw toe. Goedemiddag, Jam FM. Mag ik wat vragen? Oké, als eerste de vraag, wat is uw naam?
1: Anita.
0: Maar de vraag aan u is inderdaad, wat is voor u de grootste vakantieergernis in binnenland of buitenland? En het kan alles wezen.
1: Alle troep die mensen achterlaten op een strand of in een bos of waar dan ook.
0: Ja. Ja, dat is inderdaad ook een heel ergernis. Vooral toeristen hebben daar een handje van, hè?
1: Ja, weet je, ze nemen het ook mee, dus neem het ook lekker mee terug. Ja.
0: Absoluut, inderdaad. Dat is een hele mooie ergernis. Tenminste, een ergernis die gewoon niet zou moeten zijn. Ik loop even naar de twee dames aan. Mag u heel even storen, mevrouw? U zit heel gezellig in het gesprek. Eentje zegt nee, de ander zegt twijfel, dus die ga ik naartoe. Mevrouw, mag ik heel even één vraag stellen voor de radio? We hebben het over vakantieergernissen in binnenland of buitenland. Wat is voor u zelf de grootste ergernis als je op vakantie gaat?
2: Heb ik niet.
3: Nee, vakantie.
0: Kijk, dat is een beetje wat Daniel ook zei.
4: Positief, hè?
0: Van, ja, je gaat gewoon op vakantie, daar hou je gewoon positiever in. Dus die stemming moet je ook hebben. Ja, dat is heel mooi natuurlijk. Wij gaan zo even kijken. Ik zie daar een meneer aankomen. Misschien dat we die even...
4: Ja,
0: die denkt weg.
4: Die weg meteen om.
0: Loop ik nog één iemand toe.
4: Ja, dan
0: kijken. Die lopen.
4: Ja, goeiedag meneer. Wat is de grootste ergernis als u op vakantie bent?
5: File.
4: File.
0: Ja, dat is ook een hele mooie inderdaad. Ja.
4: En hebben jullie vandaag in de file gestaan?
5: Nee, dat niet.
4: Is dit een zogenaamde coolcation?
5: Ja, coolfresh. Ja, coolcation, ja.
4: Coolcation, want jullie zijn nog niet op vakantie geweest naar het buitenland?
5: Nou, ik had nog in oktober nog, in Cyprus nog.
4: Oh, maar dan is het goed te doen. Nou, veel plezier in Cyprus.
0: Ja. Nou, zover de ergernissen. Nou ja, wat net hebben die mevrouw zei, eigenlijk moet je ook gewoon, als je op vakantie bent, je gewoon niet gaan ergeren. Let go, go with the flow. En inderdaad, afval, wat al genoemd werd, en daar wat mensen achtergelaten hebben. En file, als je op vakantie wil en je staat urenlang in de file. Dan heb je al het idee dat je vakantie al bijna verpest is. Ja. Maar goed, wij gaan zo door met muziek. En daarna het nieuws en reclame. En dan de Bulderbaan.
6: Ja, en die is van Cool and the Gang, Too Hot.

0: van 2:30.
1: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. In Den Haag zijn tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion de Utrechtse baan bij de A12 opgelopen. De groep ging rond het middaguur de weg op en zette die af met lint. Op de wegen van en naar de Europese vakantielanden staan vandaag weer lange files, maar volgens de ANWB zou de piek nu zo'n beetje achter de rug moeten zijn. In het zuiden van Japan zitten tienduizenden mensen zonder stroom door orkaan Dolphin. Ook de Okinawa-eilanden ten zuiden van het vasteland hadden te maken met zware windstoten. En vanmorgen is in Bulgarije een drone ontploft in de buurt van een gaspijpleiding. Die leiding verbindt Turkije met Oekraïne. Het weer. Het is vandaag droog en zonnig met maxima van 23 graden op de Wadden tot maximaal 28 in het zuiden bij een zwakke oostelijke wind. Morgen nog een paar graden warmer dan vandaag. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Poging tot inbraak bij brandweerkazerne Duivendrecht. En Amstelveen maakt zich klaar voor sportzomer. 2 WK's in het Amsterdamse bos. Mijn naam is Martin Rodenburg. Landelijk is het al een groot probleem. Inbraken bij brandweerkazernes waarbij belangrijke gereedschappen gestolen worden. Ook in Duivendrecht is er woensdagmorgen een poging gedaan om in te breken in de brandweerkazerne. Doordat het inbraakalarm afging, zijn volgens de politie de dader of daders er direct vandoor gegaan. Er zijn geen aanwijzingen dat iemand daadwerkelijk in de kazerne is geweest. Er is dan ook niks buitgemaakt. De politie doet wel onderzoek en roept getuigen op zich te melden. Maar liefst 2 wereldkampioenschappen vinden deze zomer plaats rond het Amsterdamse Bos. Van 15 tot en met 30 augustus vindt het WK hockey plaats in het Wageningenstadion. Van 24 tot en met 30 augustus is de bosbaan het decor van het WK roeien. Nationale teams uit 60 verschillende landen reizen deze zomer af naar de gemeente. Het college van burgemeesters en wethouders ziet de sportzomer dan ook als een unieke kans om Amstelveen van haar beste kant te laten zien. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Badlaken, check. Zonnebril, check. Zwemkleding, check. Verlengsnoer.
4: Verlengsnoer? In the
3: summertime. Ja, want Jam FM komt deze zomer live vanaf de Oude Kerkerplas. Zie de programmamakers in het echt, de gasten, proef de sfeer en geniet van de muziek. Always smooth and funky. Ook met het zand tussen je tenen. Iedere zaterdag tot eind augustus. Jam FM, live vanaf de plas. En vergeet je parasol niet.
5: Jam in the summer. Tune in at the beach, Jam FM.

0: Earth, Wind and Fire in the Stone. Welkom terug bij Tune In at the Beach.
1: Tune In at the Beach, Jam FM. Wie schuift er vandaag bij ons aan?
2: We gaan het vandaag hebben over Jeu de Boule. Voor de ene een spel wat eigenlijk gewoon puur recreatief gespeeld wordt op de camping bijvoorbeeld. Maar voor anderen een bloedserieuze sport. En je hoeft er echt niet voor naar Frankrijk om dit balspel te kunnen uitoefenen. Want dichter bij de deur ligt Amstelveen. En daar bevindt zich Jeu de Boule vereniging De Bulderbaan. Over de vereniging en ook over de regels van deze sport praten we met Martin Wij. Goedemiddag Martin.
3: Goedemiddag Richard.
2: Fijn dat je in de uitzending bent. Eerste vraag is, want we hebben Jeu de Boule en je petanque. Wat is daar het verschil in?
3: Zijn daar verschillen in? Jeu de Boule is zeg maar de verzamelnaam voor alle balspelen.
2: Oké, en petanque is dan een specifieke...
3: Dat is een spel wat daaronder valt. Er zijn nog 2 of 3 Franse namen die ik niet even scherp heb. Nee, maar wij hebben altijd Jeu de Boule.
2: Ah, oké. Want zijn er grote verschillen of is het een klein
3: nee,
2: een klein detail?
3: Het is verschil.
2: Ah, oké. Okay. En wat ik ook niet wist is dat eigenlijk het spel Jeu de Boule heel oud al is. Het werd zelfs al in de Grieks-Romeinse tijd al ook al uitgevoerd.
3: Het is ook heel oud, maar het komt ook omdat het een redelijk simpel spel is. En je kunt het overal spelen.
2: Ja.
3: Je zoekt een maatje en 3 ballen. En je bent in business, zeg ik maar.
2: Ja,
3: dan kan je Jeu de Boule.
2: Ja, maar
3: en dat zie je ook vaak terug. Kleine dorpjes die een klein baantje maken.
2: Ja.
3: Een stukje grind samen aanharken. En ze hebben een Jeu de Boule baantje.
2: Ja. Hoe lang speel je zelf als Jeu de Boule?
3: Ikzelf doe het nu 5 jaar.
2: Ah, oké. En wat trekt jou zo aan in je sport?
3: Nou, het is wel een beetje vreemd verhaal. Want ik woon al 22 jaar naast de Jeu de Boule.
2: Ja.
3: In het Broerspark in Amstelveen.
2: Mm-hmm.
3: En ik ben daar 100 keren met de hond geweest. En 100 keren langsgelopen. En nooit het idee gehad van... ik ga ook een balletje gooien.
2: Ja.
3: Dat ik op een zaterdag mijn buurman tegenkwam. Ik zeg, zo joh, lekker uitje gehad. Hij zei, ja, ik ben wezen Jeu de Boule in het park.
2: Ja.
3: Ik was zo enthousiast.
2: Wist je toen al wat Jeu de Boule was?
3: Ik wist wat het was, ja. Ik had het nog niet echt gespeeld.
2: Nee.
3: En ik ben een keertje meegegaan en nu zit ik hier, 5 jaar later.
2: Ja. Wat vind je zo leuk aan de sport?
3: Nou, het leuke van de sport is een open vereniging. We kunnen 3 middagen per week spelen.
2: Ja, welke middagen zijn dat?
3: Het is maandag, woensdag en zaterdagmiddag.
2: Mm-hmm.
3: En het is geheel vrijblijvend. Als je een keer niet kan, dan kom je niet. Je hoeft niet af te bellen. Als het slecht weer is, denk ik sla een keer over. Wij hebben helaas geen binnenaccommodatie.
2: Okay.
3: Zoals de meeste. Dus we kunnen niet uitwijken naar een hal.
2: Nee. Dus je zit eigenlijk vooral in de lente, zomer, dat je de sport kan uitoefenen.
3: Ja, dan kan je dus gewoon de hele week kun je Jeu de Boule. En je hebt veel sociale contacten uiteraard, een vereniging. Ik zeg ook altijd, het maakt niet uit wat je doet, als je maar iets doet.
2: Ja.
3: En dat is een hele gezellige club.
2: Nee, jullie hebben ook een prachtige locatie. Jullie zitten in het Broerspark.
3: Ja, we zitten in het park. En ik wil niet opscheppen, maar we hebben...
2: Oh, het mag best hoor.
3: We hebben soms grote toernooien met spelers uit heel Nederland. Mm-hmm. En dan is iedereen het er toch wel over eens dat het een hele bijzondere locatie is.
2: Ja, want eind van de maand hebben jullie het clubtoernooi.
3: Ja, ook het clubtoernooi. En eind volgende maand hebben we een groot Veendorp-toernooi.
2: Ja.
3: Daar komen echt grote spelers.
2: Mm-hmm.
3: Want dan gaat het ook om een envelopje. Misschien komen ze daar wel op af.
2: Waarschijnlijk wel.
3: Maar dan hoor je ook wel dat ze erg enthousiast zijn over de accommodatie.
2: Ja, er worden ook zelfs wereldkampioenschappen. Ja. Welke landen zijn er heel goed in Jeu de Boule?
3: Nou, uiteraard Frankrijk.
2: Nou ja, je verwacht het niet.
3: Dat is geen verrassing. Nou, kijk, ik kijk wel eens filmpjes op YouTube. Dus Mozambique en uit de gekste landen waar je het niet verwacht.
2: Nee, die
3: doen allemaal mee.
2: Hoe komen die alleen?
3: Ja,
2: maar die hebben natuurlijk Franse invloeden natuurlijk, Mozambique.
3: Daarom. Dat is er misschien wel een beetje ingeslopen. Dat hebben die Fransen daarachter gemaakt.
2: En bedoel Nederland? Is Nederland op een hoog niveau?
3: Nederland, kijk, we hebben 2 jaar geleden in Den Bosch het EK gehad. Dat was een grote happening met een speciaal gebouwd stadion ervoor en zo. Dat was echt wel... En Nederland doet het prima.
2: Ja.
3: Ze hebben echt goede spelers.
2: Ja? Ja. Als je jou zou vragen van, Martin, wil je deelnemen van het Nederlands team?
3: Ik?
2: Ja, jij?
3: Dat is misschien een beetje hoog gegrepen. Nee, dat kan niet.
2: Nee.
3: Dan moet je echt trainen. Want dat is het natuurlijk. Ja, gooi je wel een leuk balletje.
2: Mm-hmm.
3: En we komen ook buiten de deur voor toernooien. En dan speel je tegen iets betere spelers. En dan denk je, nou, ik sta weer een beetje met beide benen op de grond.
2: Ja, ja.
3: Als je een keer clubkampioen geweest bent bij de Bulderbaan, dan ben je natuurlijk nog niet uitgenodigd voor het Nederlands team.
2: Nee, precies. Ja. Wat, hoeveel leden bestaat de Bulderbaan uit? Hoeveel sporters?
3: We hebben tussen de 80 en 90 leden. Waarvan zeker 45, 50 actief. Ik moet ook eerlijk zeggen, de gemiddelde leeftijd is wat aan de hoge kant.
2: Ja.
3: Dus er valt er nogal eens een af. En de laatste tijd moet ik wel zeggen, we hebben nu een compleet nieuwe accommodatie.
2: Mm-hmm.
3: Ik zou zeker zeggen, kom een keer kijken als je in Amstelveen bent.
2: Absoluut.
3: Dat is echt. We hebben er 16 jaar over gedaan. Mm-hmm. Maar inmiddels hebben we wel een fantastisch clubhuis. En dat helpt misschien ook wel met het aantrekken van nieuwe leden. Ja. Die dan graag.
2: Want zijn mensen die lid willen worden of gewoon even de sfeer willen proeven, die kunnen het best dan even bij de vereniging langskomen. Of
3: dat is
2: het belangrijkste.
3: Ja, dat is natuurlijk het makkelijkste wat er is. De mensen lopen langs en die maken kenbaar van goh, ik vind het wel leuk. En dan krijgen ze even een uitleg van iemand van wat het inhoudt, wanneer we spelen, wat het kost. En dan krijgen ze natuurlijk gelijk een foldertje mee.
2: Ja.
3: En dan de laatste tijd hebben we ontzettend veel mensen die terugkomen. Mm. Nou ja, ontzettend veel. Op 85, 10 nieuwe leden vind ik veel.
2: Absoluut, ja. Absoluut. Na de muziek gaan we, Sebastiaan en ik, een potje Show de Boelen.
3: Ja.
2: Om even die sfeer te proeven. We gaan ons even opwarmen terwijl wij de muziek horen van Dynasty. I've just begun to love you.

0: Tune in at the beach. Jam FM.
1: Welkom terug weer hier bij Tune in at the beach. En speciaal verslaggeefster Marina, die gaat nu naar... doet het niet. Nou ja. gaan we de tune gewoon draaien. Dan komt het weer helemaal goed.
0: Tune in at the beach. Jam FM. Zomaar een praatje met...
2: Ja, ze zijn op dit moment een kleine demonstratie begonnen met hoe het werkt met Jeu de Boel. En ze hebben net een klein oranje balletje gegooid. En ik heb begrepen dat je dan de andere ballen zo dicht mogelijk bij dat kleine balletje moet zien te krijgen.
3: U zegt dat, maar deze bal ligt heel dicht bij het oranje balletje.
4: Sterker nog, die ligt er tegenaan. Dus dat is één punt. En deze is voor Richard. Dus het blijft één punt. Het gaat om de totaalballen die het dichtstbij liggen.
2: Ik had al zo'n vermoeden ervan.
3: Maar ja, dat is dus niet zo. Maar goed, heb jij dus één punt, Sebastiaan. Want jouw
5: balletje. Ja, dat blijkt inderdaad wel. Wel mooi. Twee keer achter elkaar tegen het balletje aangooien. Dat is ook wel kunst.
3: Ja, absoluut.
4: Degene die de punten gescoord heeft, begint ook het volgende spel. Dus die gooit de but weer uit en die begint opnieuw.
2: Okay. Ja, en is het normaal dat er met drie ballen gespeeld worden per persoon?
4: Ja, als je met z'n tweeën speelt, dat is een doublet, dan speel je met drie ballen per persoon. Je hebt ook een vorm dat je met drie personen speelt, dan heet het triplet. En dan legt iedereen één bal weg. Dat je toch in totaal zes ballen houdt, anders wordt het een beetje onoverzichtelijk.
5: Ja, dus maak ons weer klaar om nog een poging te doen.
4: Dan speel je twee ballen per persoon.
2: Ja, dus dan... inderdaad, twee ballen per persoon. Als je met drie of meer speelt.
5: Wat het mooie is van dit spelletje is dat je dus bovenhands dus moet gooien. Het is echt een beetje een aparte manier van gooien. Maar daardoor kan je wel een mooie twist eraan geven om de bal op een juiste plek neer te kunnen laten komen, zeg maar. Dus ik ga nu eerst het oranje balletje gooien. Dat heet de puck.
3: Nou, we kijken toe naar het oranje balletje.
2: Oh! Zo, dat is een eindje weg.
5: Ja, maar het moet ongeveer een afstand van een metertje of zes zijn, hoorden we hier net.
4: Dus... Tussen de 6 en de 10 meter.
2: Ja, als hij dus minder ver wordt gegooid, dan moet hij opnieuw gegooid worden?
4: Ja, dan moet de tegenpartij, die pakt het butje op en die legt hem op de juiste afstand. Het voordeel daarvan is, als jij graag lang speelt op 9 meter... heb je dan de kans om het balletje, ondanks dat je de vorige niet gewonnen hebt, vorige manen, dat je toch je eigen afstand kan bepalen. En nu ligt hij keurig tussen de 6 en de 10, dus gaan we gewoon nu van start. Dus de winnaar van net, Joe.
5: Nou, ja, dan is het aan mij de eer om te starten. Ja, leuk,
1: Sebas.
5: Gaan we.
1: Sebas gooit en...
2: redelijk dichtbij.
5: Ja, het begin van net was er iets beter, maar we hebben nog steeds twee pogingen. Dus we gaan het zien.
1: Nog twee pogingen, dan gaan we daar weer een plaatje draaien. Ja. Richard gooit
2: nou,
1: nu.
2: Gaat Richard met een stuiterbal.
3: Ja, voor de luisteraar die denkt, waar gaat dit over? Maar ze zijn hier...
2: Aan het Jeu de Boele.
3: En ze gooien van die grote metalen ballen in de buurt van een klein balletje. En er zijn nu drie ballen gegooid. Die liggen ongeveer...
1: Richard,
3: een centimeter of 40, 50 vanaf het oranje balletje. Ja. Dus dat is dichtbij. En nog een poging.
2: Laatste bal voor Sebas.
3: Ja, Sebastian, die zit er een beetje naast. Toch minimaal 70 centimeter. Maar...
1: Richard komt dichtbij.
2: Ja. Twee voor Richard hoor ik net.
1: Zo hoor je dus live hoe Jeu de Boel gaat hier. Ja,
3: terug naar
1: de beach.

0: heerlijke muziek van Dayton. Hot fun in de zomer. En dat hebben we gehad, Richard, hè?
1: Nou, absoluut inderdaad. We hebben net, Sebastian en ik, een project elkaar gespeeld. Show de Boel, onder zielend begeleiding van Martin Wij van de Bulderbaan. Martin, als je een beetje de indruk van het spel van Sebastian en mij, zitten hier nieuwe talenten bij?
2: Ik zie hier absoluut twee talenten. Beetje bijschaven nog.
1: Maar... ja, wel goed.
2: En ik zie ook nog twee nieuwe leden in het verschiet.
1: Ja, dat zou ik zeggen. Want mochten mensen lid willen worden, zit er contributie aan vast? Is het geheel vrijblijvend?
2: Nee, er zit wel een contributie aan vast. En daarvan is een verplichte bijdrage aan de Show de Boel.
1: Ah, okay. Ja.
2: Maar ik, uit mijn hoofd is het, geloof ik, €105 per jaar. Oh, inclusief die afdracht. Dus
1: ja, dat heb je er zo uit.
2: Dat voor 3 keer in de week spelen.
1: Absoluut. Nou ja, top. En Martin, we hadden elkaar net gesproken. Wat ons een heel leuk idee lijkt, om sowieso een keer langs te komen bij de vereniging om voor een reportage te maken. Dat we wat meer aandacht aan de sport willen geven.
2: Ja, heel leuk.
1: Voor nu wil ik je enorm bedanken. Ik kijk René even aan inderdaad.
3: Ja,
1: want ben je trots op ons, René?
0: Echt super, hoor. en zeker hier zo gewoon fun. Hier zo naar de Kijk aan de Plas. Goed. Echt superleuk. Dankjewel, Martin. En ook voor jullie sportieve bezigheden.
1: Ja, je moet sportief blijven.
2: Heel graag gedaan. En bedankt voor de uitnodiging.
1: Graag gedaan.
2: Dat je vertellen over deze.
1: En we houden ook zeker contact nog.
2: Lijkt me leuk. Dankjewel.
0: Hier is Fat Larry's Band. Here comes the sun. Tot aan het nieuws van 3 uur.

0: toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
1: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duivenrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of... Kijk op rcs-montage.nl. Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
4: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
5: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
6: Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen.
7: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
8: Vanuit de metropoolregio Ouder-Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 3 uur.
9: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. De politie beëindigt de blokkade van de A12 in Den Haag door klimaatactivisten van Extinction Rebellion. De demonstratie wordt op last van de burgemeester ontbonden, zo laat de politie weten. En die boodschap was ook op een livestream van Extinction Rebellion te horen. Rond het middaguur gingen tientallen betogers de Utrechtse baan op en blokkeren de weg de stad uit, zonder aankondiging vooraf. Ze noemen hun actie een reactie op de droogte en bosbranden. En op 19 september staat er een grotere blokkade gepland. Een 26-jarige Rotterdammer is aangehouden na 2 steekpartijen en een poging tot een derde. Daarbij raakten vanochtend 2 mensen gewond. 1 moest naar het ziekenhuis. De incidenten vonden plaats in de Schaapmanstraat, op het Marconiplein en bij de brug van Sirene. De politie denkt dat de man bij alle 3 de incidenten betrokken was en zich waarschijnlijk per auto verplaatste. Het motief voor de steekpartijen is nog onbekend. De man had zijn slachtoffers willekeurig gekozen. Er is vanochtend een drone ontploft bij de grens tussen Bulgarije en Roemenië. En volgens de Bulgaarse premier kwam die vanuit Roemenië en droeg hij een aanzienlijke hoeveelheid explosieven bij zich. De ontploffing vond plaats op ongeveer 1 kilometer van een compressorstation van een belangrijke gaspijplijn die gas vervoert tussen Turkije en Oekraïne. Er zijn nog geen gewonden of schades gemeld. Het incident met de ontplofte drone wordt onderzocht. En er wordt nu gezocht naar extra water voor tuinders in het Westland, omdat de droogte voor sommige bedrijven inmiddels urgent wordt. Het Hoogheemraadschap van Delfland en Glastuinbouw Nederland onderzoeken daarvoor 3 mogelijkheden. Zo kan er zoet water met tankwagens worden aangevoerd. En ook wordt gekeken naar een ontziltingsinstallatie bij de Nieuwe Waterweg en naar hergebruik van gezuiverd rioolwater. Er geldt in het gebied al een verbod op het oppompen van water uit sloten en kanalen. Het weer droog en zonnig met maxima van 23 graden op de Wadden tot 28 in het zuiden bij een zwakke oostelijke wind. Vannacht is het een graad of 12, morgen wordt het zonnig en droog bij 25 tot 31 graden.
8: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
10: 4 bewoners naar ziekenhuis na flinke brand in Uithoorn. En N201 2 weekenden dicht voor nieuw asfalt. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Onder een wooncomplex in Uithoorn is donderdagnacht brand uitgebroken bij een aanhangwagen met daarop een boot. Het vuur sloeg over naar andere voertuigen en de rook trok de woningen boven de parkeerplaats in. 7 bewoners werden nagekeken door ambulancepersoneel en 4 van hen moesten naar het ziekenhuis. De politie onderzoekt of de brand mogelijk is aangestoken. Een deel van de N201 tussen de Fokkerweg en de Legmeerdijk gaat van 13 tot 17 augustus en van 20 tot 24 augustus helemaal dicht. De provincie vervangt daar het asfalt en werkt ook in de Waterwolftunnel. Verkeer moet rekening houden met de omleidingen via onder meer de A4, A9, N231 en N232. Als het werk niet door kan gaan, staat het weekend van 27 tot 31 augustus als reserve gepland. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur. Lees je op onze website jamfm.nl.
11: This is Jam Hot. This is Jam Hot.
12: Jam your summer with the station that makes you smile.
13: Wij zijn Jam FM.
14: This is the jamming summer.
15: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulvol en altijd dichtbij. Geniet van de zon en de unieke Jam FM muziekmix. Met het volume op maximaal. Wij zijn Jam FM.
0: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
16: In de zon.
1: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duivenrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
17: Tune in at the beach, Jam FM.
18: One, two.

0: Reskin, showtime!
1: Tune in at the beach, Jam FM. Wie schuift er vandaag bij ons aan?
0: Aangeschoven inmiddels is Alexandra Oswald. En zij is van de AHMBC Hockeyclub, oftewel Amsterdam. Welkom Alexandra.
2: Dankjewel.
0: Welkom in de uitzending. Leuk dat je er bent. Meteen maar met de deur in huis te vallen. Wie ben jij precies en hoe ben je bij Hockeyclub Amsterdam terechtgekomen? En wat is je functie?
2: Ik ben voorzitter van Hockeyclub Amsterdam, nu 2 jaar. En hoe ben ik daar terechtgekomen? Ik heb er zelf gehockeyd sinds ergens in mijn studietijd. Ja. Ik hockeyde vroeger op Gooise en daar ben ik op een gegeven moment weggegaan. En toen op Amsterdam gaan hockeyen. En daar ben ik eigenlijk tot 2 jaar terug altijd blijven hockeyen. Met een paar kleine onderbrekingen. En mijn echtgenoot is daar weer gaan hockeyen. En mijn kinderen. En ik heb ze gecoacht en gemanaged. En ik heb in de tuchtcommissie gezeten. Allerlei dit soort dingen. En op een gegeven moment vroeg iemand mij of ik niet zijn functie als voorzitter wilde overnemen.
0: Kijk.
2: En daar heb ik even heel goed over nagedacht. Want ik heb ook gewoon een

0: baan daarnaast.
1: Ja.
0: En ik was al bang dat het wel veel tijd zou kosten. En dat kost het ook. Maar het leek mij ook wel interessant en leuk om te doen. En ik zou de eerste vrouw zijn ook als voorzitter. En ik moet zeggen, het bevalt me heel erg goed. En zelfs veel beter nog dan ik had verwacht.
1: Oh, dat is fantastisch.
0: Ja, ja zeker. Het kost wel veel tijd inderdaad. Ja. Maar en we hebben een heel groot bestuur met 11 mensen.
1: Dat is best erin. Groot bestuur, ja.
0: Zeker. En het kost dus ook veel tijd. Maar we hebben ook heel veel lol in ieder geval.
1: Dat is ook belangrijk.
2: Kijk, daar gaat het ook om. Hè? Dat je buiten de serieuze dingen ook gewoon lol met elkaar kan hebben.
0: Zeker, want we doen het allemaal als vrijwilliger.
2: Ja.
0: En het kost gewoon veel van je vrije tijd. En dan moet je er in ieder geval heel veel plezier in hebben ook. En het is ook leuk om wat te bewerkstelligen. En daar zijn we ook heel druk mee bezig. En ik denk dat we elkaar als bestuur ook heel erg stimuleren om het beste in ons naar boven te halen. En ook echt wel goede dingen aan het neerzetten zijn.
1: Ja, ja en de functie voorzitter, hoe lang doe je dat nu?
0: 2 jaar. Dus ik ben in bestuur gekomen en bijna 2 jaar. En gelijk voorzitter geworden.
3: Nou, wat ik mij dan afvraag is, je noemde net zelf even, je bent de eerste vrouwelijke bestuurder binnen een hockeyvereniging. Is er dan echt nog zo'n mannenwereld dan? Of is het gewoon puur toeval dat jij de eerste vrouwelijke bestuurder bent?
0: Nee, niet bestuurder. Er zijn wel andere vrouwen ook in het bestuur.
3: Ja, maar de voorzitter?
0: Voorzitter, ik denk dat het ook een beetje toeval is. Het is niet echt een mannenbolwerk. Ik heb het wel eens afgevraagd. Want intussen komen er wel iets meer vrouwelijke voorzitters. Maar ik denk dat vrouwen misschien eerder geneigd zijn om te wachten tot ze gevraagd worden. En niet zelf een stap naar voren zullen doen. Ik weet het niet zeker hoor. Maar misschien is het gewoon toch een ontwikkeling door de jaren heen.
1: Ja. Ja. Voordat we over de Amsterdamse club gaan beginnen. Die natuurlijk een van de grootste is van Nederland. Hè?
0: Ik weet niet of we de grootste zijn. We zijn wel de oudste.
1: De oudste.
0: En we zijn wel groot. Maar er zijn nog een paar. Kampong is een hockeyclub in Utrecht die nog groter is.
1: Ja.
0: Kijk, hoe meer velden je hebt, hoe groter je kan worden eigenlijk. Ja. Wij zouden nog wel groter willen en kunnen worden. Maar dan hebben we eigenlijk nog meer ruimte nodig.
1: In het algemeen de hockeysport, of gewoon hockey genoemd. Hoe is hockey eigenlijk ontstaan? Heb je enig idee?
0: Nou ja, ik weet alleen uit hoe onze vereniging is ontstaan. Omdat wij, zoals al zei, de oudste club van het vasteland van Europa zijn. Het kwam uit Engeland. Een paar mensen zijn eigenlijk naar Engeland toegegaan. Of waren in Engeland en zagen deze sport. Ja, met een stick en een bal. En het werd ook op ijs gespeeld. Dat is bandy. En daar komt onze naam ook vandaan. Hockey en Bandy Club. En zo is het door de jaren heen geëvolueerd. Vroeger werd het altijd op gras gespeeld. Ja. Met een hele lange stick. Het was ook vroeger heel populair in India en Pakistan.
1: Ja.
0: Daar was ook cricket heel populair. Ik denk dat het ook dus allemaal uit Engeland is overgekomen. Ja. En ja, nu heb je kunstgras. En alles wordt steeds beter. En sneller ook. En ik denk dat het door de loop van de jaren ook steeds populairder is geworden.
1: Ja.
0: Jij speelt het 11 tegen 11. Ik denk de meeste mensen weten toch wel wat hockey is.
1: Ja. Hoeveel clubs zijn er in Nederland actief die op het hoogste niveau? Hoe is de competitie eruit waarin Amsterdam speelt?
0: Hoeveel clubs er zijn, weet ik niet. Echt veel clubs. En in de hoofdklasse. Dus onze dames en heren één spelen in de hoofdklasse. Dat is ook eigenlijk onze ambitie om altijd in de hoofdklasse te spelen. En dan, je doet ook play-offs aan het einde van zo'n seizoen. Dus degene die als 4 hoogst zijn geëindigd, die spelen dan tegen elkaar play-offs. Volgens mij zitten er 12 in een competitie. En dan speel je 2 keer tegen elkaar in een seizoen.
1: Ja, nou, hartstikke goed. We gaan straks nog even verder praten. Draai je eerst nog even een plaatje. En dan gaan we ook veel meer vertellen ook over het WK hockey wat eraan komt.
0: Helemaal goed.

0: Tune in at the beach. Jam FM. Wie schuift er vandaag bij ons aan?
1: Nog steeds hier aangeschoven is Alexander Oswald. Alexandra, de club Amsterdam. Hoe is die ontstaan? Je hebt al een beetje kunnen vertellen voor de muziek. En ja, hoe groot is de club? En wat voor soort club is het?
2: Het is, we vieren dit vanaf 2027 ons 135-jarig bestaan. Er zijn op het ogenblik 2300 leden. Waarvan ongeveer de helft jeugd en de andere helft senioren. Die dus op zondag spelen. En ik denk dat onze club zich... het is een hele ambitieuze club. Dus wij willen sowieso altijd met de dames en de heren echt meedoen aan de play-offs. Dus altijd sowieso in de hoofdklasse spelen. We hebben ook altijd in de hoofdklasse gespeeld. Ja. Maar bij voorkeur ook altijd meedoen aan de play-offs. En dan ook het liefst eens in de zoveel tijd kampioen worden. Ja. Toevallig zijn we dit jaar met de vrouwen een Nederlands kampioen geworden. En vorig jaar met de mannen een Nederlands kampioen.
1: Kijk. Nou,
2: dat was na 11 jaar.
1: Zo.
2: Was dat echt, snakte iedereen daarna.
1: Alles klopte. Hè?
2: Nou, dit was echt fantastisch. En het was mijn eerste jaar als voorzitter. En we hadden toevallig ook, was er iets ingezet over veel meer verbinding nog binnen de club. Tussen tophockey en de jeugd en de breedte hockey. Want we hebben natuurlijk ook heel veel hockeyers die gewoon op zondag komen. En interesseert hun eigenlijk niks.
1: Nee, creatief.
3: Die doen het echt voor de hobby. En
2: precies. Die vinden het gewoon leuk met elkaar lekker een beetje sporten. Ja. En een beetje elkaar weer kletsen en gezellig. Maar je wil natuurlijk dat zij ook trots zijn op wat er gebeurt bij dames 1 en heren 1.
1: Ja.
2: En ik denk wel dat er... We hebben ook heel veel oudleden. En er kwamen zoveel mensen kwamen allemaal naar die wedstrijden. Waarbij dus uiteindelijk heren 1 toen kampioen is geworden.
1: Ja. Ja.
2: En oude mannen die daar stonden huilend op de tribune. Omdat er eindelijk weer een kampioenschap was.
1: Oh,
2: ja, het was echt een waanzinnig feest.
1: Ongelooflijk.
2: Ja, en dit jaar hebben we het dus met de vrouwen weer gehad. Met een heel nieuw team, heel jong team. Waarbij we het eigenlijk helemaal niet hadden verwacht. En binnen de hockey bij de dames zijn met name Den Bosch. Wat de afgelopen jaren altijd wint.
1: Ja.
2: En daarvan hebben we in die finale gewonnen. Met dit hele jonge, enthousiaste team. En dat was ook fantastisch.
1: Ja, dat is echt uniek, hè?
2: Ja, ja. Nee, dus het was heel leuk om mee te maken. En het was wel even grappig als voorzitter. Ik weet nog toen ik werd gevraagd. Zei ik van, nou ja, maar heel leuk. Maar ik ga echt niet altijd naar dames en heren 1 kijken. Want dat deed de vorige voorzitter altijd. Maar zo langzaamaan dan groei je er toch in. En dan leer je iedereen kennen. En dan en mijn kinderen zijn tussen het huis uit. Dus die hoef ik niet meer aan te moedigen. Maar dan word je dus heel enthousiast en fan van deze hele leuke mannen en vrouwen eigenlijk.
1: Ja, en ook veel aanwas van talentvolle jeugdspelers.
2: Uit onze eigen jeugd zou het nog wat meer kunnen. Hebben we wel af en toe. Maar je ziet bij de heren dat het echt een hele grote stap is. Vanuit de jeugd naar heren 1. Bij de dames komt het ietsje vaker voor. Maar dat zijn er zeker. We hebben zowel in dames 1 als heren 1 ook jeugd zitten die is doorgestroomd. Maar dat willen we natuurlijk in de toekomst nog wel meer. Dus ons jeugdbeleid zijn we daar wel een beetje op aan te aanpassen.
1: Jullie organiseren ook clinics, zag ik.
2: Ja.
1: Dus doet echt wel wat in de breedte ook van de hele hockeysport aandacht te besteden bij de club.
2: Zeker, ja zeker. En we hadden vroeger ook nog veel meer andere sporten voor mensen met een beperking. Dat is nu echt naar één andere club meer in Amstelveen gegaan. En ook daar proberen we wel eens en zoveel tijd clinics voor hun te organiseren.
1: Maar mensen luisteren van waar zitten jullie precies?
2: We zitten in het Amsterdamse Bos. Eigenlijk aan het einde van de sportas. Je hebt nu zo'n sportas vanaf het Olympisch Stadion. Vlak voorbij de roeivereniging. Het Amsterdamse, waar straks het WK roeien is. En je hebt Hurley, Pinoquet en Amsterdam. En wij zitten bij het Wagnerstadion.
1: Oh ja, over het Wagnerstadion gesproken. Dat is een mooi bruggetje. Het WK hockey komt er natuurlijk aan. Wanneer is dat precies? En welke landen doen er zo'n beetje aan mee? Weet je dat?
2: Ja, het begint volgende week zaterdag. Precies over een week. En het wordt niet alleen overigens bij ons georganiseerd. Maar ook in België. Ja. In Wavrestadion. Een heel nieuw stadion. En er doen, dacht ik, 16 mannen en 16 vrouwenteams doen eraan mee. Het is een enorm grote organisatie. Dus er kunnen 10.000 bezoekers komen. Ik was toevallig gisteren even op onze club. Die overigens nu helemaal is overgenomen door de Hockeybond. Want die organiseert dit WK. En er komt ook een heel groot podium en venue waar allemaal activiteiten zijn en muziek en zo ook is.
1: Ja.
2: En dat wordt dus nu helemaal gebouwd. Ja, eigenlijk.
1: Nou, geweldig. En hoe acht je de kans van de Nederlandse teams, mannen en vrouwen?
2: Nou, ik heb daar wel... ik acht die kans vrij hoog. Zeker bij de vrouwen. Ik denk dat de mannen het iets moeilijker krijgen. Die hebben het de vorige keer bij de Olympische Spelen hebben ze goud gewonnen. Hebben ze fantastisch gedaan. De vrouwen uiteraard ook. Ik denk dat het gewoon voor de mannen nog net iets moeilijker is dan voor de vrouwen.
4: Daar wil ik even op inhaken als het kan. Want hoe komt het dat Nederland altijd zo goed speelt met hockey? Dat we altijd winnen. Tenminste, winnen.
1: Zit dit in onze cultuur?
4: Heeft Nederland een heel goed hockeycultuur?
2: Dat denk ik wel. En dat overigens betekent dat natuurlijk niet dat het makkelijk is. Hè? Want heel veel mensen denken, want ze wordt echt keihard voor getraind.
4: Maar ze leggen er nooit in de eerste ronde uit.
2: Nee, maar ik denk, er wordt natuurlijk heel veel gehockeyd. Dus er is ook heel veel talent bij ons. Ook dat heeft zich heel erg ontwikkeld. Ik weet niet, nog een heel grappig detail daarover die ontwikkeling. Hoorde ik laatst van Jesse Mailleux. Dat is nu de coach van ons damesteam. We hadden een bijeenkomst zoals met sponsoren. En daar vertelde hij over dat toen hij vroeger... Hij heeft ook gespeeld in het Nederlands team. En toen waren ze aan het trainen voor... ik weet niet of het Olympische Spelen was of een WK.
1: Ja.
2: En ze waren heel erg aan het trainen. Het was in Athene op zoveel mogelijk condities. Ze moesten eindeloos. Het was volgens mij een golfbaan voor afgehuurd. Hoe noem je dat? Ja, had je vroeger, dan moest je ook eindeloos
4: shuttles.
2: Ze hadden een berenconditie.
4: Ja.
2: Maar toen speelden ze tegen Australiërs.
4: Ja.
2: Ja, ze werden weggespeeld.
4: Okay.
2: En toen bleek achteraf, zei hij, dat zij eigenlijk hadden getraind om een marathon te kunnen rennen ongeveer. Maar de Australiërs die hadden getraind op heel veel kort sprintwerk.
4: Oh, ja.
2: Want dat is natuurlijk met hockey is heel anders dan een marathon. Je moet gewoon heel veel sprinten.
3: Ja.
2: En daar en nu tegenwoordig spelen die hockeyers, ook hockeyers bij onze dames en heren, er wordt helemaal bijgehouden hoeveel ze sprinten, hoe snel ze sprinten, wanneer het omlaag gaat. Dus ook een beetje wetenschappelijk helemaal.
4: Ja.
2: Maar zo zie je dat daar, dus hebben zij zich aangepast misschien aan wat de Australiërs hadden. Daarin worden wij dan nu ook weer beter.
4: Wie is jouw favoriete voor de titel?
2: Nou, bij de dames zeker.
4: De dames,
2: Nederland.
4: Nederland.
1: Yes.
2: En bij de heren eigenlijk ook Nederland.
4: Ja.
2: Willen ze gewoon. Ik
4: denk dat ik ze anders kunnen zeggen, denk ik.
2: Nee.
1: Tot slot, want de tijd nadert alweer richting het half vier nieuws. Waar kunnen mensen terecht als ze enthousiast zijn om te gaan spelen? Bij de website of zijn er bepaalde aanmeldingen? Is er procedure wat allemaal?
2: Nou, ze kunnen zich aanmelden. Meestal zijn de aanmeldingen in het voorjaar, omdat het seizoen begint nu natuurlijk. En dan moeten de teams al geformeerd worden. Dus de aanmeldingen zijn altijd in het voorjaar. Maar ik denk dat er heel vaak nog teams zijn waar ze wel iemand zoeken om erbij te komen. En we hebben ook nog altijd s avonds door de week zijn er ook nog wel teams die niet echt in competitie spelen. Ik kan dus even niet op de naam komen. Het heeft een speciale naam. En daar is het nog veel makkelijker om je bij aan te melden of mee te doen.
1: En natuurlijk Nederland aanmoedigen tijdens WK.
2: Zeker. Ik weet zeker dat er nog kaarten te krijgen zijn. Ik denk dat het een waanzinnige sfeer is. En dat je echt heel goed op hoog niveau hockey kan zien.
1: Alexander, hartstikke bedankt. We houden zeker contact. En we gaan hopen op een mooie kampioenschap.
2: Ja,
1: dankjewel.
2: Dag.
1: Muziek van Sofian en Drijvenhuis.

0: Funky. Het nieuws van 3:30.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. De politie beëindigt de blokkade van de A12 in Den Haag door klimaatactivisten van Extinction Rebellion. En op 19 september staat er een grotere blokkade gepland. Een 26-jarige Rotterdammer is aangehouden na 2 steekpartijen en een poging tot een derde. Daarbij raakten vanochtend 2 mensen gewond. 1 moest naar het ziekenhuis. Er is vanochtend een drone ontploft bij de grens tussen Bulgarije en Roemenië. En volgens de Bulgaarse premier kwam die vanuit Roemenië en droeg hij een aanzienlijke hoeveelheid explosieven bij zich. En er wordt nu gezocht naar extra water voor tuinders in het Westland, omdat de droogte voor sommige bedrijven inmiddels urgent wordt. Het weer droog en zonnig met maxima van 23 graden op de Wadden tot 28 in het zuiden bij een zwakke oostelijke wind. Vannacht is het een graad of 12, morgen wordt het zonnig en droog bij 25 tot 31 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Paulien Weder exposeert een bewogen wereld in gemeentehuis Ouder Amstel en kermis in Duidrecht. Mijn naam is Martin Rodenburg. Kunstenaar Paulien Weder exposeert in het gemeentehuis van Ouder Amstel haar werk onder de noemer Een Bewogen Wereld tot 28 augustus. Paulien Weder is een fotografisch kunstenaar, lid van Amsteland Kunst en woont in Gaasperdam. Ze staat bekend om haar intuïtieve creatieve momenten, oftewel ICM-fotografie. Door de bewogen beelden worden kleuren vloeibaar, vervagen vormen en krijgen emoties de ruimte. Het is haar taal om de wereld even stil te zetten. De expositie is te zien tijdens de openingstijden van het gemeentehuis. Van 12 tot en met 16 augustus staat Duivendrecht weer in het teken van de jaarlijkse kermis. 20 kermisexploitanten zorgen voor een gevarieerd aanbod van attracties voor de bewoners van Duivendrecht, Ouder Amstel, Diemen en omstreken. Jong en oud kunnen zich deze dagen volop vermaken op en rond het Dorpsplein en de Telstarweg. Tijdens de kermis zijn er meerdere activiteiten. Meezingen tijdens een live optreden van Louise en Harold Verwoerd. En er is ook volop vermaak voor de kinderen. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Badlaken, check. Zonnebril, check. Zwemkleding, check. Verlengsnoer.
4: Verlengsnoer?
3: Ja, want Jam FM komt deze zomer live vanaf de Oude Kerkerplas. Zie de programmamakers in het echt, de gasten, proef de sfeer en geniet van de muziek. Always smooth and funky, ook met het zand tussen je tenen. Iedere zaterdag tot eind augustus, Jam FM, live vanaf de plas. En vergeet je parasol niet.
5: Jam in the summer.
6: Tune in at the beach, Jam FM.

0: herkenbare muziek hier bij Jam FM. Terug bij Tune In at the Beach, Shaka Tak en Summer Sky.
1: Tune In at the Beach, Jam FM. Wie schuift er vandaag bij ons aan?
2: Ieder wie de natuur lief heeft en natuurlijk van historie houdt, zal wellicht en moet eigenlijk wel een bezoek hebben gebracht aan het gemaal De Ronde Hoep. Prachtige locatie. Ik ben er vanmiddag toevallig even langs gereden. Dit prachtige monument dat heel veel jaren heeft gediend om water uit de polder te pompen, gelegen aan de Waver, is dan ook wel echt al een bezoekje waard. Een van die bevlogen vrijwilligers hebben hier tegenover me zitten, Hergen Epema. En met hem gaan we praten over het gemaal zelf, Open Monumentendag, dat op 12 september plaatsvindt. En natuurlijk het verband tussen gemaal en aardrijkskunde. Dan ga ik gelijk even met het laatste beginnen, Hergen. Fijn natuurlijk dat je in de studio, of tenminste bij ons in de uitzending aanwezig bent. Het verband tussen aardrijkskunde en het gemaal. Want daar kan je wel iets meer over vertellen. Want jij hebt daar wel een link mee.
3: Ja, dat klopt. Ik ben docent aardrijkskunde op het Amsterdam Lyceum. En ik ben in 2020 in Oudekerk komen wonen. En we fietsen met ons gezinnetje, zoals wel bekend, De Ronde Hoep. En toen kwamen we langs het gemaal en gingen we even kijken. En daar zaten de vrijwilligers. En dat was voor mij eigenlijk het moment dat ik dacht van, hé, dit is eigenlijk wel iets voor mij.
2: Ja.
3: En er is inderdaad een directe link, omdat het ook eindexamen onderwerp is. De leefomgeving wordt dat genoemd.
2: Ja, je gaat ook regelmatig met de groep leerlingen naar het gemaal toe. Wat is hun indruk als ze daar komen?
3: Verschillend. Ze weten überhaupt niet wat een gemaal is.
2: Nee.
3: Dus als ze daar al vandaan komen en ze weten wat een gemaal is, ben ik blij. En je kunt het allemaal vertellen en documentaires laten zien in de klas. Maar als ze het zien, de hoogteverschillen en waar het water naartoe gepompt wordt en wat er nou precies gebeurt en hoe het gebied eruit ziet, ja, dat blijft toch denk ik veel beter hangen dan alleen maar iets in de klas te vertellen.
2: Nou, stel, ik ben nu een van die leerlingen en ik vraag meneer Epema, wat is nou het gemaal? Hoe zou je dat uitleggen?
3: Nou, dan zou ik eigenlijk beginnen met het hele gebied hier. Zonder de gemalen staan we onder water. Dus dat is eigenlijk, en het gemaal De Ronde Hoep is alleen het gebied. De Ronde Hoep wordt droog gemalen door het gemaal wat daar staat. Er staat er eentje naast het oude gemaal van 1995, staat er een nieuw gemaal.
2: Mm-hmm.
3: Dus dat is een klein gebied, maar eigenlijk het hele Westland, het hele, ja, de Randstad staat onder water als je niet met gemalen pompt.
2: Ja, je noemde het al, we hebben een oud gemaal en een wat moderner gemaal. Het oudste gemaal, 1913 volgens mij.
3: Ja.
2: Ja?
3: Ja.
2: Stel het nieuwe gemaal, want het gaat volgens mij hypermodern. Klopt dat een beetje vergeleken met het oude gemaal?
3: Ja, dat gaat volledig automatisch. De hoofdkantoor zit volgens mij sparkelen weg. En als er iets gebeurt, dan wordt dat automatisch ingegrepen. Ook zelfs het afval wordt er met een grijper voor weggehaald. En het gaat allemaal vol automatisch. Dus als er een bepaalde hoogte van water bereikt is, dan gaat die aan. Of juist ook weer vanuit de boezem weer terug de polder in. Dat zie je dus nu bijvoorbeeld met de droogte. Want er wordt natuurlijk altijd gesproken met een gemaal over het water uit de polder te halen.
2: Mm-hmm.
3: Nederland heeft echt wel twee problemen. Dus nu de droogte en op andere momenten te veel water. Dus dat zijn twee tegenovergestelde zaken als het ware. Dus op het ene moment moet je het water vasthouden. En op het andere moment moet je het water juist kwijtraken. Dat het niet te veel druk op de rivieren komt te staan.
2: Mm-hmm. Dus stel dat het nieuwe gemaal zal toch uitvallen. En er is niet zo heel snel voorhanden een oplossing. Zou het oude gemaal het uiteindelijk die taak toch kunnen overnemen? Of zeg je van, ja, dan wordt het toch wel heel penibel?
3: Nou, ik denk dat hij goed mee kan werken, zou kunnen werken, maar hij is niet meer gekoppeld aan het waterschap. Dat is niet een directe koppeling, maar je zou wel kunnen helpen. Mocht het ontzettend nodig zijn, zou je hem aan kunnen zetten.
2: Ja, jij bent zelf vrijwilliger, maar ook bestuurslid van het gemaal.
3: Ja.
2: Hoe lang ben je al vrijwilliger?
3: Ik denk een jaartje of vijf, nu zes. Ja, ik denk wel vrij snel naar 2020. Dus een jaartje vijf, zes. Ja.
2: Puur per toeval, je reed er langs met het gezin.
3: Ja.
2: En je dacht van, hier wil ik wel een steentje aan bijdragen.
3: Ja, in het lokale krantje stond ook een advertentie. Of dat ze vrijwilligers zochten. Dus het was een beetje een combinatie van die twee dingen. Ja.
2: Waar bestaan jouw taken nou precies uit? Als vrijwilliger zelf. Dan noem ik even buiten het bestuursfunctie. Wat doe jij daar precies?
3: Nou, eigenlijk waarom ik het ben gaan doen is dat ik wil dat de leerlingen, mijn leerlingen vanaf de brugklas tot VWO 6, eigenlijk meekrijgen wat ja, wat eigenlijk wat een gemaal doet, maar ook gewoon wat het. Dus ze hebben helemaal geen idee dat als ze naar school fietsen, dat als het misgaat, dat ze niet meer kunnen fietsen. Dat je dus gewoon volledig onder water staat. Ja. En dat wil je ze bijbrengen. En je wil het ook blijven. Dat je blijft vertellen. Dat ze blijven weten wat het is en wat het doet. Ja. Dat is denk ik van groot belang.
2: Mm-hmm. Op dit moment het oude gemaal wordt gerenoveerd. Ja. Wat wordt er precies aan gedaan?
3: Nou, in eerste instantie waren de lagers kapot, versleten. Die zijn vervangen. En nou ja, toen kwam er eigenlijk een beetje een kettingreactie aan zaken die verbeterd moesten worden. Zijn we eigenlijk helemaal weer vanaf punt nul eigenlijk weer begonnen om ook weer een draaiboek te maken. Alles weer. Dat was er niet echt om zodat iedereen een bewijs van spreken zou kunnen bedienen. Dus we zijn eigenlijk helemaal weer vanaf punt nul hem aan het opbouwen. En we zijn nu best wel ver. Maar er zijn toch nog wel een aantal zaken die gerepareerd moeten worden. Dus we zijn nu bijvoorbeeld met de drukvaten bezig. Mm-hmm. Het dieselgemaal wordt onder druk gezet voordat hij start. En die drukvaten moeten wel goed zijn.
2: Nou, wanneer is de planning dat het af wil hebben?
3: Ja, we hopen natuurlijk de Open Monumentendag, 12, ja. 13 september. Maar ja, ik blijf hopen, maar het zal heel krap worden. Maar, nou. En we gaan er ook geen druk achter zetten. Mm-hmm. Want het moet wel goed gebeuren.
2: Wij gaan het zo na de muziek hebben over de Open Monumentendagen. Waar jullie ook een steen aan bijdragen. We gaan eerst luisteren naar de muziek. En dat is een hele lekkere.

0: Jam FM. Wie schuift er vandaag bij ons aan?
1: Wij gaan verder met het tweede deel van het gesprek met Hergen Epema van Gemaal de Ronde Hoep. We hebben net voor de muziek al kort even benoemd. 11 en 12 september. Hè,
2: 12, 13
1: september. Open monumentendagen. Het gemaal gaat daar ook aan meedoen. Wat kunnen mensen verwachten op die dag? Wat gaat het gemaal precies doen?
2: Nou, normaal gesproken is het altijd dat het gemaal draait op die dag. Dat is natuurlijk één. Dus er zijn mensen, de technische mensen noem ik het altijd maar, die vertellen hoe het gemaal werkt. En je hebt eigenlijk de mensen die het verhaal vertellen waarom het gemaal er staat of stond. En uit welke tijd die is. En dus meer de geschiedenis erachter en het hele verhaal eromheen. En je hebt het verhaal van het apparaat, als het ware, van het dieselgemaal. Wat in Amsterdam overigens gemaakt is bij Werkspoor. Dus dat is ook wel weer
3: Werkspoor.
2: Extra leuk, ja.
1: Ja, absoluut. Een beetje binnen de regio.
2: Ja, Oosterburg, ja.
1: Want ik lees hier inderdaad op de website vanaf 10 uur. Je hebt 2 tochten op die dag.
2: Ja.
1: Om 10 uur en om 2:30 'smiddags. Ongeveer 2,5 uur de excursie. Is wel een beperkt plek. 9 personen per boot.
2: Klopt.
1: Weet jij of er nog plek is?
2: Dat denk ik wel. Kijk, dat is vanuit de gemeente georganiseerd. Dat ze dus inderdaad vanuit Oudekerk met de boot naar ons toe varen. Maar je kunt ook gewoon met de fiets en met de auto komen. Maar inderdaad.
1: En het mooiste zou gewoon lekker zijn met de fietsen. Een hele mooie omgeving. Heel veel natuur en mooi landschap.
2: Ja. Ik vind het zelf ook altijd nog steeds leuk om dat rondje te fietsen. Ja, zeker.
1: De stichting zelf, want jullie zijn ook betrokken bij de stichting. Een stichting, de Gemaal de Ronde Hoep, heet dat, geloof ik?
2: Ja.
1: Wat doet de stichting precies?
2: Nou kijk, wij met het bestuur zijn eigenlijk voornamelijk bezig om het monument, eigenlijk dat huisje wat erbij staat. Dat machinistenhuisje hoort er bijvoorbeeld bij het gemaal. Dus het is een monument die je in ere wil houden. En dat probeer je met vrijwilligers dus aan de ene kant het gemaal werkende te houden. En aan de andere kant, waar ik dus het liefst aan meewerk, dus het verhaal te vertellen. Dat is eigenlijk het belangrijkste, dat het doorverteld wordt.
1: Ja, precies. Vind je het belangrijk dat het dat niet alleen doorverteld wordt, maar dat het ook in herinnering blijft?
2: Ja, in herinnering blijft. En de gemeente Oude Amstel werkt er aan mee. Het waterschap werkt er aan mee. En die vinden het allemaal belangrijk om dat in ere te houden. En natuurlijk, het nieuwe gemaal staat ernaast, maar dat is ook wel weer leuk om die verschillen te benoemen als je er bent.
1: Wat zijn de grootste verschillen?
2: Nou, de nieuwste is op elektriciteit. En wij, de oude gemaal was op diesel. En dat was toen bijzonder, omdat het eigenlijk het stoomtijdperk was, 1913. Dus dat was het nieuwste van het nieuwste.
1: Ja.
2: Toen.
1: Ah, oké. Okay. Hey, jullie draaien heel op vrijwilligers. Is er nog vraag naar vrijwilligers?
2: Nou, we hebben nu sinds een jaar eigenlijk een heel aantal vrijwilligers erbij.
1: Mm-hmm.
2: Dus we zitten nu eigenlijk wel goed.
1: Ja.
2: Natuurlijk, vrijwilligers zijn wij spreken altijd wel.
1: Niet zonder?
2: Nee, absoluut niet. Nee. Mm-hmm. Die heb je ook heel hard nodig. En wat ik net al zei, je hebt dus wel verschillen. Je hebt de technische mensen en de mensen die het verhaal vertellen. Dus dat is wel een mooie groep bij elkaar. Dus ik denk dat we nu met een mannetje of 15 zijn in totaal.
1: Mm-hmm. Ben je zelf ook die 12e en 13e september erbij aanwezig?
2: Ja, zeker. Ik ben zeker op een van die dagen aanwezig.
1: Wat maakt voor jou een van die dagen dat je aanwezig bent voor jou een geslaagde dag?
2: Nou, dat er een bezoekers zijn gekomen waar ik het verhaal aan kan vertellen. En dat ze worden altijd enthousiast. Ze gaan altijd met een glimlach weg. Omdat ze toch niet weten, ik fietste altijd langs en ik weet niet wat het is. En nu ben ik maar eens gaan kijken. En ik probeer ook eigenlijk steeds meer nog scholen te benaderen om te komen. Om daar ook nog wat meer onder het voetlicht te brengen eigenlijk.
1: Nou ja, bij deze hebben we dit op deze manier natuurlijk ook extra gedaan.
2: Ja.
1: Dus ik kan alleen maar zeggen, voor 12, 13 september op monument. Maar natuurlijk daarvoor kun je gewoon altijd langs. Want waar zit het gemaal precies?
2: Op de Ronde Hoep. Het is eigenlijk een klein stukje naar de voetangel. Dat kennen jullie waarschijnlijk wel, de meesten. En elke tweede zaterdag van de maand is het open.
1: Nou, helemaal goed. Wij gaan daar zeker binnenkort ook een afspraak maken om een keer langs te komen. Dan wel als het oude gemaal helemaal gerenoveerd en klaar is. Dus dat zal, dit jaar gaat het wel lukken, denk ik.
2: Ja, dat hoop ik. Ja, zeker.
1: Nou, we houden een slag om de armen. Hergen, enorm bedankt voor je tijd.
2: Ja.
1: En nogmaals, heel veel plezier, succes en wat dan ook. Wij gaan door met de muziek. En dat is ook weer een hele fijne
3: Quincy Jones.
1: Quincy Jones. I Know Corrida.

0: atomische muziek vol door je radio heen bij Jam FM. We komen langzaam maar nu echt wel op het eind van Tune In at the Beach. En het is ook de laatste keer, want het houdt een beetje op hier.
1: Laatste keer hier aan de plas.
2: Absoluut, inderdaad. Dus we gaan natuurlijk wel echt iedereen bedanken die betrokken is bij Strandpavioen aan de plas. Bedienend personeel, eigenaar natuurlijk ook. Iedereen die hier betrokken bij is geweest.
0: Zeker weten.
2: En natuurlijk ook alle mensen die hier voor de techniek ons geholpen hebben. De medepresentatoren. Iedereen gezellig. Maar wij zijn er volgende week even een tune-off.
1: En dan de week daarop, 22 augustus. Waar zijn we dan, Richard?
2: Ja, daar zitten wij.
0: So just.
2: Maar dat betekent niet dat er volgende week zaterdag geen uitzending is. Onze collega's van de ochtend, Start Me Up. En natuurlijk Julia en Nara zijn er volgende week wel vanaf het Dorpsplein in Duivendrecht.
0: Dus blijf luisteren.
1: Ja.
0: En wat ons betreft, tot over 2 weken. We sluiten af met Frank Star Deluxe. The sun is shining.

0: is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
1: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivenrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
2: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
3: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
4: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
3: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
7: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
8: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
9: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 4 uur.
10: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Er zijn 5 mannen aangehouden nadat ze afgelopen nacht probeerden in te breken bij een politiebureau in Delft. Vermoedelijk wilden ze daar een grote partij illegale sigaretten stelen die de politie eerder in beslag had genomen. Het ging om zo'n 60.000 pakjes sigaretten, verpakt in een aantal dozen in busjes. 4 verdachten werden tijdens de inbraakpoging opgepakt, een 5e later in de buurt. Uit foto's van een persfotograaf blijkt dat er geprobeerd is om een aantal dozen met sigaretten over het hek te gooien. Iran houdt de straat van Hormuz dicht totdat de Verenigde Staten aan alle Iraanse voorwaarden voldoen. Dat zegt de Islamitische Revolutionaire Garde die de kust bewaakt van Iran en het feitelijk voor het zeggen heeft in het land. Iran eist onder meer dat de blokkade van de Iraanse scheepvaart stopt en dat alle Amerikaanse schepen uit de buurt van de zeestraat blijven. Vanuit Washington werd eerder gezegd dat de straat van Hormuz snel weer open zou kunnen en dat een akkoord dichtbij is. Het Amerikaanse Amazon investeert in een enorme gascentrale in Texas die de grootste in zijn soort in de VS moet worden. Die centrale krijgt een vermogen van bijna 8 gigawatt en moet vooral extra stroom gaan leveren voor toepassingen met kunstmatige intelligentie. Volgens vergunningen mag de centrale jaarlijks ruim 30 miljoen ton broeikasgas uitstoten. Daarmee zou het meteen de grootste uitstoter van de VS kunnen worden. Amazon zegt dat het zelf opwekken van stroom voorkomt dat consumenten ervoor moeten betalen. En er wordt nu gezocht naar extra water voor tuinders in het Westland, omdat de droogte voor sommige bedrijven inmiddels urgent wordt. Het Hoogheemraadschap van Delfland en Glastuinbouw Nederland onderzoeken daarvoor 3 mogelijkheden. Zo kan er zoet water met tankwagens worden aangevoerd. En ook wordt gekeken naar een ontziltingsinstallatie bij de Nieuwe Waterweg en naar hergebruik van gezuiverd rioolwater. Er geldt in het gebied al een verbod op het oppompen van water uit sloten en kanalen. Het weer droog en zonnig met maxima van 23 graden op de Wadden tot 28 in het zuiden bij een zwakke oostelijke wind. Vannacht is het een graad of 12, morgen wordt het zonnig en droog bij 25 tot 31 graden.
9: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
0: Dierenartsen waarschuwen hondenbezitters voor gevaarlijke grasaren. En enorme drugsvangst in Amsterdamse haven. 800 kilo cocaïne gevonden. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Dierenartsen in de Ronde Venen en Uithoorn zien deze zomer veel honden met klachten door grasaren. Deze scherpe graszaden kunnen in de poten, oren, neus of ogen terechtkomen en pijnlijke ontstekingen veroorzaken. Hondenbezitters krijgen het advies hun dier na iedere wandeling goed te controleren en hoog gras zoveel mogelijk te vermijden. Ook roepen dierenartsen gemeenten op om de bermen op tijd te maaien en achtergebleven gras op te ruimen. De douane heeft tijdens een controle in de Amsterdamse haven 800 kilo cocaïne ontdekt in een container met cassavemeel. Het schip kwam uit West-Afrika en was onderweg naar Antwerpen. De drugs zijn direct vernietigd. Politie, douane en FIOD onderzoeken wie achter de smokkel zit. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
11: This is Jam Hot. This is Jam Hot.
9: Wij zijn Jam FM. Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
12: This is the jamming summer.
9: We

met Jam 104.9. Smooth en funky, verfrissend, soulful en altijd dichtbij. Dit is de unieke muziekmix van

Jay, L en Bill. Maar goed, dat zei hij zelf ook al. Hij bedankt iedereen. Dat is waarschijnlijk het laatste nummer van dit live gebeuren. Prachtige track van Gary's Gang. Showtime. Nou, daar gaan we voor zorgen, mensen. We hebben Boogies in My Soul. Chaka Khan. En Snoop Dogg. Bij Hans van Soest.

wordt de zomerrit hoor. Ja, dat is het al. Boogie in my soul van die oude Chaka Khan. Met alle respect. En Snoop Dogg, de jongeman, zeg maar, in het geheelschap. In het gezelschap. En nog even bedanken de mensen van TuneIn. Richard, René en Marina. Was weer een fijne show aan de plas vandaag, mensen. Heerlijk toch? Met dit prachtige, mooie weer. Dat moeten we toch van genieten, zeg. Nou, daar genieten we zeker van. Het wordt al iets minder, hè. Het wordt al nou, herfst is nog een groot woord. Maar daar gaan we wel weer naartoe, jongens. Maar dat, voor zover is het nog niet. Het is de Saturday Afternoon Show tussen 4 en 5 met Hans van Soest. En ik draai ze tussen nu en 5 uur. Ja, dat is even duidelijk. Hier zijn 200 pond aan lichamelijk materiaal. We noemen ze de Weather Girls.

0: Ze zijn weer terug in deze Weather Girls. It's Raining Men, hè? Dat was een hele grote hit. Ja, en zijn er eigenlijk in die tussentijd niet afgevallen. Dus ja, het is £200 ongeveer bij elkaar. Maar wel een waanzinnige strotten van Kalen. Waanzinnig. Deze Weather Girls and Earth Can Be Heaven. Ik heb Cynthia Thijs, mijn grote vriendin Koenraad hier. En die heeft een single dat heet Soul Sister.
1: Hey, hey, hey. Je luistert nu naar mijn Feel Good Song bij Hans van Soest.
2: Jam FM, 104.9 FM. Jam FM.

Cynthia, Thijs Koenraad. En een heerlijke track deze. Nou, mag het best wezen. Soul Sister, een van haar laatste tracks. Ja, deze man is helaas niet meer onder ons. Dat vinden we erg jammer. Dat is een enorme artiest met een enorme talent. Verschillende Music Awards, de Billboard Awards en de Grammys. Nou ja, sleepten ze van de een naar de andere kant binnen. Hier zie je nog een keer Coolio, Too Hot.

0: too hot.
1: Yeah, man.
2: The ultimate old and new school mix. Jam FM.
1: Yeah, zo was het. Too hot. Heerlijke track van Coolio. Heb ik voor jou voor 4:30 nog even een beetje gezellig instrumentaal. Zullen we het zo noemen? Het is die van Shack Attack. Dark is the night. En zo is het. Tot zometeen. Nou.

0: van 4:30.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Er zijn 5 mannen aangehouden nadat ze afgelopen nacht probeerden in te breken bij een politiebureau in Delft. Vermoedelijk wilden ze daar een grote partij illegale sigaretten stelen die de politie eerder in beslag had genomen. Iran houdt de straat van Hormuz dicht totdat de Verenigde Staten aan alle Iraanse voorwaarden voldoen. Het Amerikaanse Amazon investeert in een enorme gascentrale in Texas die de grootste in zijn soort in de VS moet worden. Volgens vergunningen mag de centrale jaarlijks ruim 30 miljoen ton broeikasgas uitstoten. En er wordt nu gezocht naar extra water voor tuinders in het Westland omdat de droogte voor sommige bedrijven inmiddels urgent wordt. Het weer droog en zonnig met maxima van 23 graden op de Wadden tot 28 in het zuiden bij een zwakke oostelijke wind. Vannacht is het een graad of 12, morgen wordt het zonnig en droog bij 25 tot 31 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Poging tot inbraak bij brandweerkazerne Duivendrecht. En Amstelveen maakt zich klaar voor sportzomer. 2 WK's in het Amsterdamse bos. Mijn naam is Martin Rodenburg. Landelijk is het al een groot probleem. Inbraken bij brandweerkazernes waarbij belangrijke gereedschappen gestolen worden. Ook in Duivendrecht is er woensdagmorgen een poging gedaan om in te breken in de brandweerkazerne. Doordat het inbraakalarm afging, zijn volgens de politie de dader of daders er direct vandoor gegaan. Er zijn geen aanwijzingen dat iemand daadwerkelijk in de kazerne is geweest. Er is dan ook niks buitgemaakt. De politie doet wel onderzoek en roept getuigen op zich te melden. Maar liefst 2 wereldkampioenschappen vinden deze zomer plaats rond het Amsterdamse Bos. Van 15 tot en met 30 augustus vindt het WK hockey plaats in het Wageningenstadion. Van 24 tot en met 30 augustus is de bosbaan het decor van het WK roeien. Nationale teams uit 60 verschillende landen reizen deze zomer af naar de gemeente. Het college van burgemeesters en wethouders ziet de sportzomer dan ook als een unieke kans om Amstelveen van haar beste kant te laten zien. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

hier kun je echt wel van een groot artiest spreken hoor. Want hij is inmiddels trouwens 90 jaar. Hij verkocht meer dan 350 miljoen platen wereldwijd. En heeft maar liefst 490 weken in de Amerikaanse Billboard gestaan. Nou, daar ben je wel een grootheid hoor. Dat kan ik je melden. Deze fantastische zanger, deze Johnny Mathis. 90 jaar hè. Waanzinnig. Hij is er niet meer zo actief hoor, maar dat mag ook wel hè. Dat mag ook wel. Ga lekker rusten op de lauweren, Mr. That's it.

Tania Smith, dat is een Amerikaanse, Canadese mevrouw. En ze woont tegenwoordig in Parijs, maar ook in Amsterdam. Dus wie wellicht luistert ze eventjes, kan maar zo. Dat was een hele fijne track en een mooi talent, die Mrs. Tania Michelle. Feel the groove hier bij de Jam. And Lucas Seto, Sweet Lovin'.

Jongen, jongen, deze Lucas Seto is er ook weer zo eentje. We draaien hem vaak hier bij de Jam. Ah, dit is de nieuwste van hem. Sweet Love heet dat ding. Of talenten gesproken. Ze is al heel lang talent. Ze is de godfather of hip-hop.

0: Wat een prachtige track weer van Mary J. Blige. Het album dat kwam vorig jaar weer uit. Het nieuwste album van haar. Daarmee treedt ze inmiddels weer op. Ja, ze is nog niet gesignaleerd in Nederland. Nou ja, wie weet.
1: And we go a little something like this.
0: Yeah man, that's shopping.

2015 kwam dat prachtige album uit van deze Wu-Tang Clan. Kareem. Bestaat uit een aantal leden, hè? Dat wisselt ook iedere keer. Er zit ook een Nederlandse Marokkaanse rapper in. Zijn naam is Zilvangith, als ik het goed uitspreek. En nou, af en toe doet hij ook mee, dus zo gaan die dingen. Het zit er weer op, mensen. Het duurt je tussen 4 en 5. Maar troost u met de gedachte dat er nog veel leuke programma's aan zitten te komen. Waaronder vanaf een uur of 9 de mixes. En daar moet je zeker bij zijn, hoor. Ik wil niet zeggen neem het op, want dat mag eigenlijk niet. Maar doe het wel. Tot volgende keer. Gaan eruit met Denise Williams.

0: is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
1: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit

0: Deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Aan alle vrouwen van 50 plus. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
3: Haal de hotelbeleving in huis met Benashi wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benashi.com. BENACCI.com.
4: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 5 uur.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. De politie heeft 45 klimaatactivisten van Extinction Rebellion opgepakt na hun blokkade van de snelweg A12 in Den Haag. De actievoerders gingen rond het middaguur de snelweg op uit protest tegen de klimaatverandering en de aanhoudende droogte. De Haagse burgemeester Van Zanen gaf opdracht om de weg te ontruimen en 2 uur later was die A12 weer vrij. 1 activist zit nog vast op verdenking van mishandeling van een agent, de anderen zijn inmiddels vrijgelaten. Voor 19 september heeft Extinction Rebellion een grote blokkade aangekondigd. De Oekraïense president Zelensky heeft voor het eerst als president Servië bezocht en daar gesproken met zijn ambtgenoot Vučić. Ze willen hun samenwerking uitbreiden, onder meer op het gebied van landbouw en voedselvoorziening. Zelensky bedankte Servië voor de humanitaire hulp aan Oekraïne. Servië heeft weliswaar goede banden met Rusland, maar veroordeelde de Russische invasie van februari 2022 wel. Het land heeft geen sancties tegen Moskou ingesteld. Iran houdt de straat van Hormuz dicht totdat de Verenigde Staten aan alle Iraanse voorwaarden voldoen. Dat zegt de Islamitische Revolutionaire Garde die de kust bewaakt van Iran en het feitelijk voor het zeggen heeft in het land. Iran eist onder meer dat de blokkade van de Iraanse scheepvaart stopt en dat alle Amerikaanse schepen uit de buurt van de zeestraat blijven. Vanuit Washington werd eerder gezegd dat de straat van Hormuz snel weer open zou kunnen en dat een akkoord dichtbij is. En het Amerikaanse Amazon investeert in een enorme gascentrale in Texas die de grootste in zijn soort in de VS moet worden. Die centrale krijgt een vermogen van bijna 8 gigawatt en moet vooral extra stroom gaan leveren voor toepassingen met kunstmatige intelligentie. Volgens vergunningen mag de centrale jaarlijks ruim 30 miljoen ton broeikasgas uitstoten. Daarmee zou het meteen de grootste uitstoter van de VS kunnen worden. Amazon zegt dat het zelf opwekken van stroom voorkomt dat consumenten ervoor moeten betalen. Het weer, vanavond en vannacht is het droog en vrij helder bij een graad of 12 in de nacht en bijna geen wind. Morgen wordt het opnieuw een zonnige en droge dag bij 25 tot 31 graden.
4: Jam, Metropoolregio nieuwsupdate.
6: Brandweer redt bewoners uit brandende flat in Amstelveen. En trillende trucks zoeken naar aardwarmte onder Amsterdam. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. In de Missouri-flat in Amstelveen is vrijdagochtend een grote brand uitgebroken, waarbij veel rook vrijkwam. De brandweer haalde bewoners uit het gebouw en bracht hen in veiligheid. De bewoners worden voorlopig opgevangen in wijkcentrum De Bolder en wachten daar op nieuws over wanneer ze terug naar huis kunnen. Volgens bewoner Erik Delahaye begon de brand mogelijk in een meterkast op de 5e verdieping. Vanaf 17 augustus rijden speciale trucks door Amsterdam en omgeving om te onderzoeken waar aardwarmte uit de grond kan worden gehaald. De voertuigen veroorzaken korte trillingen die bewoners soms kunnen horen en voelen, ook 's nachts. Wie dicht bij een meetplek woont, kan daardoor wakker worden en krijgt ongeveer 2 weken van tevoren een brief. Het onderzoek loopt over zo'n 160 kilometer en duurt naar verwachting tot december. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
7: This is Jam Hot. This is Jam
8: Hot. Wij zijn Jam FM.
4: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
9: This is the jamming summer.

Welkom bij deze Soul Express. Ik ben Andries. Je hoorde Gladys Knight en de Pips. Baby, don't change your mind. Plaat alweer uit 1977. Toen Michael Gray samenwerkte met Kelly Say, die je wellicht kent van Incognito, leverde ze al een gigantische clubhit af. Don't Want Anybody. Maar Oppo Lopo, oftewel Peter Major, tilde het nummer met zijn remix naar een nog hoger niveau. Straks hoor je Karen White, maar is Soul Persona. A girl's got a cat, her lovin'.

Aaron White, Romantic. Tot aan de break nog zo'n heerlijke track uit de wereld van de moderne, soulvolle groove. Private Project, een Duitse funky muziekproject rondom Andreas Precht en Axel Weiss, in samenwerking met Stef

0: en Funky. Het nieuws van 5:30.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. De politie heeft 45 klimaatactivisten van Extinction Rebellion opgepakt na hun blokkade van de snelweg A12 in Den Haag. Eén activist zit nog vast op verdenking van mishandeling van een agent, de anderen zijn inmiddels vrijgelaten. De Oekraïense president Zelensky heeft voor het eerst als president Servië bezocht en daar gesproken met zijn ambtgenoot Vučić. Ze willen hun samenwerking uitbreiden, onder meer op het gebied van landbouw en voedselvoorziening. Iran houdt de straat van Hormuz dicht totdat de Verenigde Staten aan alle Iraanse voorwaarden voldoen. En het Amerikaanse Amazon investeert in een enorme gascentrale in Texas die de grootste in zijn soort in de VS moet worden. Volgens vergunningen mag de centrale jaarlijks ruim 30 miljoen ton broeikasgas uitstoten. Het weer vanavond en vannacht is het droog en vrij helder bij een graad of 12 in de nacht en bijna geen wind. Morgen wordt het opnieuw een zonnige en droge dag bij 25 tot 31 graden.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Paulien Weder exposeert een bewogen wereld in gemeentehuis Ouder Amstel en kermis in Duivendrecht. Mijn naam is Martin Rodenburg. Kunstenaar Paulien Weder exposeert in het gemeentehuis van Ouder Amstel haar werk onder de noemer Een Bewogen Wereld tot 28 augustus. Paulien Weder is een fotografisch kunstenaar, lid van Amsteland Kunst en woont in Gaasperdam. Ze staat bekend om haar intuïtieve creatieve momenten, oftewel ICM-fotografie. Door de bewogen beelden worden kleuren vloeibaar, vervagen vormen en krijgen emoties de ruimte. Het is haar taal om de wereld even stil te zetten. De expositie is te zien tijdens de openingstijden van het gemeentehuis. Van 12 tot en met 16 augustus staat Duivendrecht weer in het teken van de jaarlijkse kermis. 20 kermisexploitanten zorgen voor een gevarieerd aanbod van attracties voor de bewoners van Duivendrecht, Ouder Amstel, Diemen en omstreken. Jong en oud kunnen zich deze dagen volop vermaken op en rond het Dorpsplein en de Telstarweg. Tijdens de kermis zijn er meerdere activiteiten. Meezingen tijdens een live optreden van Louise en Harold Verwoerd. En er is ook volop vermaak voor de kinderen. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Start your Sunday smooth. Live your Sunday funky.
4: Jam on Sunday.
3: Iedere zondag van 11 tot 2. The Jam on Zondag. Met Erik van Diemen.

hoorde Leon Bridges, Beyond in het kraak en smaak. Back Again. In dit geval ook nog eens keer de Hot Toddy remix. Straks voor je Earth, Wind and Fire. Eerst Duke Dumont.

Daydreaming was dat van Earth, Wind & Fire. Ik heb deze nog voor je, tot aan de break. Pack Up Your Bags van Harvey Mason. Waar veel mensen hem vooral kennen als medeoprichter van 4Play of van zijn drumwerk op Herbie Hancock's Headhunters, liet hij op zijn soloalbum zien dat hij ook meesterlijke disco, funk en soul producties kon neerzetten. Blijf er lekker bij.

0: is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
1: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivenrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
2: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
3: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
2: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
7: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
8: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
9: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
8: Help je mee?
10: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
11: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
12: Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen.
13: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
14: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
15: Vanuit de metropoolregio Ouder-Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 6 uur.
16: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Er zijn sinds juni in de Europese Unie al 241 mensen besmet geraakt met het West-Nijl-virus. De meeste besmettingen werden gemeld in Italië en Griekenland. Dat West-Nijl-virus wordt verspreid door muggen. Een besmetting verloopt bij mensen meestal zonder klachten. Maar in ongeveer 1 op de 5 gevallen ontstaan milde griepachtige klachten. En in zeldzame gevallen is er kans op een ernstige hersen- of hersenvliesontsteking. Donderdag is ook in Nederland het West-Nijl-virus vastgesteld bij een paard. De politie heeft 45 klimaatactivisten van Extinction Rebellion opgepakt na hun blokkade van de snelweg A12 in Den Haag. De actievoerders gingen rond het middaguur de snelweg op uit protest tegen de klimaatverandering en de aanhoudende droogte. De Haagse burgemeester Van Zanen gaf opdracht om de weg te ontruimen en 2 uur later was die A12 weer vrij. 1 activist zit nog vast op verdenking van mishandeling van een agent, de anderen zijn inmiddels vrijgelaten. Voor 19 september heeft Extinction Rebellion een grote blokkade aangekondigd. De Oekraïense president Zelensky heeft voor het eerst als president Servië bezocht en daar gesproken met zijn ambtgenoot Vučić. Ze willen hun samenwerking uitbreiden, onder meer op het gebied van landbouw en voedselvoorziening. Zelensky bedankte Servië voor de humanitaire hulp aan Oekraïne. Servië heeft weliswaar goede banden met Rusland, maar veroordeelde de Russische invasie van februari 2022 wel. Het land heeft geen sancties tegen Moskou ingesteld. En rond deze tijd begint op het Museumplein in Amsterdam het slotconcert van World Pride. Vanmiddag liepen er enkele duizenden mensen mee in de World Pride March in de hoofdstad. Die optocht was de afsluiting van World Pride en begon vanmiddag bij het Martin Luther King Park. Met die mars vragen deelnemers aandacht voor de rechten en veiligheid van de LHBTIQ+ gemeenschap wereldwijd. Sommige lopers droegen vlaggen van landen waar homoseksualiteit nog altijd een strafbaar feit is. Het weer vanavond en vannacht is het droog en vrij helder bij een graad of 12 in de nacht en bijna geen wind. Morgen wordt het opnieuw een zonnige en droge dag bij 25 tot 31 graden.
15: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
17: 4 bewoners naar ziekenhuis na flinke brand in Uithoorn. En N201 twee weekenden dicht voor nieuw asfalt. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Onder een wooncomplex in Uithoorn is donderdagnacht brand uitgebroken bij een aanhangwagen met daarop een boot. Het vuur sloeg over naar andere voertuigen en de rook trok de woningen boven de parkeerplaats in. 7 bewoners werden nagekeken door ambulancepersoneel en 4 van hen moesten naar het ziekenhuis. De politie onderzoekt of de brand mogelijk is aangestoken. Een deel van de N201 tussen de Fokkerweg en de Legmeerdijk gaat van 13 tot 17 augustus en van 20 tot 24 augustus helemaal dicht. De provincie vervangt daar het asfalt en werkt ook in de Waterwolftunnel. Verkeer moet rekening houden met de omleidingen via onder meer de A4, A9, N231 en N232. Als het werk niet door kan gaan, staat het weekend van 27 tot 31 augustus als reserve gepland. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur. Vlees op onze website jamfm.nl.
18: This is Jam Hot. This is Jam
19: Hot. Wij zijn Jam FM.
15: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
20: This is the jamming summer.

0: Het nieuws van 6:30.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Er zijn sinds juni in de Europese Unie al 241 mensen besmet geraakt met het West-Nijl-virus. De meeste besmettingen werden gemeld in Italië en Griekenland. De politie heeft 45 klimaatactivisten van Extinction Rebellion opgepakt na hun blokkade van de snelweg A12 in Den Haag. Eén activist zit nog vast op verdenking van mishandeling van een agent. De anderen zijn inmiddels vrijgelaten. De Oekraïense president Zelensky heeft voor het eerst als president Servië bezocht en daar gesproken met zijn ambtgenoot Vučić. Ze willen hun samenwerking uitbreiden, onder meer op het gebied van landbouw en voedselvoorziening. Vanmiddag liepen er enkele duizenden mensen mee in de World Pride March in Amsterdam. Het weer vanavond en vannacht is het droog en vrij helder bij een graad of 12 in de nacht en bijna geen wind. Morgen wordt het opnieuw een zonnige en droge dag bij 25 tot 31 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Duivendrecht boven het landelijk gemiddelde met aantal fastfoodzaken. En Zomer Unlocked biedt 3 dagen vol activiteiten voor jongeren. Mijn naam is Martin Rodenburg. Het Centraal Bureau voor Statistiek heeft onlangs onderzoek gedaan naar het aantal restaurants en de dichtheid van fastfoodzaken in Nederland. Landelijk zijn er gemiddeld 1,1 fastfoodzaken per 1000 inwoners. Dat gemiddelde komt vrij wel overeen met de gemeente Ouder Amstel, waar sprake is van 1,2 fastfoodzaken per 1000 inwoners. Daarbij is er wel verschil tussen Ouderkerk en Duivendrecht. In Duivendrecht ligt met het gemiddelde ongeveer 1,49 fastfoodzaken per 1000 inwoners. En dat is duidelijk boven het landelijk gemiddelde. Jongerenwerk Ouder Amstel organiseert van 10 tot en met 12 augustus Zomer Unlocked, een 3-daags zomerprogramma voor jongeren uit groep 8 tot en met klas 2 van de middelbare school. Tijdens het programma staan verschillende activiteiten op het programma, waaronder een DJ-workshop, een creatieve kleding upcycle workshop, spellen en een bezoek aan de kermis. Ook is er die dag een volwaterpret in het Amstelbad in Ouderkerk aan de Amstel. In Duivendrecht en Ouderkerk aan de Amstel vinden de activiteiten plaats en de deelname kost €20, inclusief alle activiteiten, materialen en de lunch. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
4: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas in de Poffertjeskraam, van het Dorpsplein in Duivendrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.

diary. I know I've said this before.

0: zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
1: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivenrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
5: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
6: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
7: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
8: Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen.
9: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
10: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 7 uur.
11: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. De Iraanse president Pezeshkian ziet nu de beste kans op een akkoord met de Verenigde Staten. Volgens hem is Iran nu eensgezind en sterk, ondanks de oorlog met de VS en Israël. Eerder bereikten Iran en de VS een voorlopig akkoord over onderhandelingen en een staakt het vuren. Dat hield uiteindelijk maar enkele weken stand. Sindsdien is de spanning rond de straat van Hormuz opnieuw opgelopen. Iran houdt die cruciale zeestraat dicht totdat de VS aan alle Iraanse voorwaarden voldoen. De drone die vanochtend in Bulgarije ontplofte was van een type dat veel door Oekraïne wordt gebruikt. Volgens het Bulgaarse defensieministerie zijn er voorlopig geen aanwijzingen dat het om een opzettelijke aanval op het land gaat. De drone kwam neer bij de grens met Roemenië, vlakbij een belangrijke gaspijpleiding. Die verbindt Turkije met Oekraïne. Hij raakte niet beschadigd en er vielen ook geen gewonden. De Bulgaarse autoriteiten onderzoeken de toedracht van de ontplofte drone. Er zijn sinds juni in de Europese Unie al 241 mensen besmet geraakt met het West-Nijl-virus. De meeste besmettingen werden gemeld in Italië en Griekenland. Dat West-Nijl-virus wordt verspreid door muggen. Een besmetting verloopt bij mensen meestal zonder klachten. Maar in ongeveer 1 op de 5 gevallen ontstaan milde griepachtige klachten. En in zeldzame gevallen is er kans op een ernstige hersen- of hersenvliesontsteking. Donderdag is ook in Nederland het West-Nijl-virus vastgesteld bij een paard. En het dodental van de schietpartij op een school in Thailand is al opgelopen naar 9 mensen. Onder de slachtoffers zijn een 12-jarig meisje, 2 leraren en 3 medewerkers van de school. De 14-jarige schutter doodde voor zijn daad ook zijn grootouders en pleegde later zelfmoord. De leerling van de gerenommeerde middelbare school schoot wild om zich heen in het gebouw. 30 mensen raakten daarbij gewond, van wie er 8 ernstig aan toe zijn. De Thaise premier heeft al strengere wapenwetten aangekondigd. Het weer, vanavond en vannacht is het droog en vrij helder bij een graad of 12 in de nacht en bijna geen wind. Morgen wordt het opnieuw een zonnige en droge dag bij 25 tot 31 graden.
10: Jam, Metropoolregio nieuwsupdate.
12: Dierenartsen waarschuwen hondenbezitters voor gevaarlijke grasaren. En enorme drugsvangst in Amsterdamse haven. 800 kilo cocaïne gevonden. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Dierenartsen in de Ronde Venen en Uithoorn zien deze zomer veel honden met klachten door grasaren. Deze scherpe graszaden kunnen in de poten, oren, neus of ogen terechtkomen en pijnlijke ontstekingen veroorzaken. Hondenbezitters krijgen het advies hun dier na iedere wandeling goed te controleren en hoog gras zoveel mogelijk te vermijden. Ook roepen dierenartsen gemeenten op om de bermen op tijd te maaien en achtergebleven gras op te ruimen. De douane heeft tijdens een controle in de Amsterdamse haven 800 kilo cocaïne ontdekt in een container met cassavemeel. Het schip kwam uit West-Afrika en was onderweg naar Antwerpen. De drugs zijn direct vernietigd. Politie, douane en Fiat onderzoeken wie achter de smokkel zit. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur. Of lees je op onze website jamfm.nl.
13: This is Jam Hot. This is Jam
14: Hot. Wij zijn Jam FM.
10: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
15: This is the jamming summer.

0: van 7:30.
1: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. De Iraanse president Pezeshkian ziet nu de beste kans op een akkoord met de Verenigde Staten. Volgens hem is Iran nu eensgezind en sterk, ondanks de oorlog met de VS en Israël. De drone die vanochtend in Bulgarije ontplofte was van een type dat veel door Oekraïne wordt gebruikt. Volgens het Bulgaarse defensieministerie zijn er voorlopig geen aanwijzingen dat het om een opzettelijke aanval op het land gaat. Er zijn sinds juni in de Europese Unie al 241 mensen besmet geraakt met het West-Nijl-virus. De meeste besmettingen werden gemeld in Italië en Griekenland. En het dodental van de schietpartij op een school in Thailand is al opgelopen naar 9 mensen. Het weer vanavond en vannacht is het droog en vrij helder bij een graad of 12 in de nacht en bijna geen wind. Morgen wordt opnieuw een zonnige en droge dag bij 25 tot 31 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Poging tot inbraak bij brandweerkazerne Duivendrecht. En Amstelveen maakt zich klaar voor sportzomer. 2 WK's in het Amsterdamse bos. Mijn naam is Martin Rodenburg. Landelijk is het al een groot probleem. Inbraken bij brandweerkazernes waarbij belangrijke gereedschappen gestolen worden. Ook in Duivendrecht is er woensdagmorgen een poging gedaan om in te breken in de brandweerkazerne. Doordat het inbraakalarm afging, zijn volgens de politie de dader of daders er direct vandoor gegaan. Er zijn geen aanwijzingen dat iemand daadwerkelijk in de kazerne is geweest. Er is dan ook niks buitgemaakt. De politie doet wel onderzoek en roept getuigen op zich te melden. Maar liefst 2 wereldkampioenschappen vinden deze zomer plaats rond het Amsterdamse Bos. Van 15 tot en met 30 augustus vindt het WK hockey plaats in het Wageningenstadion. Van 24 tot en met 30 augustus is de bosbaan het decor van het WK roeien. Nationale teams uit 60 verschillende landen reizen deze zomer af naar de gemeente. Het college van burgemeesters en wethouders ziet de sportzomer dan ook als een unieke kans om Amstelveen van haar beste kant te laten zien. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Vrijdagavond om 7 uur.
4: Zaterdagavond om 8 uur.
3: DJ All Star Fresh
4: neemt je mee op een turntable trip to the universe.
3: Classic material.
4: Zaterdagavond om 8 uur.
3: The Freak Mix Club.
4: Met de favoriete classics van All Star Fresh. In the mix.
5: That's some different shit on a different tip.
4: Classic material and The Freak Mix Club. Vrijdag en zaterdagavond. Jam only.
6: Leno Maat.
7: Saturday Soul.
8: Jam FM.

0: nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas&Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasandbaas.nl/radio.
2: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
3: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
2: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
4: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
8: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
9: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
10: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
11: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
12: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duivenrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
13: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. Op FM en DAB+. Jam FM, met het nieuws van 8 uur.
14: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. De aanhoudende hitte en droogte vormen steeds meer een structurele bedreiging voor de Europese economie. Dat zegt Triodos Bank in een rapport met een waarschuwing voor lagere arbeidsproductiviteit en minder investeringen. De productiviteit neemt vooral in de bouw, landbouw en logistiek af bij extreme temperaturen. En lage waterstanden zorgen voor transportproblemen over rivieren. Tegelijkertijd lopen de kosten voor overheden op door mislukte oogsten, schade en hogere zorgkosten, zegt Triodos. De Iraanse president Pezeshkian ziet nu de beste kans op een akkoord met de Verenigde Staten. Volgens hem is Iran nu eensgezind en sterk, ondanks de oorlog met de VS en Israël. Eerder bereikten Iran en de VS een voorlopig akkoord over onderhandelingen en een staakt het vuren. Dat hield uiteindelijk maar enkele weken stand. Sindsdien is de spanning rond de straat van Hormuz opnieuw opgelopen. Iran houdt die cruciale zeestraat dicht totdat de VS aan alle Iraanse voorwaarden voldoen. De drone die vanochtend in Bulgarije ontplofte was van een type dat veel door Oekraïne wordt gebruikt. Volgens het Bulgaarse defensieministerie zijn er voorlopig geen aanwijzingen dat het om een opzettelijke aanval op het land gaat. De drone kwam neer bij de grens met Roemenië, vlakbij een belangrijke gaspijpleiding. Die verbindt Turkije met Oekraïne. Hij raakte niet beschadigd en er vielen ook geen gewonden. De Bulgaarse autoriteiten onderzoeken de toedracht van de ontplofte drone. En Oekraïne belooft alle niet-Russische olietankers op de Zwarte Zee voorlopig niet aan te vallen als ze geen Russische goederen vervoeren. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van een Amerikaanse functionaris. Die belofte is vooral belangrijk voor Kazachstan, dat al zijn olie via Russische havens exporteert. Oekraïne heeft de afgelopen maanden al vaker commerciële schepen aangevallen om de Russische oliehandel te verstoren. Kiev laat nu dus niet-Russische tankers veilig de Russische havens verlaten. Het weer, vanavond en vannacht is het droog en vrij helder bij een graad of 12 in de nacht en bijna geen wind. Morgen wordt het opnieuw een zonnige en droge dag bij 25 tot 31 graden.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
1: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
2: Valdorpelshop.nl.
3: Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier als vakman. Valdorpels voor binnen- en buitendeuren. Dus alle valdorpels, één adres.
2: Valdorpelshop.nl.
4: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
5: In de zon.
6: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duivenrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.

0: is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Het Kosovaarse parlement is tijdelijk stilgelegd nadat een oppositielid eieren naar interim-premier Kurti gooide. Het parlementslid riep daarbij schaam je. De actie volgde op een conflict over het uitstellen van een belangrijke stemming over een nieuwe president. Kosovo verkeert al langer in een politieke crisis en heeft in minder dan 2 jaar tijd al 3 verkiezingen gehad. En nieuwe vervroegde verkiezingen worden niet uitgesloten in de jongste democratie van Europa, die Kosovo is. De aanhoudende hitte en droogte vormen steeds meer een structurele bedreiging voor de Europese economie. Dat zegt Triodos Bank in een rapport met een waarschuwing voor lagere arbeidsproductiviteit en minder investeringen. De productiviteit neemt vooral in de bouw, landbouw en logistiek af bij extreme temperaturen. En lage waterstanden zorgen voor transportproblemen over rivieren. Tegelijkertijd lopen de kosten voor overheden op door mislukte oogsten, schade en hogere zorgkosten, zegt Triodos. Nederlanders gaven tijdens de hittegolf eind juni gemiddeld 4% minder geld uit dan normaal. In totaal zou het gaan om zo'n 370 miljoen euro aan bestedingen die uitbleven. Dat blijkt uit online aankopen en geldopnames. Vooral op het platteland bleven mensen vaker thuis, terwijl stadsbewoners juist verkoeling zochten op terrassen en daar geld uitgaven. In de eerste warme dagen werd er nog meer gepind dan normaal, maar toen er sprake was van extreme hitte en code rood, daalden de bestedingen duidelijk. En Oekraïne belooft alle niet-Russische olietankers op de Zwarte Zee voorlopig niet aan te vallen als ze geen Russische goederen vervoeren. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van een Amerikaanse functionaris. Die belofte is vooral belangrijk voor Kazachstan, dat al zijn olie via Russische havens exporteert. Oekraïne heeft de afgelopen maanden al vaker commerciële schepen aangevallen om de Russische oliehandel te verstoren. Kiev laat nu dus niet-Russische tankers veilig de Russische havens verlaten. Het weer vanavond en vannacht is het droog en vrij helder bij een graad of 12 in de nacht en bijna geen wind. Morgen wordt het opnieuw een zonnige en droge dag bij 25 tot 31 graden.
1: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
2: Brandweer redt bewoners uit brandende flat in Amstelveen. En trillende trucks zoeken naar aardwarmte onder Amsterdam. Mijn naam is Julia Donk-Paier. In de Missouri-flat in Amstelveen is vrijdagochtend een grote brand uitgebroken, waarbij veel rook vrijkwam. De brandweer haalde bewoners uit het gebouw en bracht hen in veiligheid. De bewoners worden voorlopig opgevangen in wijkcentrum De Bolder en wachten daar op nieuws over wanneer ze terug naar huis kunnen. Volgens bewoner Erik Delahaye begon de brand mogelijk in een meterkast op de 5e verdieping. Vanaf 17 augustus rijden speciale trucks door Amsterdam en omgeving om te onderzoeken waar aardwarmte uit de grond kan worden gehaald. De voertuigen veroorzaken korte trillingen die bewoners soms kunnen horen en voelen, ook 's nachts. Wie dicht bij een meetplek woont, kan daardoor wakker worden en krijgt ongeveer 2 weken van tevoren een brief. Het onderzoek loopt over zo'n 160 kilometer en duurt naar verwachting tot december. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: This is Jam Hot. This is Jam
4: Hot. Wij zijn Jam FM.
1: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
5: This is the jamming summer.

10 uur. Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Turkije roept Rusland en Oekraïne op om voorlopig te stoppen met hun aanvallen op schepen in de Zwarte Zee. De Turkse buitenlandminister Fidan wil een zogenoemd moratorium op die aanvallen. Volgens hem worden inmiddels ook commerciële schepen geraakt zonder dat er onderscheid wordt gemaakt. Zo werden er maandag ook twee Turkse vrachtschepen door drones getroffen. Van welk land die kwamen is niet duidelijk. Turkije probeert al een paar jaar te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne. Het Kosovaarse parlement is tijdelijk stilgelegd nadat een oppositielid eieren naar interim-premier Kurti gooide. Het parlementslid riep daarbij schaam je. De actie volgde op een conflict over het uitstellen van een belangrijke stemming over een nieuwe president. Kosovo verkeert al langer in een politieke crisis en heeft in minder dan 2 jaar tijd al 3 verkiezingen gehad. En nieuwe vervroegde verkiezingen worden niet uitgesloten in de jongste democratie van Europa, die Kosovo is. Nederlanders gaven tijdens de hittegolf eind juni gemiddeld 4% minder geld uit dan normaal. In totaal zou het gaan om zo'n 370 miljoen euro aan bestedingen die uitbleven. Dat blijkt uit online aankopen en geldopnames. Vooral op het platteland bleven mensen vaker thuis, terwijl stadsbewoners juist verkoeling zochten op terrassen en daar geld uitgaven. In de eerste warme dagen werd er nog meer gepind dan normaal, maar toen er sprake was van extreme hitte en code rood, daalden de bestedingen duidelijk. En in het Brabantse Uden is een bestuurder met een gestolen auto op een politiewagen ingereden. Daarbij raakte een agent gewond en die is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De politie wilde de auto met caravan bij Volkel laten stoppen, maar de bestuurder ging direct na afkoppeling van die caravan met hoge snelheid vandoor. In Uden botste hij op de politiewagen, maar reed daarna alsnog verder. De gestolen auto is later wel teruggevonden, maar de inzittenden ervan zijn nog altijd spoorloos. Het weer, vanavond en vannacht is het droog en vrij helder bij een graad of 12 in de nacht en bijna geen wind. Morgen wordt het opnieuw een zonnige en droge dag bij 25 tot 31 graden.

0: Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Bij een helikopterongeluk bij de Braziliaanse stad Rio de Janeiro zijn 4 mensen om het leven gekomen. 3 van de slachtoffers zouden Colombiaanse toeristen uit dezelfde familie zijn. De 4e was vermoedelijk de piloot. De helikopter stortte neer in het dichtbeboste Nationaal Park Tijuca en vloog daarna in brand. Door het bergachtige terrein was de plek voor de hulpdiensten moeilijk bereikbaar. De oorzaak van het helikopterongeluk bij Rio de Janeiro is nog niet bekend en wordt onderzocht. Turkije roept Rusland en Oekraïne op om voorlopig te stoppen met hun aanvallen op schepen in de Zwarte Zee. De Turkse buitenlandminister Fidan wil een zogenoemd moratorium op die aanvallen. Volgens hem worden inmiddels ook commerciële schepen geraakt zonder dat er onderscheid wordt gemaakt. Zo werden er maandag ook 2 Turkse vrachtschepen door drones getroffen. Van welk land die kwamen is niet duidelijk. Turkije probeert al een paar jaar te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne. Aan het eind van de ochtend heeft een wild zwijn het metroverkeer in de Hongaarse hoofdstad Budapest stilgelegd. Het dier liep een metrostation binnen, stapte zelfs een metrotoestel in en vluchtte daarna een tunnel in. Het station werd geëvacueerd en er werden vervolgens 30 bussen ingezet om reizigers te vervoeren. Het ongeveer 60 kilo zware zwijn bleek gewond te zijn en is na overleg met een dierenarts doodgeschoten. Kort na het middaguur kon het metroverkeer in Budapest weer worden hervat. En in de Brabantse Uden is een bestuurder met een gestolen auto op een politiewagen ingereden. Daarbij raakte een agent gewond en die is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De politie wilde de auto met caravan bij Volkel laten stoppen, maar de bestuurder ging er direct na afkoppeling van die caravan met hoge snelheid vandoor. In Uden botste hij op de politiewagen, maar reed daarna alsnog verder. De gestolen auto is later wel teruggevonden, maar de inzittenden ervan zijn nog altijd spoorloos. Het weer. Vannacht is het droog en vrij helder bij een graad of 12 en bijna geen wind. Overdag wordt het opnieuw een zonnige en droge dag bij 25 tot 31 graden.

Welkom bij Jamex On met Edwin Moorhoff. 23 funky 80s disco tracks in een 60 minuten lange mix. Met deze week onder andere Luke Vandross, Aura, Sky Y, Denise Williams, Rose Royce, Grandmaster Flash en Melly Mel, Funk Deluxe, Jeffrey Osborne en Chic. En we starten met Star van Earth, Wind & Fire. Veel plezier!

0: FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. In het westen van Canada is in de provincie British Columbia vanwege een snel uitbreidende natuurbrand de noodtoestand uitgeroepen. Duizenden mensen rond het Okanagan-meer zijn daarom al geëvacueerd. Het vuur heeft inmiddels zo'n 95 vierkante kilometer verwoest en bedreigt huizen en boerenbedrijven. Een deel van het gebied zit zonder elektriciteit. In het Canadese British Columbia woeden momenteel ongeveer 100 natuurbranden. Dit jaar ging in heel Canada al 4 miljoen hectare in vlammen op. Bij een helikopterongeluk bij de Braziliaanse stad Rio de Janeiro zijn 4 mensen om het leven gekomen. 3 van de slachtoffers zouden Colombiaanse toeristen uit dezelfde familie zijn. De 4e was vermoedelijk de piloot. De helikopter stortte neer in het dichtbeboste Nationaal Park Tijuca en vloog daarna in brand. Door het bergachtige terrein was de plek voor de hulpdiensten moeilijk bereikbaar. De oorzaak van het helikopterongeluk bij Rio de Janeiro is nog niet bekend en wordt onderzocht. In de ochtend vliegt er een enorme Duitse zeppelin over het zuidoosten van Nederland voor onderzoek naar de luchtkwaliteit. Op zo'n 300 meter hoogte meet het luchtschip onder meer de vervuiling door landbouw, industrie en verkeer. Ook wordt er gekeken naar de hoeveelheid stikstof en CO2 in de omgeving. De zeppelin vliegt vanuit het Duitse Essen via Arnhem en Kootwijk naar Utrecht. Het gevaarte is 75 meter lang en kan langzaam en laag vliegen, waardoor onderzoekers heel nauwkeurig kunnen meten. En de Oekraïense president Zelensky waarschuwt dat Rusland mogelijk een nieuwe mobilisatie van honderdduizenden soldaten voorbereidt. Volgens hem wil president Poetin die troepen niet alleen inzetten in Oekraïne, maar ook de druk op Europa opvoeren. Zelensky zegt dat Poetin nog altijd niet bereid is om de oorlog te beëindigen. Waarop hij zijn verwachting van een nieuwe mobilisatie baseert, maakte hij niet bekend. Er zouden ook weer tienduizenden soldaten vanuit Noord-Korea onderweg zijn. Het weer, het is overal droog bij een graad of 12 en er staat bijna geen wind. Overdag wordt het opnieuw een zonnige en droge dag bij 25 tot 31 graden.

0: op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. In het westen van Canada is in de provincie British Columbia vanwege een snel uitbreidende natuurbrand de noodtoestand uitgeroepen. Duizenden mensen rond het Okanagan-meer zijn daarom al geëvacueerd. Het vuur heeft inmiddels zo'n 95 vierkante kilometer verwoest en bedreigt huizen en boerenbedrijven. Een deel van het gebied zit zonder elektriciteit. In het Canadese British Columbia woeden momenteel ongeveer 100 natuurbranden. Dit jaar ging in heel Canada al 4 miljoen hectare in vlammen op. Bij een helikopterongeluk bij de Braziliaanse stad Rio de Janeiro zijn 4 mensen om het leven gekomen. 3 van de slachtoffers zouden Colombiaanse toeristen uit dezelfde familie zijn. De 4e was vermoedelijk de piloot. De helikopter stortte neer in het dichtbeboste Nationaal Park Tijuca en vloog daarna in brand. Door het bergachtige terrein was de plek voor de hulpdiensten moeilijk bereikbaar. De oorzaak van het helikopterongeluk bij Rio de Janeiro is nog niet bekend en wordt onderzocht. In de ochtend vliegt er een enorme Duitse zeppelin over het zuidoosten van Nederland voor onderzoek naar de luchtkwaliteit. Op zo'n 300 meter hoogte meet het luchtschip onder meer de vervuiling door landbouw, industrie en verkeer. Ook wordt er gekeken naar de hoeveelheid stikstof en CO2 in de omgeving. De zeppelin vliegt vanuit het Duitse Essen via Arnhem en Kootwijk naar Utrecht. Het gevaarte is 75 meter lang en kan langzaam en laag vliegen, waardoor onderzoekers heel nauwkeurig kunnen meten. En de Oekraïense president Zelensky waarschuwt dat Rusland mogelijk een nieuwe mobilisatie van honderdduizenden soldaten voorbereidt. Volgens hem wil president Poetin die troepen niet alleen inzetten in Oekraïne, maar ook de druk op Europa opvoeren. Zelensky zegt dat Poetin nog altijd niet bereid is om de oorlog te beëindigen. Waarop hij zijn verwachting van een nieuwe mobilisatie baseert, maakte hij niet bekend. Er zouden ook weer tienduizenden soldaten vanuit Noord-Korea onderweg zijn. Het weer, het is overal droog bij een graad of 12 en er staat bijna geen wind. Overdag wordt het opnieuw een zonnige en droge dag bij 25 tot 31 graden.

0: Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. In het westen van Canada is in de provincie British Columbia vanwege een snel uitbreidende natuurbrand de noodtoestand uitgeroepen. Duizenden mensen rond het Okanagan-meer zijn daarom al geëvacueerd. Het vuur heeft inmiddels zo'n 95 vierkante kilometer verwoest en bedreigt huizen en boerenbedrijven. Een deel van het gebied zit zonder elektriciteit. In het Canadese British Columbia woeden momenteel ongeveer 100 natuurbranden. Dit jaar ging in heel Canada al 4 miljoen hectare in vlammen op. Bij een helikopterongeluk bij de Braziliaanse stad Rio de Janeiro zijn 4 mensen om het leven gekomen. 3 van de slachtoffers zouden Colombiaanse toeristen uit dezelfde familie zijn. De 4e was vermoedelijk de piloot. De helikopter stortte neer in het dichtbeboste Nationaal Park Tijuca en vloog daarna in brand. Door het bergachtige terrein was de plek voor de hulpdiensten moeilijk bereikbaar. De oorzaak van het helikopterongeluk bij Rio de Janeiro is nog niet bekend en wordt onderzocht. In de ochtend vliegt er een enorme Duitse zeppelin over het zuidoosten van Nederland voor onderzoek naar de luchtkwaliteit. Op zo'n 300 meter hoogte meet het luchtschip